0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

Studenten. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopaal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoort de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
6: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
4: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
7: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
6: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
8: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
6: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
10: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.
14: Zo is het, een heel goedemorgen Drenthe. Dinsdag 1 september is het. Het begin van de meteorologische herfst. Jawel. Sebastian, goedemorgen.
15: Goedemorgen Judith.
14: En dat zullen we weten, want het is nat buiten. Al lijkt het gestopt te zijn met regenen, maar dat weet ik niet helemaal zeker, want ik sta natuurlijk ook al een uur binnen hier. Maar ik hoorde net van collega's op BNR of NOS, ik weet het eigenlijk helemaal niet meer, dat weermannen vrouwen een heel natte herfst voorspellen.
11: Echt waar?
14: En dat zou te maken hebben met ons zeewater, dat nu relatief warm is. Nou, dat stijgt weer op en dat moet op enig moment weer naar beneden komen.
11: Ik vind het wel leuk, een natte herfst.
14: Ja, is dat zo?
11: Ja, dat zorgt voor heel veel paddenstoelen.
14: Ja.
11: En ik vind het leuk om paddenstoelen te plukken. Dus ik ben er eigenlijk wel blij mee dat ik weer het bos in kan.
14: Ben jij een kenner?
11: Nee, geen kenner. Ik ging altijd met mijn oma en ik heb een klein beetje opgestoken van haar.
14: Oké, want je moet wel de goede plukken.
11: Dat zeker, ja.
14: Helemaal als je ze opreekt, dat je niet de verkeerde opreekt.
11: Zou lullig zijn.
14: Ja, inderdaad. Goed, over het weer krijgen we zo natuurlijk uitgebreid meer. Om 19:30 is dat. Waar we direct op inspringen is de verkiezing beste boekverkoper van Nederland. Want die titel, die is voor een Drentse. Verder dag 2 van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Verslaggever Stefan Klomp vertelt zo wat er vandaag allemaal aan bod komt. Je hoort ook waarom VVD Tweede Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen een nevenfunctie neerlegt. En dat het gedoe met de Norgebrug nog niet is afgelopen. En trouwens, dat je zelf kunt meewerken aan archeologisch onderzoek naar Neandertalers. Dat is best bijzonder, omdat opgravingen normaal gesproken streng zijn afgesloten. En dan nog iets, namelijk je kunt vrijwilligers nomineren voor het compliment van Drenthe. Gaan we het ook over hebben. Het weer in het kort, wolken en vooral vanmiddag ook zon. Kan wel een buitje vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Staat een matige west- tot zuidwestenwind vandaag bij maximaal 21 graden.

0: Bella Stars en Sign of the Times. 7:09 is het. De Norgebrug bij Assen blijft zeker tot volgend jaar dicht. Onder de brug is een nieuw nest gevonden van een beschermde boerenzwaluw. En daardoor kan de bouw van de nieuwe brug weer niet hervat worden. Projectleider Lambert Vliegenheel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En dat is de derde keer dat de bouw vertraging oploopt. Hoe erg baalt u hiervan?
1: Nou, daar balen we zeker van. Nee, dat is vrij vervelend. En met name natuurlijk voor de hele omgeving. Hè? En iedereen die normaal gesproken van de brug gebruik maakt. Ja,
0: ja, want die boerenzwaluw die is beschermd, mag tijdens het broeden niet verstoord worden. Heeft u dat niet kunnen voorkomen, zou je denken, door daar eerder aan te denken en misschien netten te plaatsen om te voorkomen dat hij zich daar ging nesten?
1: Dat is een goede vraag. Achteraf gezien hadden we dat prima kunnen voorkomen met netten. Alleen aan de voorkant van het project is een en ander ook onderzocht, hè, door een ecologische deskundige. En die heeft ook wel geconstateerd dat er zwaluwen in de omgeving waren. Maar het is nooit als een risico gezien dat een zwaluw onder een nieuw te bouwen brug meteen gaat nestelen. En onder de oude brug hebben eigenlijk ook nooit zwaluwen gezeten. Dus er is nooit aanleiding toe geweest om preventieve maatregelen te nemen.
0: Nee, want u moet het bewegen van die brug testen, hè? En dat verstoort die vogel terwijl die aan het nestelen is. En dat mag dus niet. Maar als er nou volgend jaar weer zo'n zwaluw zit, kan de brug dan opnieuw niet open?
1: Dat is een goede vraag. Kijk, heel veel bruggen die gewoon in bedrijf zijn, waar het verkeer overheen rijdt en waar scheepvaart doorheen vaart. Daar kunnen ook vogels gaan nestelen. Mm-hmm. Maar daar is de vogel gewend aan het verkeer. En dan als een vogel dan wel gaat nestelen, gaan we de brug niet stremmen. Want de vogel die is gewend aan al het verkeer.
0: En dan mag
1: dus
0: het
1: dan
0: wel.
1: Is dat geen probleem.
0: Nee, precies.
1: Ja.
0: Ja. Nu balen wel wat mensen hiervan natuurlijk. Hè. Ondernemers in de buurt balen, die lopen inkomsten mis. De automobilisten moeten nog langer omrijden. Overlast in dorpen blijft ook nog. Wat kunt u voor die mensen doen?
1: We hebben in ieder geval is het mogelijk dat mensen gebruik maken van een nadeelcompensatie. Goed, daarvoor moeten ze natuurlijk wel de nodige papieren invullen. Maar goed, mensen die echt zich tekort gedaan voelen, die kunnen daar wel gebruik van maken en kijken of ze daarvoor in aanmerking komen.
0: En dan kunnen ondernemers bijvoorbeeld een compensatie krijgen?
1: Niet op voorhand, maar ze kunnen wel kijken. Dat wordt dan uitgezocht. Ze kunnen opgeven wat hun verlies is. Mm-hmm. En dat wordt dan beoordeeld door een externe. En dan kunnen ze misschien gecompenseerd worden.
0: Ja. Wanneer kunt u weer door met het werk, denkt u?
1: Het is misschien wel om goed te zeggen, bepaalde werkzaamheden lopen nog, hè, want die kunnen nog wel gedaan worden. Mm-hmm. Maar echt specifieke werkzaamheden, zoals het in bedrijf stellen van de brug en de voegovergangen tussen de brug en nog een aantal zaken. Mm-hmm. Dat kan pas weer in oktober starten.
0: Ja, en wanneer kan die dan open?
1: In de loop van het jaar hopen dat de brug gewoon weer beweegbaar is. En we gaan ervan uit dat begin volgend jaar de brug en de weg weer helemaal open is. Dus dat het werk definitief afgerond is.
0: Ja. En wat betekent dit financieel? Is dit een strop voor u?
1: Als provincie hebben we ook een flinke scheur in de broek. We maken ook de nodige onkosten sowieso al. Hè? Dus we hebben een omleiding er veel langer op staan. De bus die moet langer omrijden. We hebben ook brugbedienaren gehad die we niet konden inzetten. Hè? Dus omdat de scheepvaart langdurig gestremd is. Dus we hebben zelf sowieso ook heel wat onkosten al gemaakt hiervoor. Ja.
0: Hoe je wakker kunt liggen van een broedende boerenzwaluw. Dat is het verhaal, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Lambert Vlieg, projectleider. Dank u wel voor uw tijd vanochtend.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

Sam Fender was dat, samen met Olivia Dean en Rain Me In. Het is 17 minuten over 7. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Straks gaan we eens kijken wat er allemaal gebeurde op deze dag in het verleden. In Vandaag de Dag na Jessica Green.

0: Jesse Green. En Nice and Slow.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 1 september, we gaan herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. Nou, 1 september is een belangrijke dag voor de muziek. Dat op Trooi op de grammofoonplaat is van deze dag in 1887. De Duits-Amerikaanse uitvinder Emil Berliner vraagt het octrooi aan. Patent van de grammofoonspeler, die was er al eerder. En dik 20 jaar later, in 1909, is de eerste Nijmeegse Vierdaagse. Toen alleen nog voor militairen. En het duurt ook nog wel even voordat ook anderen mogen meedoen. En helemaal voordat vrouwen mogen meedoen.
3: 20 jaar na de eerste Vierdaagse in 1928 liepen er pas 7 vrouwen mee. In de parcoursen is in de loop der jaren maar weinig verandering gekomen. Wat wel veranderde, zijn de liederen. Dit was een schlager in 1931.
0: De eerste Nijmeegse Vierdaagse. Maken we een sprong naar de jaren 70, 1972 om precies te zijn. Dan is in Reykjavik de match van de eeuw. Over schaken heb ik het dan. Een duel tussen de Rus Boris Spassky en de Amerikaan Bobby Fischer. En die laatste, die laat op zich wachten.
4: Well, Spassky is waiting.
5: Right, and it waiting and wondering whether Bobby will show or not show. And there's absolutely dead silence in the hall.
4: Spassky is pacing, he's nervous, and...
5: Wait, here comes Fischer, coming on the stage, saying that he was caught in traffic. And I think Spassky was visibly relieved.
4: And also perhaps pained.
0: Ja, hij komt dus wel, deze Bobby Fischer, opgehouden in het verkeer, zegt hij. Fischer trouwens wint uiteindelijk het wereldkampioenschap. Op 1 september 1979 zijn we gek op dit nummer. Is dat al zo lang geleden? Hierme mucho van Julio Iglesias bovenaan in de hitlijst blijft daar 5 weken staan. En op 1 september 1985 ontdekken de Amerikaan Robert Mollard en zijn bemanning de gezonken Titanic, jawel. En op onderzeese beelden zien ze als eerste de boiler van het schip. Luister maar.
6: De boiler!
0: Ja, het wrak ligt op bijna 4 kilometer diepte in de Atlantische Oceaan. Gevonden dus op deze dag in 1985. En diezelfde 1 september 1985 is een geweldige dag voor de Nederlandse wielersport.
7: Ik ben hier naar het wereldkampioenschap gekomen om mij in dienst te zetten van de ploeg. Ik ben helemaal geen klassieke renner. Ik had weinig kans om wereldkampioen te worden. Ik krijg elk jaar wel een goede uitslag, maar wereldkampioen, nou, ik geloof er zelf niet meer in.
0: Nee, zegt hij 20 minuten na afloop, maar toch wordt er dan 38-jarige Joop Zoetemelk wereldkampioen in 1985 dus.
8: Congratulations and celebrations.
0: Jarige van vandaag dan. Zangeres Gloria Estefan hoort bij dat groepje. Ze is 69 geworden. Oud-voetballer Ruud Gullit is ook jarig vandaag. Die is 64 nu. En zangeres Carole Smit, zij is 63 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 1 september 1909. Jawel. De eerste Nijmeegse Vierdaagse. En hoe leuk is dan deze? Ons eigen trektochtlied. Dit is Daniel Lohuis.

Daniel Loewis en Mijmer Lopen. Het is 7:45. Straks het laatste nieuws. En daarin hoor je waarom VVD Tweede Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen een nevenfunctie neerlegt.

0: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rollo.
4: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: 8:01. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Sebastiaan Meijwaard.
8: Goedemorgen. Vandaag is de tweede dag van het hoger beroep in de zaak Wijteveen, waarbij Richard K. terecht staat voor de moord op zijn buren. Bij het Hof in Leeuwarden komen vandaag de nabestaanden aan het woord. En in de loop van de middag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. Naar verwachting zal die gelijk zijn aan de uitspraak die de rechter eerder in Assen deed, levenslang. En zometeen bellen we met verslaggever Stefan Klomp en met hem blikken we vooruit op de tweede dag van dit hoger beroep. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen stopt als bestuurder bij een belangenvereniging voor dierenartsen. Dat doet ze na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. Den Hollander gebruikte als Kamerlid teksten die gelijk waren aan die van de Belangenvereniging voor Dierenartsen. Den Hollander noemt de vragen over mogelijke belangenverstrengeling terecht en trekt zich daarom terug uit het bestuur. Sociale werkers bij Setna in Bargres gaan werken met een signaleringskaart. Werknemers kunnen daarmee financieel misbruik bij ouderen beter herkennen. Financieel misbruik is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling in ons land. Ook maken de sociale werkers van Setna gebruik van een gesprekskaart, een hulpmiddel om financieel misbruik zonder schaamte bespreekbaar te maken. En het Openbaar Ministerie eist 3 maanden cel tegen een vogelhandelaar uit Rolde, omdat hij zonder de juiste papieren beschermde vogels verkocht. Hij verkocht via Marktplaats onder meer papegaaien en kakatoes. Ook zegt het OM dat de handelaar de vogels liet verhongeren. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Sebastiaan, dankjewel. Het weer dan. Een heel goedemorgen, Gerita Spannenburg.
9: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
9: Hoi.
7: Zeg, ik hoorde vanochtend melden dat weer mensen verwachten dat we een heel natte herfst gaan krijgen, omdat het zeewater relatief warm is. Wat denk jij daarvan?
9: Het is heel lastig, want inderdaad, de wateren zijn heel warm. Er is natuurlijk daarmee potentieel veel energievoorradig om flinke buien te krijgen. Maar je hebt ook natuurlijk bepaalde atmosferische ontwikkelingen nodig om tot buien te komen. Als je continu onder een hoog drukgebied zit, ja, dan komen die buien niet tot ontwikkeling. En we hebben natuurlijk ook een hele heftige, pittige El Niño op dit moment. De warme, opwarmende wateren ten westen van Zuid-Amerika. En je ziet toch ook dat soort zaken ver weg toch ook invloed kunnen hebben op het weer bij ons en hoe het zich kan ontwikkelen. Dus in eerste instantie lijkt het inderdaad van, ja, het zal waarschijnlijk een natte herfst worden, maar je weet dat nooit helemaal zeker.
7: Nee, gelukkig maar. Hè? Daar wachten we nog even op. Maar de meteorologische herfst is wel begonnen, toch?
9: De meteorologische herfst is begonnen. Dat begint altijd lekker op de eerste van de maand. Dan hebben we het makkelijker met de statistiek en kunnen we ook de balans opmaken. Nou, we hebben natuurlijk een zomer achter de rug die zeer warm is. Mm-hmm. Samen met 2019 zijn wij de warmste zomer. We hebben eigenlijk dezelfde temperatuur als 2019. Dat is een gemiddelde temperatuur van 18,2 graden in Eelde.
7: En wat is dan allemaal meegerekend? Dag- en nachttemperatuur?
9: Ja, je gaat eigenlijk de gemiddelde zomertemperatuur, dat gaat echt over dag en nacht. Dus van het etmaal wordt eigenlijk elke minuut de temperatuur genomen en dat wordt allemaal gemiddeld. En de norm is 16,7. We zijn op 18,2 uitgekomen. Dan zit je op plus 1,5. Kan iedereen denken misschien van, of kunnen mensen denken van, nou, klinkt niet veel, maar op zo'n 3 maanden is 1,5 graad echt veel dat je daarboven zit. En we zitten dus aan de top met gelijk aan 2019. Alleen 2019 was een heel stuk droger bij ons.
7: Nog droger?
9: Ja, nog droger. Okay. Ja, we hebben natuurlijk ook best wel geluk gehad bij ons, omdat we hadden een natte juni. Juli was heel droog, hè, met in Holsloot bijvoorbeeld amper 17 mm. Maar deze maand, de net voorbije maand augustus, heeft toch nog weer bijgeplust met zijn laatste 2 weken. Er zijn plekken, bijvoorbeeld Diever, die op 98 mm zijn uitgekomen. Ja, ja, ja. We hebben wat dat betreft in onze hoek van het land echt geluk gehad.
7: Ja. Wat gaat het vandaag worden?
9: Een rustig dagje, een vriendelijk dagje. Er is nu ook behoorlijk wat zon. Je ziet wat windveren in de lucht. Er komt vanuit het westen wat bewolking aan, deels hoge bewolking. Maar ik denk dat het er vriendelijk uit blijft te zien. Wolkenvelden van variabele snit die overtrekken. Flink wat ruimte voor de zon. Zeker de komende 1, 2 uur, maar ook weer vanmiddag. Droog, denk ik dat het blijft. En het wordt een graadje of 21 ongeveer.
7: En wat het daarna wordt, horen we zo om 8:30. Dank voor nu, Grita.
9: Tot zo.
7: Tot straks. Ja, wat gebeurt er op dag 2 van het hoge beroep in de zaak Wijteveen? Dat hoor je zo al.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Santa en The Game of Love. Na het hoge beroep in de dubbele moordzaak in Wijteveen begin 2024 gaat vandaag verder. Gisteren was dag 1 en draait om de vraag of verdachte Richard K. volledig toerekeningsvatbaar is voor de moord op Sam en Ineke. Nou, gisteren, ik zei het al, begon het hoge beroep. Wat er vandaag staat te gebeuren horen we van verslaggever Stefan Klomp, want die volgt de zaak voor ons. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dag 2 dus. Wat staat er vandaag op het programma?
1: Ja, vandaag gaat de dag beginnen met verklaringen van de nabestaanden. Die mogen een spreekrecht gebruiken. En daarna wordt er ook gesproken over een schadevergoeding die Richard K. zou moeten betalen. En dan later op de dag, rond de middag, wordt verwacht dat het Openbaar Ministerie met een eis gaat komen. En die zal naar verwachting niet verschillen met de eerdere uitspraak. En dat is levenslang.
0: Ja. Gisteren dag 1. Wat is vooral van die dag bijgebleven, Stefan?
1: Ja, het was eigenlijk vooral een herhaling van zetten. Het is natuurlijk een hoger beroep. Maar de verdediging van Kaan die begon de dag al met een grote verrassing tot ieders inzicht. Want die wilde eigenlijk een volledig nieuw medisch onderzoek naar de toestand van hem. En dat zou betekenen dat de hele zaak opgeschort zou worden. Het rechtshof ging daar niet in mee. Het ging eigenlijk om een verzoek om opnieuw te kijken of Kaan inderdaad sprake heeft van hersenschade. Nou, het hof zei, er is al genoeg onderzoek gedaan. Er zijn genoeg deskundigen gesproken, dus dat gaan we nu niet doen. Ja, en daar gaat dit beroep dan ook eigenlijk volledig om de medische situatie van Richard K.
0: Ja.
1: Hij is levenslang veroordeeld voor moord. Maar ja, de verdediging vindt dat hij niet volledig toerekeningsvatbaar is en dat het gaat om doodslag.
0: Ja, voor moord in Wijteveen in 2024 op Sam en Ineke. Het ging helemaal mis in januari, als ik me het goed herinner. Het was in ieder geval hartje winter, hè, op dat moment. Wat gebeurde er?
1: Ja, klopt, het was inderdaad hartje winter. Want gisteren werden de beelden nog een keer getoond en dan zie je inderdaad dat er een laagje sneeuw ligt. Maar inderdaad, het was 16 januari dat het helemaal misgaat. Toen schoot K, Sam en Ineke dood. En daar is een hele conflict aan vooraf gegaan. Want K die verkoopt zijn ouderlijk huis aan Sam en Ineke. En daar ontstaat al een heel groot conflict over. Want het huis zou niet goed zijn. Maar K die bestrijdt dat. Ja, en dan gaat het van kwaad tot erger met pesterijen, bedreigingen over weer. Er worden aangiftes gedaan over en weer. En dat uiteindelijk leidt het allemaal naar 16 januari 2024... als het inderdaad zo gruwelijk misgaat. Wanneer K. Ineke klemrijdt en doodschiet. En uiteindelijk ook Sam om het leven bracht op een gruwelijke wijze.
0: Ja. Wat heeft hij zelf gisteren gezegd, Richard K.?
1: Richard K. was vooral emotioneel. En hij zei dat hij niet alles kan herinneren. Dat was toch wel vaak wat we voorbij kwamen horen. En hij werd ook halverwege de dag werd hij steeds vermoeider. Dat maakte hij ook wat geïrriteerdere indruk op een gegeven moment op de vragen die werden hem gesteld van het Hof of van de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie. Hij heeft wel gezegd dat hij meerdere malen al spijt heeft betuigd. En hij zegt het ook vreselijk te vinden dat de kinderen nu geen ouders meer hebben of dat de opa en oma hun kind hebben moeten begraven. Ja, als hij dat over Sam en Ineke denkt, wordt hij ook nog steeds wel erg boos. Nog steeds over de dagelijkse pesterijen die hem zijn overkomen. Ja, en daarin noemt K zich nog steeds een strijdbaar man. Maar ja, van binnen zegt hij wel dat hij een wrak is. Ja, en hij zegt ook dat hij ze heeft vermoord, maar dat het absoluut niet met voorbedachte raden was. En dat is natuurlijk wel iets van wat hier nu onderzocht wordt.
0: Mm-hmm.
1: En daarom gaat dit hoge beroep natuurlijk ook over of het gedaan heeft of niet met voorbedachte raden of niet. Hij bekent de moorden zelf wel. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het staat ook allemaal op camerabeeld. Maar het gaat er dus echt om, deed hij het in een opwelling door hersenschade of niet?
0: Ja, was het doden inderdaad in een opwelling dus doodslag of was het met voorbedachte

0: Simon. En kijk omhoog. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen in Den Haag, want ze zijn eruit. Het minderheidskabinet Jette 1 heeft een akkoord over de begrotingen.
1: Ja, na weken van soebat en hobbeles kunnen we toch wel een beetje zeggen, binnen de coalitie hebben ze een akkoord. Ja, nu is het de vraag of de oppositiepartijen het kabinet aan een meerderheid willen helpen, want het is natuurlijk een minderheidskabinet. Politiek journalist Joost Vullings die zat gisteren bij Eva Jinek aan tafel en hij ziet dat het kabinet nog steeds naar links en rechts kijkt.
2: Het wordt wel geduid als van der Lach een vrij rechtse begroting gemaakt door de minister van Financiën. Nou, dat is nu naar links verschoven. En dan, ze hebben nog steeds de ambitie om zowel dus pro als ja 21 bijvoorbeeld te verleiden. En dan zeggen ze, nou, er staat echt wel in die begroting dingen waar beide partijen echt wel moeilijk nee tegen kunnen zeggen.
0: Jesse Klaver, fractievoorzitter van pro, zat er ook bij. Eva Jinek, hij herhaalde daarbij nogmaals het standpunt van zijn partij.
3: Je moet niet bang zijn om een compromis te sluiten, maar ook niet bang zijn om ergens een grens te trekken. En die grens voor ons is heel helder als het gaat over die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ik vind niet dat we die extra investeringen in defensie moeten laten betalen door gewone mensen. Mensen die dat geld hebben gespaard door premies te betalen, dat we dat eruit gaan halen. Ik vind dat onjuist.
0: Nou, de begroting gaat nu voor advies naar de Raad van State. En dan gaan we zien in hoeverre het gedragen wordt door rechts en links. Of niet. Gaan we naar Messi.
1: The GOAT.
0: The GOAT?
1: The greatest of all time.
0: Hey.
1: Dat vinden tenminste heel veel mensen. Amateurvoetballers van groot tot klein. Gisteren hakte Messi definitief de knoop door. Ja, hij gaat stoppen bij het nationale elftal van Argentinië, Judith.
0: Tranen met tuiten daar, lijkt mij zo.
1: Dat denk ik wel. Hij scoorde 125 goals voor de Argentijnen. En 4 jaar geleden werd hij natuurlijk wereldkampioen in Qatar. RTL Nieuws die ging even langs bij de Amsterdamse voetbalclub Zeeburgia. En de jeugd daar die droomt van zo'n carrière.
4: Hij is mijn goat. ja, ik vind het heel jammer. Ja.
5: Hij is echt een hele goede dribbelaar. Hij heeft heel veel techniek. Ik heb heel veel van hem geleerd.
4: Ik vind het jammer. Hij was toch wel een van de topspelers. En leuk om naar te kijken.
6: Snel dribbelen en zo.
7: En nu doe jij dat na op het veld?
6: Probeer het.
7: Wie wordt de nieuwe Messi?
8: Lamine Yamal.
9: Lamine Yamal.
0: Van Spanje, hè? Ja, dat is ook een geweldig talent natuurlijk. Nog hartstikke jong. En ja, die twee landen stonden ook tegenover elkaar in de WK-finale natuurlijk. Mag het Argentinië dat nog redden zonder Messi? Dat gaan we over 4 jaar dan zien.
1: Dan moet je aan Infantino vragen dan.
0: Ja, die zal er dan niet meer zitten.
1: Nee, nou inderdaad, ik hoop het niet. Ja.
0: Hey, op de schaats en op de fiets is het al een enorme afstand, de Elfstedentocht. Maar Björn van Loon, die rende de tocht en dat deed hij ook nog eens geblinddoekt. Waarom?
1: Dat had een hele mooie reden. Hij deed dat om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijke oogziekten. En de genezing daarvan, want zijn dochter van 9 is blind. En in Langste Lijn en Omstreken gisteravond vertelde hij hoe dat, ja, de impact daarvan op het dagelijks leven van zijn dochter.
10: Stoeprandje, leren lopen, hoe hoog is dat? Ja. Weet je wel, dan denk je soms, kom op, kind, loop een beetje door. Maar als je inbeeld, als je blind geboren bent, heb je geen database van hoe de wereld eruit ziet. Dus je moet je ouders letterlijk blind vertrouwen dat je niet zo naar beneden klettert. Ja. Maar er komen ook leuke dingen uit, zoals dat soms sta ik met mijn vrouw aan de andere kant van het huis te fluisteren. Weet je wel, van ja, misschien moeten kinderen rondom mijn bed of iets anders opvoedkundig. En zij heeft echt van die supergoeie oren. Dus dan denk ik ook, oh ja, dat heeft geen zin.
0: Die oren zijn dan extra ontwikkeld of zo, lijkt het wel, hè?
1: Ja, bijzonder hoe het lichaam zich dan toch aanpast. Of je brein eigenlijk.
0: Ja, precies, ja. Hey, we hebben nieuwe namen als het gaat om stormen, hè? Stormnamen.
1: Precies, elk jaar.
0: Zit er Sebas bij?
1: Nee, volgens mij niet. Elk jaar maakt het KNMI voorafgaand aan het nieuwe jaar de stormnamen bekend. Dus ja, dat zijn, als er een storm is, dan noemen we hem altijd op een bepaalde manier. Het publiek mocht meedenken over die namen. En dus stroomden de inzendingen binnen, zegt Jet van Pasen van het KNMI.
11: We krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. En dit jaar hebben wij de B van Bulo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendoline, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
0: Nou, ik hoor de S van Sebastian nog niet bij, dus wie weet.
1: Nee, maar het klinkt wel als een bond gezelschap.
0: Ja, dat is mooi, toch?
1: Zeker.
0: En boelo's, alle boelo's in Groningen en Drenthe, die zijn er blij mee.
1: Ongetwijfeld.
0: Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor Nieuws uit de regio, gewoon lekker blijven luisteren. Mooi dat je erbij bent.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noord. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
13: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
12: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
14: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
12: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Verkeersinformatie. verkeersinformatie op Radio Drenthe. Op de A32 loopt het vast als je van Meppel richting Heerenveen gaat. Kom je in een file van 2,5 kilometer terecht tussen Steenwijk Noord en Ter Itzaart. En ook nog filevorming op de N386. Hogezand richting Pijssen is dat. Bijna 4 kilometer tussen Annen en de aansluiting met de A28.
16: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
17: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
17: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
19: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
20: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
21: Radio Drenthe.
22: Goedemorgen Drenthe.
21: Met Judith Regendorp.
15: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze dinsdag, de 1e september. De beste boekverkoper van Nederland komt uit Drenthe. Daar hoor je straks meer over. Verder dag 2 van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Je hoort ook waarom VVD Tweede Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen een nevenfunctie neerlegt. En dat je zelf kunt meewerken aan archeologisch onderzoek naar Neandertalers. Dat is best bijzonder, omdat opgravingen normaal gesproken vaak streng zijn afgesloten. En je kunt vrijwilligers nomineren voor het compliment van Drenthe. En onze Aaldert, die is natuurlijk ook op Chuck. Die staat aan het begin van een schooljaar bij Stenden.

Ja, want ook bij de hogescholen gaan ze weer beginnen, terwijl de basisscholen al lang zijn begonnen natuurlijk. Het weer krijg je nog van de wolken. En vooral vanmiddag ook wat zon. Kan ook een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het staat vandaag een matige west- tot zuidwestenwind bij maximaal 21 graden. En Genesee Inn trapt dit tweede uur af. Met een lekker nummer hoor. Fly Too High. Goedemorgen Drenthe. Mooi dat je luistert.

0: Fly too high. Op Chuck.
1: Met Aldert Oosterhuis.
2: Ja, die heeft de auto genomen. Is naar de Van Schaikweg in Emmen gereden. Daar staat NHL Stenden, de hogeschool. Waar ze er ook weer aan moeten geloven, want het gaat weer beginnen. Dus ik zei net onder de knop tegen Aldert, ga jij de schoolbanken weer in, jongen? Nee, zegt hij, ik sta in de kantine. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, en zelfs Judith, goedemorgen. Zelfs kantine is eigenlijk nog een klein beetje eigenlijk een beetje oneerbiedig woord. Dit is geen kantine meer, dit is een restaurant. Echt serieus. Een groot restaurant in NHL Stenden in Emmen in dit geval. Opening van het schooljaar. Nou, word ik het iets anders, vind je ook niet?
4: Jazeker. Nou, dat is precies de start van het nieuwe schooljaar, hè? Dag 1 gaan we los. Ja, ja, absoluut.
3: Doe je het elke jaar op deze manier? Gewoon met een groot ontbijt voor de studenten?
4: Nee, we doen elk jaar een ander concept. Maar wel elk jaar homecoming, hè? Welkom thuis. Of homecoming. Welkom, fijn dat je hier weer bent. Ja, ja. Absoluut. Oh,
3: heel veel komt natuurlijk ook voor de eerste keer.
4: Absoluut, absoluut. Zowel uit Nederland als uit het buitenland. Dus voor hun helemaal spannend natuurlijk om hier te starten. En dan is het leuk om echt gezamenlijk even met elkaar een aftrap te hebben en elkaar te leren kennen.
3: Ja. Nou, en wat betreft van de burgemeester kom ik in. Erik van Oosterhout. Erik, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja. Wat kom jij hier doen? Ik ben er al afgestudeerd, denk ik aan.
5: Ik ben af in Groningen overigens. Nee, dat gaat wel goed. Mijn hogeschool Stenden 50 jaar in Emmen. Leuk moment. Dus ze vroegen mij om ook een bijdrage te leveren aan de opening. En dat doe ik heel graag.
3: Ja. Hoe giet die bijdrage eruit zien dan?
5: Nou ja, een paar mooie woorden. En uiteraard in het Engels, want het is hier wel een internationale gemeenschap. Dus dat, ik denk dat dat ook nog wel gaat lukken.
3: En het reis komt niet meer voorbij, neem ik aan, Sandra, vandaag.
4: Nee, dat wordt wat lastig voor de meesten. Ja, helaas. Ja.
3: En wat is de inhoud dan? Een soort van welkom dan, Erik?
5: Ja, een soort welkom. En ook het belang van Stenden duidelijk maken. Kijk, dit is een belangrijke hogeschool. Zeker in Zuidoost-Drenthe. In een goede samenwerking ook met het middelbaar beroepsonderwijs. Je hebt hoger beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. En met elkaar zijn we al tijdenlang bezig om hier het nog te versterken. Want in Zuidoost-Drenthe heeft gewoon dit type onderwijs heel hard nodig.
3: Ja, ja. En dit type onderwijs. En dan, ja, er zijn heel wat studierichtingen, neem ik aan, Sandra. Hè?
4: Ja, we hebben 23 verschillende opleidingen hier. Zo. Dus dat is echt heel veel. En dat is ook heel belangrijk. Hè? Je wil gewoon een breed aanbod hebben in deze regio. Ja. Zodat ook echt alle type banen gevuld kunnen worden.
3: En dat gebeurt allemaal in dit gebouw? Of binnen een
4: allemaal, nee, allemaal in dit pand.
3: Zo, dat is een groot pand ook.
4: Absoluut, absoluut. Dat moet ook. Ja. En we hebben ook, Erik zei het al, deze terra zit ook deels in dit pand. Dus we doen ook heel veel samen met het MBO.
3: Ja.
4: Juist ook om die versterking met elkaar te creëren.
3: Ja. Ja. Hoe is dit ook? Jullie bestaat 50 jaar 50 als hogeschool zijn.
4: Ja, absoluut.
3: Het geeft vast een extra cachet.
4: Ja, zeker, zeker. We gaan groot uitpakken. Niet voor niks is de burgemeester. We hebben een hele leuke video. We hebben ook wat mokken die we gaan uitdelen. Om te laten zien dat we zo blij zijn dat we dit al 50 jaar mogen doen.
3: Ja.
4: En we hebben natuurlijk het hele jaar een jubileumjaar. Dus we hebben een groot feest op 20 november. En we gaan allerlei leuke activiteiten doen voor ook alumni, werkveld, et cetera.
3: Ja. Maar als ons in beperkt tot vandaag. Ik bedoel, het druppelt nou binnen voor een grootste ontbijt.
4: Ja, zeker.
3: Maar behalve ontbijt, ik heb al een muziekgroepje zien oefenen vanmorgen.
4: Ja, inderdaad, er is muziek. We hebben stand-up comedian improvisatie. En we hebben ook gewoon allerlei leuke activiteiten. Allemaal mensen die gaan dingen tekenen, cartoonisten. Dus van alles om maar echt het voor studenten en medewerkers zo leuk mogelijk te maken.
3: En dan alles in het Engels vandaag?
4: Beide.
3: Ja,
4: want beide moeten zich welkom voelen. Dus dus
3: in beide. Heel veel Engels?
4: Beide. Ja, het is echt een school waar beide talen heel erg belangrijk zijn. En we proberen voor iedereen het zo fijn mogelijk te maken.
3: Okay.
4: Ja.
3: Maar goed, het feestje duurt tot vanmiddag ongeveer, begreep ik?
4: Nee, 9:30, 10:00. Dan gaan we weer van start. Ja, okay. Dat moet ook gewoon gestudeerd worden.
3: Ja, maar ik zei net vooraf. Ik zei eerst, was boeken halen en dan kaffen in de middag, weet je niet. Dan de volgende dag, dan gaan we het lust. Maar jullie beginnen vanmiddag al.
4: Dat boeken kaffen, dat hoefden ze niet meer, want het is allemaal digitaal. Dus dat scheelt wat werk. Dus ik denk, dan hebben we 2 uurtjes om het leuk te doen.
3: Ik neem aan dat jij die herinnering ook nog hebt, hè, boeken kaffen.
5: Ja, zeker wel. Dat was inderdaad, overigens was mijn moeder daar heel erg goed in.
3: Je besteedde dat uit.
5: Ik heb ongelooflijk veel talenten, maar boeken kaffen, dat was het niet.
3: Judith, laat eerlijk zijn, als je schooljaar zo begonnen kunnen als vandaag hier bij NHL Stenden. Met een ontbijtje en zo, dan wil ik wel even weer terug naar de schoolbank vandaag. Alleen vandaag dan, hè?
2: We houden je daar. Dankjewel, Aldert. Hoi, hoi.
1: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Dennis Hendriksen, geef nooit op. Bij Norg begint binnenkort archeologisch onderzoek naar Neandertalers. Zijn waar opgravingen normaal streng afgesloten zijn, mag je hier straks op bezoek komen en ook meehelpen. Aanjager van het project is Sjoerd Wagenaar. Neil, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom dit project om mensen uit te nodigen om mee te helpen?
1: Nou ja, ik hoorde net het nummer Geef Nooit Op. En ik ben al jaren bezig met dit project. En wat voor mij het natuurlijk om gaat, is dat er ligt zoveel mooie schatten in Drenthe, zeg maar, die eigenlijk soms voor het publiek wel een beetje, ja, besloot. Of de mensen die niets van weten, zeg maar. En dat wil ik eigenlijk ook als kunstenaar wat meer zichtbaar maken.
0: Ja, op zoek naar Neandertalers. Dat is een tijdje geleden dat die er waren, hè?
1: Behoorlijk, ja. We hebben blijkbaar dus wel hier geleefd en gejaagd. En ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. We hebben natuurlijk ook allemaal een zeg maar, DNA in ons van een Neandertaler, hè?
0: Ja. Maar dan gaan we naar duizenden, tienduizenden, honderdduizenden jaren geleden?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en wat kun je daarvan hier nog vinden dan?
1: Nou, wat we nu nog vinden, ik ben natuurlijk geen archeoloog, maar wat we nog vinden is monolithisch, dus in steenvorm. Dat kunnen speerpuntjes zijn of vuistbijlen of ander werktuig. Of ze vinden ook wel afslagmateriaal waarmee die ja, wat afspat van zo'n maken van zo'n vuistbijl. Maar goed, we hebben nog natuurlijk geen organisch materiaal gevonden. Dat is natuurlijk nog, als dat wel vindbaar wordt, ja, dan wordt het natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ja. Maar het is eigenlijk nog steeds gebaseerd op het vinden van stenen.
0: Maar waar denk je dan aan? Wat zou je het liefst vinden? Wanneer gaat een droom in werkelijkheid worden?
1: Nou ja, nogmaals gezegd, ik ben geen archeoloog, maar ik kan me heel goed voorstellen dat in de veen, of in de kleiafzetting, in de leemafzetting, dat natuurlijk wat veel beter dingen bewaard blijven, hè? We kennen allemaal het meisje van Ide, wat natuurlijk ook goed bewaard is gebleven. Dat juist in zo'n die afzetting van klei en leem, dat daar juist dingen gevonden worden waarin, dat kunnen ook dieren zijn, of nou een mammoet is, of anderszins. Maar dat daar resten liggen die misschien wel DNA van een Neandertaler. En dan, ja, dat wordt dan wel heel bijzonder.
0: Ja, waar gaan jullie zoeken?
1: Het zit tussen Norg en Donderen. En dat is een grote akker van ongeveer 20 hectare. We mogen er niet allemaal op. Dus het wordt wel begeleid. Gaan we de rondleiding doen naar de proefsleuten die hier gegraven worden. En er is daarvoor al heel veel onderzoek gedaan met bodemradar. De bodemgesteldheid, de grondlagen van de akker, hoe hoog de... Ja, bijvoorbeeld de Pelo-laag is dan de hoogte van de Neandertalerperiode. Waar dat ongeveer zit. Mm-hmm. Maar goed, dat wordt allemaal dat gaan we allemaal begeleiden. En dat wordt ook allemaal afgezet om het publiek zo goed mogelijk inzicht te geven van de archeologische afgraving.
0: Ja, en dan mag publiek dus ook komen kijken, maar ook komen meehelpen. Maar ja, wij zijn redelijk onwetend. Als ik naar mezelf kijk, als het gaat om archeologisch onderzoek, verpesten we daar de boel dan niet, denk je?
1: Nou ja, archeologen verpesten sowieso natuurlijk.
0: Ja, maar die doen dat wel heel secuur.
1: Ja, dat klopt. Elk scheplaagje die je doet is bijna 10.000 jaar. Dus we hebben eigenlijk twee trajecten. Eén is de expeditie waarin het publiek mee wordt genomen onder begeleiding. En wordt het verhaal ook helemaal verteld van die plek. En de andere traject is dat mensen zich op kunnen geven als vrijwilliger. Maar dan moet je wel toch wel aan wat dingen voldoen. En dat is ook echt strikt onder begeleiding van de archeologen. Dus het zijn eigenlijk twee trajecten die lopen. Eén dus voor het publiek, die gewoon meeloopt. En de andere is dus voor mensen die echt 2 à 3 dagen meewerken, ja, ja, met de afgravingen.
0: Stel nou dat jullie wat vinden. Wat gebeurt er dan met die vondsten?
1: Ja. Ze worden eerst schoongemaakt. Ze worden helemaal bekeken door Marcel Niekes, dus een van de archeologen. En ik denk uiteindelijk, ik probeer nog voor elkaar te krijgen om een expositie te maken bij de natuurplaats. En om inzicht te geven van wat we gevonden hebben op die paar proefsleuven die gegraven worden. Maar uiteindelijk zal het allemaal naar Nuis gaan. Dat is het archeologische afslagdepot in Nuis. Maar ik hoop dat, en dat is ook het idee van dit, om juist wat we vinden wat meer publiekelijk te maken, om wat meer zichtbaar te maken. Vaak belandt het in een depot en is het verdwenen.
2: Ja.
1: Maar ik heb ook wel het idee, vaak zou je het eigenlijk ook weer terug moeten brengen naar de plek waar het gevonden is. En dat het daar op een mooie manier tentoon wordt gesteld, zeg maar.
0: Ja. Mensen die er met de neus bovenop willen staan, hè, waar kunnen die zich aanmelden?
1: We hebben een site, dat heet DDNA. Dat is de Nederlandse for Advanced Development in Arts. Dat is DDNA, de site.
0: Ja.
1: En dan kun je klikken op de akker. En dan kom je steeds verder in. En ook de academie. Als je daarin klikt, dan zie je, kun je aanmelden via of dat je als publiek meeloopt. Of dat als je mee wilt doen met de afgaving.
0: www.d-dna.nl/academie. Daar kun je meer informatie over winnen. Ik wens jullie heel veel succes en dank voor vanochtend. Sjoerd Wagenaar.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Aretha Franklin en The Chain of Fools. Het is 8:58. Straks het nieuws en daarin hoor je dat de beste boekverkoper van Nederland uit Drenthe komt.
1: Nieuw bij Marktkauf Mappen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Mappen, kijk op marktkaufmappen.nl.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
0: Het is bijna 8:30. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Sebastian. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Vandaag is bij het Hof in Leeuwarden de tweede dag van het hoger beroep in de zaak Wijteveen, waarbij Richard K. terecht staat voor de moord op zijn buren. Verslaggever Stefan Klomp vertelt wat we vandaag kunnen verwachten.
7: Vandaag gaat de dag beginnen met verklaringen van de nabestaanden. Die mogen een spreekrecht gebruiken. En daarna wordt er ook gesproken over een schadevergoeding die Richard K. zou moeten betalen. En dan later op de dag, rond de middag, wordt verwacht dat het Openbaar Ministerie met een eis gaat komen. En die zal naar verwachting niet verschillen met de eerdere uitspraak. En dat is levenslang.
6: Alles over de tweede dag van het hoger beroep kun je volgen in het liveblog op onze website en in onze app. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen stopt als bestuurder bij een belangenvereniging voor dierenartsen. Dat doet ze na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. Den Hollander gebruikte als Kamerlid teksten die gelijk waren aan die van de Belangenvereniging. Den Hollander noemde de vraag over mogelijke belangenverstrengeling terecht en trekt zich daarom terug als bestuurder. Sociaal werkers bij Zetna in de Emmerwijk Bargeres gaan werken met een signaleringskaart. Werknemers kunnen daarmee financieel misbruik bij ouderen beter herkennen. Financieel misbruik is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling in ons land. Ook maken de sociaal werkers gebruik van een gesprekskaart. Een hulpmiddel om financieel misbruik zonder schaamte bespreekbaar te maken. Het Openbaar Ministerie eist 3 maanden cel tegen een vogelhandelaar uit Rolde, omdat hij zonder de juiste papieren beschermde vogels verkocht. Hij verkocht via Marktplaats onder meer papegaaien en kakatoes. Ook zegt het OM dat de handelaar de vogels liet verhongeren. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En de beste boekverkoper van Nederland komt uit Drenthe. Femke Limburg van boekhandel Daan Rijman uit Rode ontving die titel gisteren in Utrecht. De vakjury prijst Femke onder andere om het persoonlijke contact dat ze met klanten heeft en het goede advies dat ze geeft. Limburg verhuisde begin dit jaar naar een nieuw pand in Rode, waar eerst een sportwinkel zat. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Sebastian, dankjewel. Gaan we op deze dag de eerste van de meteorologische herfst, tenminste. Dat is het Grieta Spannenburg.
8: Klopt.
0: Ja, naar Grieta toe. Om te horen wat het brengt eigenlijk, deze meteorologische herfst.
8: Ja, we gaan het meemaken. In ieder geval zijn de eerste millimeters gevallen. Want vanaf gisterochtend 8:00 tot vanochtend 8:00... dat pakken we allemaal bij de eerste dag van september. Ik heb Nieuwbuin een 4 millimeter doorgekregen. Westerbork 2,8. Wat heb ik hier nog meer? 5,5 millimeter in Fries. En Veenhuizen had al een aardige plons met 14 millimeter. Dus dat zijn de eerste millimeters van de nieuwe maand.
9: Ja,
8: en het nieuwe seizoen.
9: De rest van deze dag?
8: De rest van deze dag? Nou, het lijkt erop dat het droog blijft bij ons. Er zitten een paar kleine buien boven de Noordkust bij Groningen. En er zitten een paar buien boven Brabant. En het lijkt erop dat wij daar tussendoor figuleren. Met ruimte voor zon, ook op dit moment zeker. Er zijn wat wolkenvelden, deels hoge wolkenvelden. De bewolking neemt vanuit het westen ook wat toe. Maar ik denk dat later vanochtend en zeker vanmiddag de bewolking juist weer wat meer openbreekt. Als een hoge druk uitlopen vanuit het zuiden langzaam haar tentakels ook weer over ons laten trekken. Dus grotendeels droog, vriendelijk weer. Wolken en periode met zon. De richting het einde van de middag en vanavond lijkt het zelfs vrij zonnig te worden. Windje uit west tot zuidwest gaat wat opsteken. Wordt matig, windkracht 3 of 4. En de temperatuur die zit nu om en nabij de 15, 16 graden. En het doel vandaag is 21.
9: Dat is redelijk voor de tijd van het jaar, toch?
8: Ja, zeker. Ja, en het is ook een beetje standvastig, hoor. Die 21 graden is denk ik de komende dagen steeds. Het is wat aan de wisselvallige kant. Het is niet helemaal stabiel. En met name morgenmiddag vallen een paar buien. Er is ook wat meer bewolking, denk ik, morgen dan vandaag. En daarna, Judith, zie je dat we op donderdag en vrijdag atmosferisch gaan armpje worstelen. Vanuit het zuiden, vanuit Frankrijk, hoge druk invloed. Maar vanuit het noordwesten, vanuit Schotland, wat ook wel bekend staat om de vele fronten en regen. Ook neerslagzones die af en toe over ons heen gaat slepen. Ik denk dat donderdag en vrijdag veel bewolking brengen. Van tijd tot tijd regen. En slepende fronten zouden in de loop van vrijdag ook wat meer neerslag kunnen brengen met een paar stevige buien.
9: We houden er rekening mee. We zijn voorbereid in ieder geval.
8: Hartstikke
9: dankjewel daarvoor. Dag Rita.
8: Hoi hoi.
9: Verkeersinformatie dan op de A28 Assen richting Groningen. Moet je rekening houden met de file van 6,5 kilometer tussen Assen-Noord en Haren. Op diezelfde A28, maar dan de andere kant op, Assen richting Amersfoort, 5,5 kilometer tussen de afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Zuid. En loopt het ook vast op de A32 Meppel richting Heerenveen, 2,5 kilometer tussen Steenwijk-Noord en Ter Itzart. En de andere kant op, dus als je vanuit Heerenveen richting Meppel komt, 3,5 langzaam rijden tot stilstaan tussen Heerenveen-Zuid en Wolvega. Sterkte als je in de file staat, blijf lekker luisteren, want straks een compliment voor vrijwilligers.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
12: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
14: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
15: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: Taylor Swift en Apple Light. En daarvoor OMD op Radio Drenthe in Forever Living Down. Dan complimentjes uitdelen. Tenminste, organisaties kunnen zich vanaf vandaag weer aanmelden voor het compliment van Drenthe. Een prijs waarmee vrijwillige clubs in onze provincie in het zonnetje worden gezet. Nou, ik ga erover praten met de voorzitter van de jury, Erik Giethoorn. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, altijd mooi om complimentjes uit te delen natuurlijk. Ontvangen is soms wat lastiger. Maar wie komen ervoor in aanmerking voor deze prijs?
1: Nou, eigenlijk alle vrijwilligersinitiatieven, georganiseerd of ongeorganiseerd, die iets doen aan het thema wat het van dit jaar is. En dat is Drenthe doet het duurzaam.
0: Drenthe doet het duurzaam, waarom dat thema?
1: Ja, omdat wij, het is natuurlijk een thema gekozen door de provincie, maar omdat er zoveel mensen op vrijwillige basis bezig zijn met een duurzamere omgeving. Hè, dat het leeft allemaal. Kijk,

0: brengen, vinden we een mooi thema.
1: Ja, dus even voor duidelijkheid, geen professionals die daarmee bezig zijn, maar het gaat echt om vrijwilligers, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: En dat kunnen mensen uit de buurt zijn die hun buurt verduurzamen bijvoorbeeld?
0: Ja, dat kan, maar ook het besparen van energie op een buurthuis. En inderdaad het vergroenen van jullie buurt. Het verminderen van afvaltuinen, het afval verminderen, buurtuinen. Je kunt van alles erbij bedenken, ja. Als het maar op vrijwillige basis is.
1: Ja, en dat kan binnen een vereniging, maar dat kan ook individueel dus.
0: Ja, of in een groep individuen die geen vereniging zijn, maar wel een groep vormen die iets doen. Dat kan ook. Ja, helemaal goed.
1: Dan krijgen de winnaars, of de winnaar krijgt, het compliment van Drenthe. Dat is natuurlijk sowieso mooi om compliment te krijgen, maar is het nog meer dan dat?
0: Nou ja, je zegt al winnaar. Hè. We zeggen ook, het is eigenlijk geen prijs, het is een compliment. Hè. Een prijsvorm stelt ook dat één initiatief wint. Uiteindelijk krijgt wel één initiatief het compliment van Drenthe.
1: Ja, dat is toch winnen, hè?
0: We vinden alle vrijwilligersinitiatieven waardevol. En iedereen die instaat krijgt sowieso ook een prijs. Daar zijn we nu nog mee bezig om dat uit te zoeken.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, uiteindelijk is er iemand die het compliment gaat ontvangen. Dat gaat gebeuren op de dag van de vrijwilliger. Op maandag 7 december.
1: Ja.
0: En dat is een geldbedrag, het compliment. En dat is €3.000.
1: Okay. En hoe kunnen we mensen aanmelden van wie we denken, hey, die doet echt heel veel in zijn vrije tijd voor duurzaamheid?
0: Nou, de mensen kunnen vanaf vandaag aanmelden. Op 1 september is het begonnen. Duurt tot 20 september. En de aanmelding, ja, dan is best even naar de site van de provincie gaan. www.drenthe.nl. En het is een lange URL om dat zomaar voor te lezen. Maar daar staat gelijk al een banner waarmee je direct de goede pagina komt.
1: Wanneer weten we wie de winnaar is?
0: Dat is dus maandag 7 december.
1: En waar letten jullie vooral op?
0: Ja, we letten vooral op impact, maar ook hoe mensen samen iets doen, wat dan bereikt wordt, hoe andere mensen daar weer bij benaderd worden.
1: Impact, verbinding, ik hoor het al wel.
0: Ja, en impact hoeft niet gelijk heel groot te zijn, kan ook juist heel klein zijn, maar wel waardevol. Dus wat dat betreft heeft de jury ook best wel heel lastig. Maar maakt het ons vooral heel erg lastig, zou ik zeggen.
1: Goed, juryvoorzitter Erik Giethoorn, die wil het lastig krijgen. Maar wij horen 7 december toch echt wie de winnaar is van het compliment van Drenthe. En inzenden kan dus via de site van de provincie. Erik Giethoorn, dankjewel.

0: Dealer's Wheel. I'm stuck in the middle with you.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, de werkzaamheden aan de Norgebrug liggen opnieuw stil door een boerenzwaluw die daar een nestje heeft gemaakt. Ja, dat nest is onder die brug gevonden. En ja, omdat het een nieuw nest is en een beschermde vogel, mogen ze niet verder en kunnen ze niet verder met die brug. Ja, dus de bouw opnieuw uitgesteld, in gebruikname opnieuw uitgesteld. De derde keer al. Ja, daar balen ze stevig van. Tenminste, projectleider Lambert Vlieg baalt daar stevig van, zei hij vanochtend. En hij zegt, ja, dat betekent ook dat we meer geld moeten gaan betalen als provincie om het allemaal voor elkaar te boksen. Want ja, omleidingen duren allemaal langer. Ja, materiaal, menskracht, noem het maar op, wat langer betaald moet worden. Dus ze zijn er niet blij mee, maar feit is het wel. Wie er ook niet blij mee zijn de ondernemers in de buurt. Of automobilisten in de buurt, die moeten omrijden. Of misschien wel de mensen in de dorpen waar die omleidingen langskomen. Dus ja, balen voor velen dat de werkzaamheden aan de Norgebrug waarschijnlijk in 2027 klaar zijn en niet nu al. Vandaag is de tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Richard K. staat terecht in hoge beroep, hè, voor moord op zijn buren. Verslaggever Stefan Klomp vertelde ons eerder vanochtend wat er staat te gebeuren. De nabestaanden bijvoorbeeld komen aan het woord. En het Openbaar Ministerie komt met de strafeis, zo verwacht hij. Bij Norg begint binnenkort een archeologische zoektocht naar Neandertalers. Overblijfselen daarvan. En waar je normaal achter de hekken moet blijven als niet-archeoloog, mag je hier straks zelf meegraven. Aanjager van het project is kunstenaar Sjoerd Wagenaar. Na jarenlang lobbyen is het onderzoek eindelijk van de grond gekomen, verklapte hij. En organisaties kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor het compliment van Drenthe. Een prijs waarmee vrijwilligersorganisaties of vrijwilligers individueel in het zonnetje worden gezet. Ik sprak erover met juryvoorzitter Erik Giethoorn. Het thema is duurzaamheid en de uitreiking is 7 december.

0: Eternal en Bibi Winans. Ah, I wanna be the only one.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boeren.
0: Dag Wim en heel goedemorgen.
3: Goedemorgen Judith.
0: Ah, je staat er weer te swingen, je hebt er zin in, hè?
3: Jawel.
0: Nou, heel fijn.
3: Eigenlijk wel.
0: Ja, hebben we altijd, toch?
3: Elke dag eigenlijk.
0: Ja, dat wil ik ook zeggen.
3: Het is door de dag dat ik zeg, nou, ik heb vandaag even geen zin.
0: Al die jaren al.
3: Ja.
0: Echt gewoon zo'n lekker vak hebben wij.
3: Ik ben deze week, volgens mij, ik begin aan mijn vijfde jaar hier nu. Dus de tijd die vliegt ook alweer. Maar geen dag dat ik zeg van, nou, nee.
0: Ik begin aan mijn 32e jaar.
3: Alsjeblieft.
0: Oh nee, daar ben ik bijna. Ja, bij mijn 32e jaar hier. Moet je nagaan.
3: Alsjeblieft, ja,
0: en begonnen gewoon als vrijwilliger bij een omroep. De studies heb ik natuurlijk ook in deze richting gedaan.
3: Ja.
0: Maar dat zegt al hoe leuk je dit vindt, hè, om te doen. En dat maakt ook dat het elke dag een feestje is.
3: Ja, klopt. Ja. Ik ga nooit naar mijn werk, zeg ik.
0: Nee, hè?
3: Nee.
0: Waar ga jij naartoe dan?
3: Ik doe mijn hobby. Nou, ik ga wat straks 3 uur lang lekker hobby, hè?
0: Ja, wat ga je doen?
3: Ja. Oh, lekker muziek van eigen bodem. We duiken even terug naar de roemruchte jaren 70 in het eerste uur. Dinsdag dus een column van Duits van de Taal. Sebastiaan is er, dus we moeten het een beetje over sport hebben. En er komen anderhalve wat keuveltjes voorbij. Dus,
0: heb je al wat leuks voorbij zien komen?
3: Nou, vitaal ouder worden kun je ook overdrijven.
0: Oké, nou, we gaan het horen. Zometeen vanaf 9 uur tot 12 uur in Koffie en Keuvelen. Heel veel plezier erbij en tot morgen.
4: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
5: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
6: Aan tafel!
7: Zo.
8: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
8: Heb je een nieuwe vriend, oma?
7: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
9: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
11: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
10: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt.
12: Contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
10: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie, de A28 Assen richting Groningen. Nog bijna 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat tussen Fries en Groningen-Zuid.
13: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
16: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: Astrid Nijg en ik doe wat ik doe.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is een leuk verhaal. In 1975 nam Astrid Nijg een Duitse versie op, getiteld Ich tu, was ich tu. Maar deze werd geen succes, want na een optreden in een Duitse televisieshow werd de single teruggetrokken, omdat het land nog niet klaar zou zijn voor de inhoud van dit nummer. Ah, mooi. Hele goedemorgen, het is dinsdag de 1 september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Jan Smit en Marco Schuitmaker blikken we terug op de Drentse duizend. En Windjammer, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is ook nieuwe muziek vandaag van Johnny van Wijk. Straks hoor je Stars on 45, maar eerst Yves Berense. Misschien is het tijd.

0: het zeer succesvolle Nederlandse product van de Stars on 45.
1: Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Wat ook een succesvol product is, is natuurlijk de Drentse Duizend. In december is het weer tijd voor de zesde uitvoering. Nou, deze keer blikken wij ook weer even terug. Met deze week als thema de start van het culturele seizoen 26-27. Dat is afgelopen weekend alweer begonnen. Tenminste hier in Assen met het pre-evenement. Het komend weekend culinair Emmen. En volgende week ook nog een keer het uitfestival al daar. En natuurlijk op meer plaatsen gebeurt dat. Daarop deze week in het dagelijks nederpopuurtje alvast even een vooruitblik. Met elke dag een artiest of een band die het komende seizoen in het theater te zien zal zijn. Nou, vandaag doen we dat met Marco Schuitmaker. Die gaat dit seizoen voor het eerste theater in. De voorstelling Recht uit het Hart, met de première op 17 februari in de Tambour in Hoogeveen. En natuurlijk ook vertegenwoordigd in de Drentse Duizend. In dit geval samen met Jan Smits van Goes tot Purmerend. Eind vorig jaar op nummer 900 in de lijst.

natuurlijk het grote omslagpunt voor de band BZN. En dat met de nummer 1, het Mon Amour hier op Radio Rinte. Straks hoor je natuurlijk het nieuws uit de regio. En er is nieuws over Speelstaat Oranje. En dan hoor je nog muziek van Vitesse met Rosalind. Maar eerst deze van Guus.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Nieuw bij Marktkauf Mappen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Mappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Het is 1 minuut over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. Het voormalig overdekte attractiepark wordt geveild na een eerdere faillissement van eigenaar Henny van der Most. Wat het faillissement betekent voor die veiling is nog onduidelijk. Vandaag is de tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijterveen, waarbij Richard K. terecht staat voor de moord op zijn buren. Alles over de zaak kun je straks volgen in ons liveblog, op de app en in de website. En VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen die stopt als bestuurder bij een belangenvereniging voor dierenartsen. Den Hollander gebruikt als Kamerlid teksten die gelijk waren aan die van de belangenvereniging. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvtwente.nl en natuurlijk ook in onze app. Het weer dan met Greta Spannenburg.
6: Er is vandaag geregeld ruimte voor de zon. Er drijven wel wat wolkenvelden voorbij. Deels hoge bewolking, deels wat stapelwolken. Maar er zijn ook flink wat opklaringen, vooral ook in de middag. De wind is uit west tot zuidwest, wordt matig en het blijft op de meeste plekken droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 graden.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: 2019, Leon Moorman en Knooi.
1: De Schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der Waadlandse popmuziek weer eens even in te duiken. En de hele week, wat zeg ik, de hele maand, staat hier een teken van Nederpop. En dan vier decennia met de aftrap met Nederpopjuweeltjes uit de jaren 70 in deze week. En vandaag doen we dat met Windjammer, Harbor Light. Het is een band rond de producers Peter van Asten en Richard Dubois. Nou, wellicht zeggen die namen niks, maar ze waren ook de drijvende krachten achter bijvoorbeeld het succes van de Dolly Dots. Nou, de beide heren, samen met Rick Beekman, verzameld onder de naam Lady Bird, waren in de jaren 70 bezig met werk voor onder andere Jan Akkerman en een Corrie van Gorp. En in hun hoofd kwam een melodie naar voren die ze bij beide artiesten niet kwijt konden. En ze besloten daarom zelf maar een plaatje uit te brengen. En dat onder deze titel Harbor Light. Dit is Windjammer.

Agda en de Munnik en niet of nooit geweest. Het is 10 minuten voor 10 en dat is het tijdstip voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met vandaag een nieuwe single van Johnny van Wijk. Nou, die naam zal je misschien niet zeggen, maar hij deed mee aan het Drenthe Songfestival. Maar dan samen met de band Noordwaarts. En nu, op dit moment, is hij aan de slag met zijn band Johnny en de Stokers. Maar hij brengt ook nog solowerk uit, waaronder deze nieuwe single. Dit is Johnny van Wijk en Albert.

kort zijn de belevenissen van Jeffrey Kuipers in Spanje te volgen via het SBS-programma. Volgens mij de Roeren, geloof ik. Houd het een beetje in de gaten. Dit was hij met zijn meest recente single Veel te lange nacht. Tot zover het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot van het uur Boudewijn de Groot. En dat samen met zijn Jimmy.

0: juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een staalopstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Mama!
16: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

natuurlijk nog steeds zeer actief als acteur Rob De Niro. Sterker nog eens, volgens mij afgelopen weekend een nieuwe film van hem op Netflix verschijnen. Rob De Niro's Waiting was dit van Bananarama hier op Radio Drenthe. Tot 12 uur koffie en keuvel op je radio met de leukste muziek. Use Corporation.

0: muziek van Stella Lefty. En dat met Boston hier op Radio Drenthe. Sebastiaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ik zei net tegen jou, ik heb gisteren, ik heb het vorige week ook al gedeeld, ik was mijn portefeuille kwijtgeraakt in het mooie Edinburgh. Die ligt er nog ergens. Ik ben nu in contact met de busmaatschappij daar. Om te kijken of die nog, toch nog gevonden wordt. Maar dan moet je dus al je pasjes vervangen. Dat is best wel een hoop gedoe. Legitimatie, creditcard, bankpasje. Nou, dat is
1: rijbewijs.
0: Gelukt. Ja, nou, mijn rijbewijs. Dus die heb ik vorige week naar het gemeentehuis. Dan moet je dus eerst aangifte doen dat je hem verloren bent bij de RDW.
1: Ja, want je bent niet eigenaar van je rijbewijs of je ID-kaart. Maar je hebt het in bruikleen.
0: Ik heb het in bruikleen. Dus dat wist ik ook niet dat dus moest. Dus ik heb een nieuwe aangevraagd. Nou, gisteren gekomen. Dus hartstikke mooi. Hij glimt nog. Hij ruikt nog hartstikke nieuw.
1: Oeh.
0: Maar dan wordt het een beetje confronterend. Want er staat erop, tot wanneer die dus geldig is. Tot 27 augustus 2036. Dan ben ik 71,5 jaar oud. Dat is best wel een ding. Snap je dat?
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar jij bent toch geen 71,5 over 10 jaar, Wim?
0: Dat dacht ik wel.
1: Ik dacht dat jij nog geen 50 was.
0: Nou, kijk, jij mag blijven. Nee, maar dat deed me wel even denken. Want oké, tot wanneer is die ongeveer geldig? En ik las, als je 75 bent, dan moet je dus voor een verplichte keuring, volgens mij, voor je rijbewijs.
1: Dat lijkt, maar dat lijkt me ook niet onverstandig.
0: Nee,
1: toch?
0: Dat klopt. Ja. Inderdaad. Ja, nou, alhoewel ik sommige mensen van 25 jaar denken van, je zou ook een keuring moeten hebben. Maar dat is dan weer iets
1: anders. Hebben ze als het goed is net gehad.
0: Ja, maar die hebben de ogen ook, die kijken met de linkeroog in de rechterbroekzak. Die zien helemaal niks wat er op de weg gebeurt.
1: Maar als je jong bent, dan kun je nog niet zoveel veroorloven. Hè? Dan ben je nog een beginnend bestuurder.
0: Dat is zo.
1: Dus dan ben je wel sneller je rijbewijs kwijt als je de mist in gaat.
0: Ja, en ook wel een beetje terecht. Want
1: ja,
0: je moet
1: zeker
0: vlieguren maken als je je rijbewijs gehaald hebt.
1: Absoluut.
0: Want dan begint het pas. Ja. Goed, maar de eerstvolgende keer dat die dus verlengd moet worden, dan is hij maar een paar jaar en dan moet ik dus eerst gekeurd worden, blijkbaar. Dus nou, dat was een beetje confronterend. Dus, het is vandaag een belangrijke dag. Natuurlijk, het is 1 september, het begin van de meteorologische herfst. Maar het is ook vandaag de deadline day.
1: Ah.
0: Maar dan niet overal. We hebben het over voetbal natuurlijk.
1: Ja.
0: Waarom is dat zo verschillend? Ik denk een deadline day, dat is gewoon vandaag om 8 uur is het klaar. Dan sluiten alle transfermarkten.
1: Ja, waarom, daarover vraag je me wel mee, Wim. Maar het is inderdaad één grote chaos. Ja, ik zie hier dat jij een lijstje hebt gemaakt.
0: Ik heb huiswerk gemaakt.
1: En
0: pas op.
1: Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland, Spanje. Dus de grote competities, daar sluit hij vanavond om 8 uur.
0: Wow, wacht even. Behalve in Engeland en Spanje.
1: Oh ja, daar sluit hij om 1 minuut voor middernacht.
0: 1 minuut voor middernacht, dus daar zit al verschil in. Vandaag. Ja, snap jij het nog?
1: En dan Nederland zie ik morgen om 1 minuut voor middernacht.
0: Ja.
1: België, donderdag. Dus dat is weer een dag later. En nou, Portugal en Griekenland, die maken het helemaal bont.
0: Ja.
1: Want daar gaat de transfermarkt pas op 15 september dicht.
0: 15 september gaat hij dicht. Maar hoe zit het dan als je bijvoorbeeld een Griekse club bent en je wilt nog een Nederlandse speler halen? Dat mag dan niet meer? En andersom,
1: volgens mij mag dat nog wel.
0: Dat mag dan nog wel.
1: Ik dacht het wel. Ja.
0: Maar dan kun je toch geen competitie meer beginnen.
1: Het is eigenlijk oneigenlijke concurrentie.
0: Ja.
1: Maar toch ook, als je in Europa speelt, hè, de Nederlandse clubs, daar gaat morgen dan die transfermarkt dicht. En die spelen misschien wel tegen Portugese clubs. Ik heb het niet allemaal voor de geest.
0: Nee.
1: Maar die kunnen nog 2 weken lang hun selectie versterken.
0: Ja,
1: dat is niet eerlijk.
0: Ja. En trouwens, op Griekenland krijg je ook een appje. Wat doet Griekenland? Inderdaad, 15 september, maar geen exacte tijd bekend. Dus dat kan 's ochtends wezen, 's middags of 's avonds.
1: Ja, dat bepalen ze op de dag zelf, denk ik. Nou.
0: Ja. Maar ik vind het een beetje raar, want we leven nu in een periode dat PSV is als een goed kampioen. En dan alsnog kun je dus alles nog weer gaan wisselen, bij wijze van spreken.
1: Ja, denk jij PSV zo goed als kampioen?
0: Ja, oké, maar ik noem een voorbeeld. Maar je hebt toch gewoon al 4, 5 wedstrijden gespeeld?
1: Ja, maar dat is sowieso altijd al gek, ja.
0: Ik vind het vreemd.
1: Ik ook.
0: Gewoon als de competitie op 1 augustus begint, dan is op 1 augustus ook de deadline.
1: Ik schud jou de hand.
0: Mooi zo, doen we dat. Pieter Frampton hier op Radio Drenthe en de live uitvoering van Show Me The

Dan kun je natuurlijk alleen maar zingen over de hoofdstad van de reggae. Kingston Town was dat van UB40. Straks Sebastian met het nieuws uit de regio hier op Radio Rinte. Tot die tijd hoor je een van de grote disco-hits uit de jaren 70. Dan Hartman nu op Radio Rinte. Dit is Relight My Fire.

0: vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumkoevorden.nl.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Het is 1 minuut over half 11. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. In juli ging eigenaar Henny van der Most al failliet. Verschillende bezittingen van de ondernemer worden daarom geveild. Het voormalig attractiepark wordt vooralsnog op 22 september geveild. Het is onduidelijk of het faillissement gevolgen heeft voor die veiling. De tweede dag van het hoger beroep in de zaak Wijteveen is begonnen. Daarbij staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren. Verslaggever Stefan Klomp vertelde eerder wat we kunnen verwachten.
9: Vandaag gaat de dag beginnen met verklaringen van de nabestaanden. Die mogen spreekrecht gebruiken. En daarna wordt er ook gesproken over een schadevergoeding die Richard K. zou moeten betalen. En dan later op de dag, rond de middag, wordt verwacht dat het Openbaar Ministerie met een eis gaat komen. En die zal naar verwachting niet verschillen met de eerdere uitspraak. En dat is levenslang.
8: Alles over de tweede dag van het hoger beroep kun je volgen in het liveblog op onze website en in de app. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen stopt als bestuurder bij een belangenvereniging voor dierenartsen. Dat doet ze na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. De voormalig dierenarts gebruikte als Kamerlid teksten die gelijk waren aan die van de belangenvereniging. Den Hollander noemt de vragen over mogelijke belangenverstrengeling terecht en trekt zich daarom terug als bestuurder. De gemeente Coevorden onderzoekt of er huizen kunnen worden gebouwd in schoolgebouw De Nieuwe Vesten. De school gaat verhuizen en daarom komt het pand vrij. De verhuizing van De Nieuwe Vesten gaat nog enkele jaren duren, maar de gemeente wil niet wachten met het onderzoek totdat het gebouw leeg staat. In het beste geval zou het schoolgebouw goed kunnen zijn voor 150 huizen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Dankjewel, Sebastiaan. Het weer dan met Grita Spannenburg.
10: Er is vandaag geregeld ruimte voor de zon. Er drijven wel wat wolkenvelden voorbij. Deels hoge bewolking, deels wat stapelwolken. Maar er zijn ook flink wat opklaringen, vooral ook in de middag. De wind is uit west tot zuidwest, wordt matig en het blijft op de meeste plekken droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 graden.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Van de Supremes op Radio Drenthe met The Happening.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, die happening, dat is ook volgens mij helemaal van toepassing op het onderwerp waar Aldert nu weer is. Aldert, goedemorgen.
3: Hey Wim, mooi. Nou ja, ik weet niet waar precies op duidt, Wim. Ik zit eigenlijk nog nauwelijks nou te lusten. Maar dat heeft te maken met de grasbaanraces. Daar binnen wij. Althans, op het terrein van de grasbaanraces in Ann. Op de grootste brink van Europa. En er zal aankomend zondag zal er weer voor de 21ste keer, meneer Arthur, hè?
4: Klopt, 21ste keer de Easy Toys grasbaanrace.
3: Justum. Ja.
4: Ja.
3: En,
4: ja, kom maar.
3: Is er nog niet klaar met?
4: Nee, ja. Ik kan nog wel veel meer vertellen.
3: Maar dat is ook al 21 jaar op dezelfde plek dan?
4: 21 jaar op dezelfde plek, op deze brink. Het is een paar jaar eruit geweest. En daarna hebben ze het weer opstart. Ja. En niks gemist, alle jaren door. En vorig jaar hadden wij het op zaterdagavond. Een avondwedstrijd, lichtwedstrijd. Was ook heel spectaculair. En nu gaan we weer terug op het oude voet. Zondags, de hele dag. Vanaf 12 uur de races. Vanaf 10 uur de training. En dan de hele middag spannende wedstrijden van internationaal. Zijspan internationaal. Ze komen uit België, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Dus daar hadden we een hele strijd.
3: Ja. Nou ja, ik las zo van, er komt grasbaanraces aan. Ze zijn dat ook doen met de voorbereiding. Ze denken, ja, wat moet je dan nog aan voorbereiden? Ik bedoel, een groot grasveld hij al, tenslotte.
4: Ja.
3: En die deed een paar rondjes, het is klaar. Maar dat is simpel is niet helemaal.
4: Nee, de rondje hebben we gisteren wel gedraaid. Zoals je ziet, hebben we al die schotten neergezet.
3: Ja.
4: Nou ja, daar waren we met man of 15 mee bezig. En dan moeten al die palen in de grond en die schotten moeten er tegenaan. En dan moet daar weer spanband omheen. En je ziet op de foto, er moet ook hekken omheen. Ja. Er staat 3 meter, een buffer voor het publiek.
3: Worden die eisen alle jaren strenger?
4: En die eisen worden alle jaren strenger. We hebben dit jaar voor het eerst hebben we airfences. Ja, daar vroeg mij ons af, wat ben dat nou weer? Maar dat is net als in een auto een airbag.
3: Ja.
4: En dan komt in de bocht, in elke bocht komt over de hele bocht zo'n airfence te staan. Die wordt gewoon opgepompt met lucht. Daar hebben we een compressor achter staan.
3: Ja.
4: Maar ja, dat is wel weer extra werk. Dus
3: wat je bij IJsbaan bijvoorbeeld ook hebt.
4: Wat je bij IJsbaan ook hebt. Nou ja, en dat moeten we dus dit jaar voor het eerst, vooral omdat we een internationale wedstrijd hebben, dan moeten we dat dus installeren. Dus
3: voor het eerst is dat weer verplicht.
4: Ja, die jongens zijn al op cursus geweest. Ja. Bij een andere club op de kicken hoe het moet. Anders komen we er misschien niet uit. Ja. En het moet wel klaar zijn vrijdagavond. Maar
3: je zult ook kunnen afvragen, van waarom zit er op motorrijden niet iets van Nijberg?
4: Ja, daar heb ik zelf niet over nodig. Maar dat is omdat ze allemaal zo hard willen. Ja, en ze willen niet vallen.
3: Nee.
4: Dus, en ze willen vallen en weer doorgaan.
3: Ja.
4: Dus dat neemt er veel ruimte in beslag.
3: Arthur, we starten hier aan de rand van het hele grote hek... wat hier rondom de brink herzet is. Elke 50 centimeter zwart een ijzeren pool de grond in, met andere woorden. Nou, als de motor hier erin klapt, dan moet er heel wat gebeuren.
4: Ja, dat klopt. Maar op andere wedstrijden... we hebben het hier gelukkig nog één keer gehad, een jaar geleden... dat iemand door schot heen is.
3: Toch,
4: en,
3: hè?
4: Ja, toch het half door het schot en de schot is beschadigd.
3: Ja, hoe is het met die motor die laat lopen? Nou, want
4: dat weet ik niet, maar die is er nog wel.
3: Oh.
4: Hij redt nog wel.
3: Zeg, man, als je dit overkomt, dan is het niet best.
4: Nee, dan we hebben ook ambulances en een ambulance op de baan en doktoren en reserveschot. Maar je kunt je voorstellen, als zo'n schot kapot gaat en dan moet weer vervangen worden. We hebben een baanopbouwploeg, die heeft alles bij de hand, nieuwe schotten, om dat ter plekke te veranderen en weer te repareren. Dus net als met de Formule 1.
3: Ja.
4: Als de vangrail kapot is, dan wordt er niet raced.
3: Nee.
4: Nou, zo is dat hier ook. Hek kapot, wordt er niet geraced.
3: Hoe gebeurt er veel ongeluk met die races?
4: Nee, valt heel erg met. Ze vallen wel, maar ze vallen gewoon, ze schuimen meer onderuit.
3: Ja.
4: Het is niet echt zo dat er veel ongelukken gebeuren. Nee. Maar er zijn wel valpartijen. En dat gaat om het hardst van de snede. Je ziet hoe hard ze gaan.
3: Ja.
4: Zo'n kort stukje.
3: Ja. Maar jullie hebben als bestuur nog niet dat je zegt... dat je erachter wordt een kracht van jongens dat organiseren... met alle jaren ingewikkelder en strenger en duurder. Hoe lang houden we dit nog klaar?
4: Nou, daar zitten we wel over na te denken.
3: Ja.
4: Want vooral omdat alles duurder wordt. Alleen, ik moet zeggen, we hebben hier een geweldige groep ondernemers... die het allemaal goed hard toedragen en die sponsoren goed. Want wij hebben ook als enige van alle gastbare racen in Nederland, hebben wij vrij intree.
3: Ja.
4: Dus zondag kunnen de mensen gewoon vrij intree, kunnen die gewoon naar binnen lopen en kieken en kunnen de hele dag blijven. Die kunnen een patatje kopen.
3: Dankzij
4: die
3: de sponsoren.
4: Dankzij de sponsoren. Wij spelen iedere keer nog kiet.
3: Ja.
4: gewoon een klein beetje over in kaas voor extreme gevallen. Maar wij komen eruit dankzij onze sponsoren. Ja, ja. Die zijn wij ook super, super dankbaar.
3: Ja. Maar dan vroeg me nog wel even van, we staan hier aan de rand natuurlijk van, van al die schotten. Ja. Daarachter is dan een soort van niemandsland en dan komt er nog weer hekken.
4: Ja.
3: En dat niemandsland is inderdaad voor de calamiteiten in beeld?
4: Ja. Nou, dat is voor calamiteiten, vooral voor de rijders. Je kunt je voorstellen, als zo'n rijder valt en gelanceerd wordt, dat hij dan ergens overheen kan vallen. Hij kan natuurlijk over het hek heen vallen en dan zit hij meteen in het publiek. Dus daarom hebben we 3 meter afstand.
3: Dat is mooi opvangen, joh.
4: Ja, ja, ja, dat vindt het publiek. Dat is, vindt de rij niet leuk, maar het publiek ook niet, denk ik. En dan, dan hebben ze 3 meter, die afstand van hek tot, tot die andere hekken. Ik ben 3 meter, dat is uitmeten.
3: Ja.
4: En dan moet, dat is verplicht. En dan heeft hij wat meer bufferzone. En als er wel wat gebeurt, dan kunnen wij als hulpverleners ook sneller erbij wezen.
3: Ik wil nog 1 ding met je bespreken, Arthur. En dat is helemaal aan de kant van het veld. Er staat een toiletunit, maar dat is niet een gewone.
4: Nee, dat is een minder invalide toilet. Die is gebouwd door de man van Ann. Er kwamen een keer 2 dames bij de club van de mannen van Ann. Daar ben ik zelf ook lid van. Dat is een club van een man of 18 die allemaal dingen samen gedaan heeft. Vroeger onder andere combine racen.
3: Ja.
4: Ben ook 4 keer Nederlands kampioen geweest. En dan gingen we heel Nederland door met die combine. Nou, en op een gegeven moment hadden we eigenlijk niks meer. De combine was klaar. We een paar keer Nederlands kampioen zeiden we stopten ermee. En toen hebben we een man of wat. Toen kwam die vrouw bij ons om te pitchen of zij een. Die hadden het idee van een minder verliend toilet voor het dorp. We hebben hier in het dorp een paar mensen. Ja, die zitten in een rollator.
3: Ja.
4: Die kunnen nooit naar de wc eigenlijk. Dan moeten ze naar huis. Dus die meiden die hebben daar gepist bij ons. En toen hebben we in de vergadering gezegd, ja, we hebben toch niet veel om handen. Laten wij daar eens ons hoofd over buigen. Nou, in de rand is dat 2 jaar geleden. Ze hebben met elkaar, de een is beter dan de ander. De een doet dit, de ander doet dat. Nou, dan hebben ze dat ding gebouwd. En die kan helemaal zakken naar de grond. Er zit hydrauliek in. Je kunt hem
3: met een rolstoel inrijden, zeg maar.
4: Dan kun je dus met een rolstoel inrijden. Ja. Er zit een alarmsysteem op dat hij er niet meer uit kan komen. Net zoals in het ziekenhuis, trek je aan een touwtje en dan gaat aan de buitenkant een lampje branden.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Nou, en als hij vervoerd moet worden, dan pomp je hem op. Nou, en dan breng je hem naar de volgende plek. En we hebben hier in het dorp een boer die heeft ook weer veel met het dorp. Daar kan hij staan.
3: Oh, ja.
4: Nou ja, ja, en zo doe je dat met anderen, met elkaar, doe je daar wat voor.
3: Ja. Niet voor niks het mooiste dorp van Drenthe, hè?
4: Geweest, nou, maar het is nog zo.
3: En nog,
4: het is nog steeds zo.
3: Vast en zeker. Zondag, tot slot, dan ben de races.
4: Ja.
3: Je hebt alleen gezegd hoe laat dat begint. Ja, de eerder om 10 uur en de race is echt om 12 uur, hè?
4: Ja, de races krijgen we een rijdersvoorstelling. En die doen dit jaar wel een beetje een beladen randje. Want onze bestuurslid is ons weggevallen.
3: Ach, ja.
4: Harm Jantalus is overleden, helaas.
3: Ja.
4: En dan gaan we nog een minuut stilte verhouden. Tijdens de rijdersvoorstelling.
3: Precies.
4: En hopelijk komt dat. Ja, dat komt binnen. Dat is altijd ernstig.
3: Ongetwijfeld weer.
4: En daarna gaan we gewoon wat hij ook wou en wat wij willen, vol erbij.
3: Juist hem.
4: Races vanaf 12:30 en starten.
3: Juist hem. Neem je dat aankom zondag is de brink van Anne is groot genoeg, maar Anne zelf is ongetwijfeld veel te klein. Maar iedereen is van harte welkom om hier te komen kijken. Aankom zondag, de Gresbaan Races in Anne.
0: Dankjewel, Aldert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: leiding van het befaamde trio Stock Aitken en Waterman scoorde hij de ene hits naar de andere. Deze Rick Astley en Whenever You Need Somebody. Sebastian, we hebben het hier wel eens in de radio over vitaal ouder worden. Nou, ik had het net ook over mijn leeftijd, mijn rijbewijs en dat soort dingen meer. Sommige mensen overdrijven een klein beetje.
1: Vertel.
0: Vitaal ouder worden. Ik las dat van die Amerikaan, Dale Greybeard Sanders. Die is nu de oudste persoon geworden die de Appalachian Trial heeft uitgelopen. Jij kent de Appalachian Trial? Die staat nog bij jou op de bucketlist? Of?
1: Appalachian Trail.
0: Oh, ik zeg het helemaal verkeerd ook nog.
1: Maar ik wil niet weer de bedveter uithalen.
0: Nee, dat mag. Je hebt hiervoor doorgeleerd. Dus ja. Maar hij is 91 en hij heeft hem gelopen. Maar dat is een, mag ik het heel voorzichtig zeggen, best wel ver.
1: Nou, dat is inderdaad zo, ja. Ik zie hier staan dat het 3530 kilometer is door het oosten van Amerika.
0: Oké, maar dat is dan niet allemaal vlak. We hebben natuurlijk onze eigen Barry Gebken, die iedere maandag bij ons bericht over zijn tocht naar Portugal. Die moet nu de Pyreneeën over. Ja. Maar dit is nog even iets extremer volgens mij, hè?
1: Ja, jij zegt het, Wim. Ik ben eigenlijk ook niet zo bekend met Appalachen, volgens mij heet dat dan.
0: Ja, dat is
1: een gebergte. Maar dat is inderdaad een gebergte in het oosten van Amerika. Maar ik weet niet of die 3530 kilometer dan allemaal heuvelop of bergaf, bergop is.
0: Ja, maar dit is voor jou natuurlijk als jonge man nog wel te doen. En voor mij als 61 ook nog wel. Maar hij is 91. Om dat dan nog eventjes te gaan volbrengen.
1: Het is al de tweede keer ook dat hij doet, hè?
0: Ja.
1: Want op zijn 82ste heeft hij het ook al gedaan.
0: Nou ja, zeg.
1: En ik zie nu, toen was hij de oudste die route gelopen heeft ooit. Ja. Maar een 83-jarige vriend, die beroofde hem toen van die titel.
0: En ik denk, dat gaat mij niet gebeuren.
1: Nee, inderdaad. Nee. Hij denkt, ik wil hem terugpakken.
0: Maar hoe lang moet je dan wachten tot je echt een record kunt vestigen? Want dan moet jij bijvoorbeeld al 91 zijn. Wil je dan nog een keer gaan lopen? Als je de onbedwingbare behoefte hebt natuurlijk. Maar
1: ik weet niet. Ja, misschien word ik wel niet eens 91. Die kans is natuurlijk groot.
0: Je mag er een jaar over doen, hè, geloof ik. In dit geval.
1: Het lijkt me wel leuk om het een keer te proberen, zoiets.
0: Ja, toch wel, hè? Ja. Mooi zo, goed. Nou, we gaan het allemaal meemaken in dit geval. Dit zijn de Tramps hier op Radio Drenthe. En shouts. Ja.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen, 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd.
2: Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

0: Doobie Brothers op Radio Rensen. Dat met What a Fool Believes. Het is bijna 11:15. Altijd even een moment om wat nieuwsberichten te bespreken. Ja, soms natuurlijk heb je wat oude berichten. Je hebt wat actuele berichten. Toch nog eventjes over dat gedoe in Overasselt. Dat zit me toch een beetje dwars. Ik hoorde net bij het nieuws.
1: Zal ik even het liveblog erbij pakken van
0: de NOS? Ja, doe eens. Wat zijn daar de laatste ontwikkelingen? Want ik wil gewoon een beetje rust in deze maatschappij. In deze wereld. Ja, rust in de tent. Ja.
1: Nou, ik heb hier het liveblog van onze collega's van de NOS voor me. Mm-hmm. En daar zie je dat... ik denk tientallen politieagenten wel op de been zijn in Overasselt. Dat dorp ten zuiden van Nijmegen, in de gemeente Neumen.
0: Vlakbij Kuik.
1: Ja. Want vannacht is daar iemand neergeschoten, doodgeschoten zelfs. En ook twee politieagenten zijn gewond geraakt. De NOS, de Telegraaf. Overal zie je wel liveblogs. Maar er is wel wat gaande daar.
0: Komen op de Telegraaf zag ik in één keer beelden van een beveiligingscamera... dat er gewoon iets van 20 of 30 mensen daar over straat zouden lopen... die ook nog zwaar bewapend zijn. Het heeft allemaal weer te maken met Bolle Jos en dat soort dingen meer.
1: Ja.
0: Ik denk, hallo, wegwezen.
1: En inderdaad, die link met Bolle Jos. De Telegraaf schrijft inderdaad dat een mogelijk drugsconflict... gelieerd aan de criminele organisatie van Jos L., Bolle Jos... Dat dus gaande is. Bewoners in het gebied die zeggen tegen een verslaggever van de NOS... dat de groep mogelijk afstevende op een bekende uit de drugswereld.
0: Oké.
1: Niet bevestigd, schrijft de NOS. Meer weten we dus ook niet.
0: Maar ga dat doen op een plek waar geen andere mensen zijn? In de polder of zo? Heb je een heel grote vlakte daar? Dus zoek elkaar daar eens lekker op.
1: Het lijkt nu weer een drugsconflict te zijn.
0: Oké.
1: Drugs worden, voor mijn gevoel, maar dat blijkt ook uit alle onderzoeken en statistieken, weer steeds normaler.
0: Yeah.
1: Misschien moeten we allemaal eens stoppen met drugs gebruiken.
0: Zo mis je wel een handig.
1: Het is geen sexy argument. Ik weet ook dat in de politiek zijn er maar een paar politici die er echt een punt van maken. Het CDA bijvoorbeeld, Thijs van der Brink.
0: Mm-hmm.
1: Maar verder eigenlijk nauwelijks.
0: Nee. Dus, maar het wordt al gewoon geaccepteerd in de maatschappij. Maar ook het geweld wat daar dus omheen zit.
1: Maar je kunt best wel zeggen... misschien dat we nu nog drugsgebruik een halt kunnen toeroepen... de normalisering ervan... voordat het straks net zo normaal is als alcohol.
0: Nee, waar misschien ook een halt toe wordt geroepen... mooi bruggetje, is Ongehoord Nederland. Ik zag dat de hoofdredacteur, Joost Niemuller... opgestapt is in dit geval. Natuurlijk vorige week in het nieuws, wel heel bijzonder. Je had een podcast van 1 juli.
1: Yeah.
0: Een uitzending waarin Niemuller zei dat Hitler... bepaalde zaken gewoon heel goed zei. En ook verkondigde hij dat er bepaalde dingen van... Hitler zijn die hij ook vindt. Dat kan natuurlijk niet, hè? In deze tijd.
1: Nee.
0: Dat gaat vergoeilijken in dit geval.
1: Nou, inderdaad. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
0: Ja.
1: En algemeen directeur Peter Flemmings van die omroep... die zei ook al van... zijn ze wat ons betreft wat te ver gegaan. De aflevering van deze podcast is inmiddels offline.
0: Ja.
1: Maar Niemuller is dus weg. Hij zegt... Ik heb een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering.
0: Ja, en die Flemmings die zegt dan eerder dat er te weinig rekening werd gehouden met de gevoeligheden. Trap even een open deur in. Ik wil toch even besluiten met een mooi bericht. Dat vind ik best wel mooi. Die stormen die vernoemd zijn. In dit geval ook naar Jade Kops. Natuurlijk dat meisje die blog had terwijl ze ziek was.
1: Ja.
0: Mijn leven met kanker. Maar ook Sean het Schaap in dit geval. En ook professor Dano Roelvink. Niet te verwarren met Donnie. Maar iedereen kan een naam krijgen. Je hoeft niet iets gepresteerd hebben of een bekend persoon te zijn. Ook Bulo.
1: Bulo.
0: Ja.
1: Groningse naam Bulo. Oost-Groningen, hè? Ja. Nee, mensen kunnen gewoon namen insturen naar het KNMI. En de namen die het meest worden ingestuurd, die worden uiteindelijk gekozen. Je ziet natuurlijk wel dat mensen dan voor mensen kiezen die iets bijzonders hebben.
0: Ja.
1: Natuurlijk Jade Kops. Sean het Schaap is geen mens, maar wel iets bijzonders.
0: Maar ook Olaf. In dit geval. En Olaf, dat is een vriend van een inzender... die Olaf heeft genomineerd, zeg maar... die ondanks zijn progressieve spierziekte alles uit het leven haalde... en gek was op stormen. En dat hebben ze dus toch, het Nederlandse KNMI heeft dat omarmd... en zei, oké, we gaan ook Olaf gaan we stormen noemen.
1: Ja, ja.
0: Mooi.
1: Nou ja, inderdaad. Een mooie ontwikkeling inderdaad. Ik ben benieuwd welke naam Joost Niemuller heeft ingestuurd voor de nieuwe storm.
0: Ik heb geen idee. Zal het met een A beginnen? Of?
1: Zou kunnen.
0: Nee, we gaan niet met
1: een A. Dat is een grapje.
0: Ja, dat is een grapje. Ja. In Amerika trouwens wel bijzonder. Er is de eerstkomende orkaan die eraan komt. Heet Dolly.
1: Ah.
0: Die timing die is wel heel erg goed hoor. Mooi.

De mooie saxofoonklanken van Branford Marsalis. Hij is de man achter Buckshot Lafont. Dit was hij met Another Day. Straks om 11:30. Natuurlijk weer het nieuws uit de regio met Sebastian. This is hier Ronan Keating. And life is a rollercoaster.

0: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via LeedsJeans.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Het is 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. In juli ging eigenaar Henny van der Most al failliet. Verschillende bezittingen van de ondernemer worden daarom geveild. Het voormalige attractiepark wordt vooralsnog op 22 september geveild. Het is onduidelijk of het faillissement van het park gevolgen heeft voor die veiling. De tweede dag van het hoger beroep in de zaak Wijteveen is begonnen. Daarbij staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren. Verslaggever Stefan Klomp vertelde eerder vandaag wat we kunnen verwachten.
9: Vandaag gaat de dag beginnen met verklaringen van de nabestaanden. Die mogen een spreekrecht gebruiken. En daarna wordt er ook gesproken over een schadevergoeding die Richard K. zou moeten betalen. En dan later op de dag, rond de middag, wordt verwacht dat het Openbaar Ministerie met een eis gaat komen. En die zal naar verwachting niet verschillen met de eerdere uitspraak. En dat is levenslang.
8: Alles over de tweede dag van het hoger beroep kun je volgen in het liveblog op onze website en in onze app. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen stopt als bestuurder bij een belangenvereniging voor dierenartsen. Dat doet ze na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. De voormalig dierenarts gebruikte als Kamerlid teksten die gelijk waren aan die van de belangenvereniging. Den Hollander noemt de vragen over mogelijke belangenverstrengeling terecht en trekt zich daarom terug als bestuurder. De gemeente Coevorden onderzoekt of er huizen kunnen worden gebouwd in schoolgebouw De Nieuwe Vesten. De school gaat verhuizen en daarom komt het pand vrij. De verhuizing van de school gaat nog enkele jaren duren, maar de gemeente wil niet wachten met het onderzoek totdat het gebouw leeg staat. In het beste geval zou het schoolgebouw goed kunnen zijn voor 150 huizen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
10: Dankjewel, Sebastiaan. Greta Spannenburg dan met het weer.
11: Er is vandaag geregeld ruimte voor de zon. Er drijven wel wat wolkenvelden voorbij. Deels hoge bewolking, deels wat stapelwolken. Maar er zijn ook flink wat opklaringen, vooral ook in de middag. De wind is uit west tot zuidwest, wordt matig en het blijft op de meeste plekken droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 graden.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een sta-opstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
19: voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: mensen hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: natuurlijk afkomstig uit, jawel, mijn geboortejaar, heel oud dus. The Kings waren dat en de well-respected man.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus het is weer tijd voor een column van het Huis van de Taal. Die is vandaag afkomstig van Arja. En die gaat over nieuwsgierig wezen.
3: Ik ben niks nieuwsgierig, maar ik mag graag alles weten. Dat moet die sterrenkikker uit het Griekse verhaal ook gedacht hebben. Die wil namelijk graag zoveel weten over het universum dat hij op een avond, toen hij weer eens met de kop in de nakken naar boom zat te koekeloeren, over zijn eigen voeten strukkelde. Zijn dienstknecht zag het, lachte hem uit en zei: hoe kun je nou denken dat die geheim die jij door boom ziet, dat je die begrijpt en niet eens ziet wat er hier beneden voor uw neuzen gebeurt? Ja, zo kan uw eigen nieuwsgierigheid een valkoele worden. In het Drentse woordenboek kon je over nieuwsgierigheid het een en ander tegen. Zo ben je ergens benijd naar, of nijlijk, nijlatig of nijplichtig. Slimmer wordt het als je ergens een lichaamsdeel instikt. Zoals de neuzen, de nak, de mond of de snuttert. Dan wordt nieuwsgierigheid bemuizigd. Die neuzen die komt vaak voor in uitdrukking over nieuwsgierigheid. Zo kun je bijvoorbeeld een nieuwsgierig neusie wenen. Maar ook dieren ontkomt er niet aan. Want die kunt nieuwsgierig wenen als een aap. Maar nieuwsgierig kun je ook wenen als een hond die met een glazen konti, of als een hoendergat of hoendeneersie. Nieuwsgierigheid kent dus allerlei vorms. Je kunt ergens de neus insteken of door de naad kieken. Ja, ik vind dat wel een mooie manier om nieuwsgierigheid te beschrijven. Dat zie ik ook eerlijk gezegd gelijk voor mij. Zo tussen de gedienstdeur gelopen of tussen een schuttingpaneeldeur. Of door van die licht kromstaande lamelden. Stukken waar je aan zien kunt dat ze niet voor de eerste keer aan de kant gedrokt bent. Maar wat dacht je van de volgende omschrijving van ene die nieuwsgierig is? Er kan geen hond gegiezeld worden, of er kan geen kater lupt worden, of hij moet erbij weten. Nou, dan weten we echt wel van alles weten. Wieter kent het Drens ook nog het woord lakschouwen voor nieuwsgierig stond te gloeien. Schouwen betekent natuurlijk bekijken. Maar die lak is wat lastiger te herleiden. Dat heeft namelijk niks te maken met of je het huis nog wel goed in de verf hebt staan, maar met het woord laken. Als je iets laakt, dan keur je het af. Lakschouwen kon je ook tegen in andere streektalen, zoals het Brabants of andere Neder-Saksische varianten. Nou, is nieuwsgierig weten in het Drents dan alleen maar slecht? Nou, zeker niet. Maar hoe of dat zit, dat ga ik nou niet aan het gat hangen. Mooi, hè?

grote doorbraak voor Teddy Swims. In ieder geval hier in Nederland met zijn Bad Dreams. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Koffie en Keuvel van dinsdag de 1e september. Tot slot, Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. En ik spreek je morgen om 9.

0: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. VTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: Ze is echt opgeleid tot operazangeres. Hij heeft het ook een tijdje gedaan, maar alleen een operacarrière zag ze niet zitten. En ze ging ze storten op de rockmuziek.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Love is a Battlefield van Pat Benatar was dat. Een hele goede middag, Milko. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Anouk. Hallo, hallo.
0: Ik kan me die clip nog zo goed herinneren. Jij ook?
3: Ik kan me wel herinneren, maar niet dat die uitkwam natuurlijk. Maar dat is meer jouw tijdsgeneratie, denk ik.
0: Yes, generatiekloofje, inderdaad. Oh, ik heb hem wel 100.000 keer bekeken.
3: Is dat zo?
0: Ja.
3: Was dat een dingetje vroeger?
0: Ik heb zo'n jurk nagemaakt ook toen.
3: Oh, echt?
0: Die flarden. Ja.
3: Was je een beetje fan van Pat?
0: Nou, ik vond het wel lekker, ja.
3: Ja? Ja. Ja. Dat is leuk.
0: En dan zo'n stoere uiterlijk. Ja, vond ik wel mooi. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Jij houdt al het nieuws in de gaten en praat ons daarover bij. Zometeen om 12:30 allereerst een nieuwsupdate. Natuurlijk gaan we het hebben over het hoge beroep in de zaak Wijtenveen. En dag 2.
3: Ja, zeker weten. Dat is in volle gang. En ik zit nog een beetje in spanning ook. Want ik probeer een verslaggever hier in de studio te krijgen om er wat over te vertellen. Alleen, je bent een beetje afhankelijk natuurlijk van schorsingen in zo'n hoger beroep. Nou ja.
0: Ja, want dan kunnen ze er even uit om ons bij te praten op Radio Drenthe. Ineke die zit er, hè? Ja. Onze verslaggever Ineke Kemper en Stefan Klomp. Mm-hmm. Ze houden ons natuurlijk op de hoogte via een live blog op de site, wat daar allemaal gezegd wordt. Dus dan kan je even naar rtvdrenthe.nl en dan kan je alles bijlezen. Maar we doen ons best om zometeen een van beiden te spreken, zodat ze ons ook kunnen bijpraten over wat er vanochtend allemaal is gebeurd. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, we gaan het hebben over bijzondere foto's van Meppel. Dus als je in Meppel woont of in die omgeving en je hebt bijzondere foto's gewoon van de omgeving, dan kan daar wel eens wat mee gaan gebeuren. En dat kan ook nog wel eens geld opleveren. Nou, hoor je zo meteen wat meer over. We gaan het hebben over een energietuin bij ons in de provincie. Over een blauw busje in Havelte die de gemoederen bezighouden. En we gaan natuurlijk weer kaarten weggeven voor het Bloemencorso in Eelde. Komend weekend is dat. Dat zenden wij ook uit op TV Drenthe. Maar je kan erbij zijn op kosten van RTV Drenthe. Als je meedoet met ons spelletje. En dat zullen we spelen, wat zal het zijn? Even over 2, denk ik.
3: Ongeveer, ja.
0: En wel lekkere muziek, dit is Claude.
4: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Suspicious Minds van Elvis Presley op Radio Drenthe. En dag 2 van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Gisteren begonnen in Leeuwarden. Richard K. uit Lazineveen heeft hoge beroep aangevraagd nadat hij eerder door de rechtbank in Assen veroordeeld is tot levenslang voor de dubbele moord op Sem en Ineke in Wijteveen. Onze verslaggevers Ineke Kemper en Stefan Klomp die zijn in Leeuwarden en die volgen de zaak. Ze houden ons op de hoogte via een live blog op onze site en daar zijn ze hartstikke druk mee. En dan las ik net dat de boel even geschorst is en dus heb ik even contact gezocht met Stefan, die ik nu aan de lijn heb. Stefan Klomp, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom is die geschorst of is het gewoon lunchpauze nu?
1: Het is inderdaad even een lunchpauze. Het is daarmee een einde gekomen aan de ochtendsessie. Het begon even met het ging even de schadevergoeding die de nabestaanden eisen. Daar is een tijd over gesproken. En zojuist mochten de nabestaanden zelf ook aan het woord komen. En dat is dan gebeurd via hun advocaten. En dan is inderdaad nu even lunchpauze.
0: Ja, zullen we even stapsgewijs erbij langs? Schadevergoeding, zeg jij? Wat is er gezegd?
1: Nou ja, je moet inderdaad denken aan de schadevergoedingen. Door het miskomen van inkomsten van de twee. Medische schade, de gevolgen daarvan die ze hebben. Nou, dan komt er al snel uit bij enkele tienduizenden euro's. Richard K., de verdachte, die heeft wel gezegd van ja, ik wil best wel wat betalen, maar je geeft niet overal alles mee akkoord. Dus dan daar is wat gesteggel over. Daar wordt later nog wel een keer over doorgepraat, ook met een expert erbij. Dus nou, dat heeft al een tijdje in beslag genomen.
0: Maar wie eist die schadevergoeding?
1: Ja, dat is natuurlijk naast de nabestaanden. Hè. Dan denk ik aan de kinderen, maar ook andere familieleden, zussen, broers bijvoorbeeld. Die er toch wel schade van hebben geleden. Die bijvoorbeeld de lichamen hebben gezien en natuurlijk ja, moeten verder leven met een half gezin.
0: Ja. Ja, en die eisen allemaal los van elkaar schadevergoedingen.
1: Ja, dat komt inderdaad het meest simpel gezegd op wel op neer, ja. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En dan zeg je, is het vandaag de dag van de nabestaanden die kunnen spreken, maar die zijn daadwerkelijk niet in de zaal aanwezig?
1: Nee, er wordt inderdaad gesproken namens de advocaten. Die doen dan inderdaad het woord. Waarschijnlijk wordt het anders ook gewoon veel te emotioneel.
0: Ja.
1: Dus je hebt inderdaad namens ouders heeft iemand gesproken die zegt, ja, we hebben twee jonge kinderen verloren door de verschrikkelijke daad van de verdachte. En onze kleinkinderen zijn dus in één klap alles verloren en zij dragen de gevolgen van een tragedie die naar onze overtuiging voorkomen had kunnen worden als alle waarschuwingen vooraf serieus was genomen door de instanties.
0: Ja, gisteren gaf je aan dat Richard K. vrij emotioneel was. Hoe is hij vandaag?
1: Hij is wel gevraagd om te reageren op alles wat er tot dusver is gezegd. Ja, hij zegt zelf, ik zou niet weten wat ik erop moet zeggen. Emotioneel is hij ook nog niet echt overgekomen vandaag. Het is vooral ook vandaag de andere partijen die wat kunnen zeggen. Inderdaad, nu de spreekrecht namens de nabestaanden. Dan kan hij daar wel even op reageren, maar daar kwam niet heel veel uit deze keer. En vanmiddag is het Openbaar Ministerie aan het woord.
0: Ja, er werd ook wat getwijfeld aan de oprechtheid van zijn spijtbetuiging. Hè? Kan je daar wat over zeggen?
1: Klopt, inderdaad. De nabestaanden zeggen van ja, wij geloven de excuses niet zo. Het is vooral om zijn eigen hachie een beetje te redden, zeg maar. Dus zij hechten daar niet zo heel veel waarde aan. Nee.
0: Nee. En hoe is zijn reactie dan als dat gezegd wordt?
1: Ja, hij zegt dat hij dat wel jammer vindt dat zijn spijtbetuiging niet erkend wordt. Want hij zegt, ik heb wel echt spijt. En als dat niet zo getoond is, dan spijt me dat. Maar verder weet hij ook niet wat hij erop moet zeggen.
0: Nee. Oké, nu is het even geschorst. Hoe gaat het vanmiddag verder dan nog?
1: Ja, vanmiddag om 2:30 gaat het verder. Dan is het woord aan het Openbaar Ministerie. Die komt dan met de strafeis. En de verwachting is dat dat niet anders is dan de eerdere rechtszaak. En dat is levenslang.
0: Oké, wanneer horen we dat ongeveer?
1: Ja, dat zal een paar uur in beslag nemen. Dus dat zal, als het 2:30 begint, rond 4:30, 5:30 daartussen ergens.
0: Ja, wij houden uiteraard de liveblog in de gaten op onze site. Want die houden jullie hartstikke up-to-date. Dus via rtvdrenthe.nl en dan de liveblog kunnen we deze zaak volgen. En anders praat je ons bij ook op Radio Drenthe. Stefan, dankjewel. Tot later.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op Heller en Heller.nl.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. De tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijteveen is begonnen. Daarbij staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren. Verslaggever Stefan Klomp die vertelde eerder wat we kunnen verwachten vandaag.
6: Vandaag gaat de dag beginnen met verklaringen van de nabestaanden. Die mogen spreekrecht gebruiken. En daarna wordt er ook gesproken over een schadevergoeding die Richard K. zou moeten betalen. En dan later op de dag, rond de middag, wordt verwacht dat het Openbaar Ministerie met een eis gaat komen. En die zal naar verwachting niet verschillen met de eerdere uitspraak. En dat is levenslang.
5: De familie van de vermoorde Sam en Ineke die vragen Richard K. zijn straf te accepteren. Alles over die tweede dag van het hoge beroep, dat kun je volgen in het liveblog op onze website en in de app. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. In juli ging eigenaar Henny van der Most al failliet. Verschillende bezittingen van de ondernemer worden daarom geveild. Het voormalige attractiepark wordt vooralsnog op 22 september geveild. Het is onduidelijk of het faillissement gevolgen heeft voor de veiling. De gemeente Coevorden die onderzoekt of er huizen kunnen worden gebouwd in schoolgebouw De Nieuwe Veste. De school die gaat verhuizen en daarom komt het pand vrij. De verhuizing van de school die gaat nog enkele jaren duren, maar de gemeente wil niet wachten met het onderzoek totdat het gebouw leeg staat. In het beste geval zou het schoolgebouw goed kunnen zijn voor 150 huizen. En in Anderen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Nijend met de Provinciale Weg. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Milko, dankjewel. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Grita, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Anouk.
4: Wat kunnen we vanmiddag nog verwachten?
7: Een heel vriendelijk weerbeeldje van de bekende Nederlandse stapelwolken en zon. Het ziet er denk ik voor de meeste mensen best vriendelijk uit. Het lijkt ook helemaal droog te blijven. De dichtstbijzijnde bui is boven Twente, dus buiten onze regio gevallen. Het is wel een vlagerig windje uit het westen. Hij is minder straf dan gisteren, maar nog wel aanwezig. En ik denk dat zo gaandeweg de middag het aandeel zon eigenlijk alleen maar gaat toenemen. Zeker vanaf een uurtje of 4-5. En dan eindig je met een zonnige avond. En met middagtemperaturen van maximaal 21 graden.
4: Nou, lekker zeg.
7: Ja, toch? Ja, helemaal niet verkeerd.
4: En vanavond en morgen vroeg?
7: Vanavond en morgen vroeg, ja, snel afkoelend, hè. Die wind valt weg. Het is dan vrij zonnig. Ja, dan gaat die temperatuur snel omlaag rond zonsondergang. En ja, dat is natuurlijk al vroeg tegenwoordig, hè. 8:30, 9:15 zo'n beetje, geloof ik. Dan is het een graad of 15. En is het morgenochtend een graadje of 11. Rustig. Wel wat meer bewolking gelijk al. En de wolkenvelden zullen morgen de boventoon voeren. Een paar middagbuien. En ook dan is het een graad of 21 morgenmiddag.
4: Oké, maar mijn was moet ik dus ochtends uithangen?
7: Ja, de was 's ochtends uithangen. En dat blijft deze week eigenlijk steeds een beetje een zoeken. Hè? Wanneer vallen er een paar buien? Want ook op donderdag en vrijdag is het zeker niet droog. En vrijdag wappert de was wel lekker uit. Maar ja, daar heb je waarschijnlijk ook wel een slepend front bij met regen. Dus dat helpt dan niet. Maar vrijdag is wel een dag die best wel windrijk lijkt te gaan verlopen.
4: Oké, we gaan het zien. Eerst vandaag. Dankjewel, Grita.
7: Doei.
4: gaan het zo meteen hebben over een blauw busje in Havelte. Wat is er met dat blauwe busje? Hoor je zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Anouk in de middag.

Groenten. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: broers bij elkaar. De broertjes Brinks natuurlijk, maar dit is een samenwerking met 4 broers uit Amerika. Dus met z'n zussen maakten ze dit. By Your Side.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik heb het de hele tijd al over het blauwe busje in Havelten. Wat is daarmee aan de hand? Er is een speciaal busje. Nou, volgens mij zit jij in dat busje, Aldert, of niet?
3: Ja, dat heb je helemaal goed. Ik zit in de bus. En ik denk van, nou, ik ga in de Havelten, want jij iets met een bus. Een busje komt zo. Nee, een busje was er, want ik riep de parkeerplek op van het dorpshuis hier in Havelten. En daar stond een mooie, versierde bus. En dat is een jongerenwerkbus. En dat weet Tom en Monique, die als hier bij me zit, die weet er alles van. Want die bent tenslotte jongerenwerker hier in de gemeente Westerveld. Tom en Monique, mooi.
4: Goedemiddag.
3: Ja, en wie zijn idee was dat, jongens, om hier zo'n busje te maken?
4: Nou, ik wil niet met dit idee pronken. Ja, het was eigenlijk mijn idee.
3: Dus, het was jullie idee, Tom. Ja. Die dachten van... Maar dat was een vrouw dan, dat was een busje door de jongeren van de gemeente Westerveld. Van, jongen, toe eens, verzin eens wat.
4: Nou ja, we hebben al wel een bus gehad. Maar die, ja, we hebben een ongeluk gehad waardoor we dus in andere mogelijkheden kwamen. Nou ja, toen dachten we, als we groots mogen denken, dan is dat dit.
3: Ja. Ja, voor de mensen die de beelden niet bij hebben, het is eigenlijk gewoon een soort camperbus hier meer of meer. En die is van binnen ook, ja, wat is het? Er zit een bank in, geen bed, maar wel een bank en een kassie. En een televisie.
4: En een televisie, ja. Ja, we willen eigenlijk een mobiele ontmoetingsplek creëren. En wij hopen door een oude Iveco-bus zeg maar, zo om te bouwen dat dit bijdraagt aan ons werk.
3: Ja, Monique, is er nog niet in gebruik? Of moet er nog gebruikt worden? Moet er nog inwijd worden?
5: Nou, heel af en toe gebruik.

0: goed, heel veel jongeren passen er dan ook weer niet in.
1: Nee, maar we willen ook wel. We gaan activiteiten buiten doen. En binnen kunnen ze dan chillen. En nou, laatst hebben ze toch al met 7, 8 naast elkaar gezeten. Okay. Dus. Ja. Het is vooral een mooie mobiele ontmoetingsplek. Die wij dus in de wijk. We kunnen naar verschillende dorpen toerijden. En in plaats van dat jongeren naar ons komen, komen wij naar hun.
0: Ja, maar wacht er ook maar niet. Want ik kan me ook voorstellen dat een jongere denkt van, doe mij een vast honk. Want dan kom ik met elkaar veel makkelijker afspreken.
2: Nou, ik denk wel dat het jongeren aantrekt eigenlijk. Ja.
0: Ja, toch hoor.
2: Ja, ja, Westerveld is natuurlijk heel groot.
0: Ja.
2: En jongeren zijn eigenlijk overal.
0: Ja.
2: Dus wij komen ze eigenlijk op straat ook overal tegen. Dus ik denk dat het echt wel een mooie meerwaarde is, deze bus.
0: Maar goed, je kunt niet spelletjes spelen, althans op televisie. Ik zie zo'n gameconsole en zo. Dus dat, ja, dat kunnen ze thuis natuurlijk ook doen in principe. Maar gewoon met elkaar is leuker natuurlijk, hè?
1: Ik denk wel dat dat leuker is. En ja, we kregen al wel hele leuke reacties ook wel bij het zwembad. Dat het een, ik zal het even in jongerentaal, maar die zeiden een zieke setup. Dus dat is, ja, dat is wel heel leuk om dat terug te horen. En, nou ja, dus de eerste reacties zijn veelbelovend.
0: Maar er is maar één bus en de gemeente Westerveld is vrij groot. Dus hoe vaak kom je dan bij de jongen?
1: Ja, probeer hem zo vaak mogelijk in te zetten. En ja, we moeten in de praktijk nog gaan ervaren hoe dat gaat.
0: Ja.
1: Dus hoe vaak? Ja, ik probeer sowieso, zoals vanmiddag ga ik de straat weer op en dan neem ik de bus mee.
0: Gewoon een beetje luk raken? Of is het een mooi plekje op ergens in het dorp?
2: We rijden gewoon rond. Jongeren werken on tour. Dus we gaan gewoon alle dorpen bij langs.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen, een jongen denkt van, nou, is om 4 uur is hier en morgen is om 11 uur is het daar.
1: Ja, dat is nog misschien een beetje het concept wat we gaan uitbreiden. Daar willen we misschien wel naartoe.
0: Ja.
1: Dat we zeggen, nou, vanmiddag zijn we om 4 uur in Dwingelo. Ik noem
0: wat. Okay. Dus jullie moesten wel een beetje aftasten, begrijp ik, van hoe giet het eigenlijk wat in de praktijk?
2: Ja, het is echt wel een beetje zoeken, zeg maar.
0: Ja.
2: En we hopen dat de jongeren ons er eigenlijk mee gaan helpen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar je denkt wel dat er behoefte aan is, joh. Dat is de jongens hier een spelletje kunnen doen, maar dan verloopt het iets. Want hoe lang sta je op één plek bijvoorbeeld, dan moest het er ook weer uit.
1: Ja, dan ga ik weer naar een ander dorp. Dus zolang het potje FIFA of iets anders afgelopen is of het nog speelt, ja, dan blijven we staan.
0: Ja, ik vind het wel op zich wel een bijzonder fenomeen. Het is ook vrij nij volgens mij. Want ik heb voor mij naar Noord gemeente gehad die als een busje voor de jongen op pad giet. Is dat toch, Monique?
2: Nee, ik heb het zelf ook niet eerder gezien. Nee. Dus dat is mooi.
1: Ja. Ik weet wel dat er een paar gemeenten zijn die dit wel hebben. Maar ik weet niet of ze het net zo mooi hebben als ons.
0: Nee, nou, dat zal het wezen.
1: Dat denk ik niet.
0: Dat kan ons niet. Nee, dat is op zich een heel mooi ding. Mooie ledverlochting erin. Die krijg ook allerlei kleuren. Blauw, groen, rood, et cetera.
1: Ja, ik heb al even gecheckt of als de deuren dicht zijn of het dan ook goed licht geeft. Dat geeft het ook. Dus dit wordt echt wel.
0: Maar tenslotte, jongens, wat is het plan? Dat je elke dag met deze bus apart gaat? Wat is het idee eigenlijk?
1: Nou ja, elke dag is misschien wat veel. Maar we willen ook wel een stukje zichtbaarheid creëren. Maar we willen ook wel, hè, op momenten dat wij op vrijdagavonden wel on the road zijn, zeg maar. Dat we iets in kunnen zetten waar jongeren zeggen, oké, maar dat lijkt me gewoon vet. En kijk, het is voor ons een middel om met jongeren in contact te komen. En ik denk echt dat het heel goed gaat lukken.
0: Ja, oké. Ja, je gaat ook gesprekken voeren met de jongen van wat ze nog meer wilden. Wat doen we goed, wat doen we niet goed?
1: Precies, het gaat vooral om wat jongeren willen. En dat hopen wij hier, die informatie hopen we hier onder andere te krijgen.
0: Monique, ik zou me voorstellen dat jij een bus lang niet genoeg hebt.
2: Nee, en Meppel hebben we natuurlijk ook nog een bus. Daar rijden onze collega's ook rond. Maar voor nu, eerst in Westerveld is één bus wel voldoende.
0: Ja, Meppel is de kleinste gemeente van heel Drenthe. En Westerveld is veel groter.
1: Ja, qua oppervlakte sowieso. Ja. En qua dorpen ook. Dus,
0: Nou, we zijn met de burgemeester praat. Misschien moet er nog een bus bij. Maar goed, dat zo dan later wel weer. Eerst maar eens deze prachtige bus. Jongens, hij staat hier nou in Halverde. Waar giet de reis straks naartoe? Al enigszins idee van.
1: Ik ga straks sowieso naar Vledder en naar Uvelte.
0: Oké.
1: Dus in Vledder zijn ze volgens mij nu bezig met de pumptrackbaan opbouwen. Dus daar ga ik dan straks even heen.
0: Oh, je gaat wel de evenement nog weer opzoeken.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Dus, ga ik zo heen.
0: Uvelte en Vledder, eat your heart out. En dan misschien wat. Moet nou even naar Halverde komen, maar dan moet je wel heel snel wezen.
3: Adet, dank je wel. Vanuit de blauwe bus in Halverde dus. Aldert gaat weer op tjakken en meldt zich zometeen bij René ook weer vanmiddag. Mocht jij nou ook iets hebben waarvan je denkt, ja, dat moet heel Drenthe gewoon weten. Dat is hartstikke leuk. Dan kan je ons altijd een mailtje sturen op tjak@rtvdrenthe.nl. Of je mag ons ook even bellen of appen. Dan regelen wij dat met de Optjak-redactie. En dan staat er, wie weet, binnenkort wel een verslaggever van RTV Drenthe voor je neus. Dit is Madonna op Radio Drenthe.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mooie foto's van Meppel en het Reesdal leveren geld op. Hoor je zo meteen meer over.
5: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: Goodbye.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Een mooi initiatief van de Lions Club in Meppel. Annemarieke, nee, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat hebben jullie bedacht? Vertel.
3: Nou, wij gaan een heel mooi, hopelijk, kaartspel maken. Speciaal voor Meppel en het Reestal. En dat kaartspel, de opbrengst daarvan, dat gaat volledig naar een van onze goede doelen. Wij organiseren de laatste jaren een kerstdiner voor mensen die dat zichzelf eigenlijk niet kunnen veroorloven. Dat doen wij samen met de arme kant van Meppel en met de Mensa en met de Lions Club voor Jongeren. En zo maken wij heel veel mensen eigenlijk blij met een fantastisch lekker kerstdiner.
0: Wat leuk.
3: En daar, ja, dat is echt een heel mooi initiatief. We gaan het dit jaar voor de derde keer doen op 16 december. En de afgelopen 2 jaren was dat echt een groot succes. En mensen genieten daar enorm van.
0: En hoeveel mensen hebben daar gebruik van kunnen maken?
3: Dat waren, het exacte aantal weet ik niet. Maar ik denk zo rond de 150 mensen.
0: Ach, moet kijken. Dat is toch fantastisch?
3: Ja, dat is echt ontzettend leuk.
0: Hey,
3: ja.
0: En deze actie die jullie nu op touw zetten dus, hè, dit kaartspel dat je graag op de markt wil brengen, dat die opbrengst gaat dan daar naar dat project?
3: Ja, dat klopt. Dat gaat inderdaad volledig daar naartoe. En om dat kaartspel mogelijk te maken, hebben we ook een aantal sponsoren gevonden die zeg maar de productiekosten voor hun rekening nemen. Mm-hmm. En nu zijn wij op zoek naar mensen die mooie foto's hebben van Meppel of van het Reestal. En dat mag van alles zijn. Dat mag mooie natuur zijn of een stadsgezicht of een mooie historische plek of een gebouw. Eigenlijk alles wat Meppel en het Reestal zo bijzonder maakt. En op elke kaart in het kaartspel komt dan een foto te staan van iemand uit Meppel of het Reestal.
0: Hartstikke leuk. Ja, dan heb je een heel uniek kaartspel. Hoeveel laat je drukken?
3: We denken in eerste instantie aan 1500. Maar het ligt er ook een beetje aan. We zijn nog ook aan het kijken hoe we het kaartspel goed kunnen gaan verkopen. Dat willen we onder andere via de winkels doen. Of mogelijk via bedrijven die denken van, goh, wat leuk, zo'n uniek kaartspel. Dat wil ik wel aan mijn medewerkers geven.
0: Leuk voor het kerstpakket. Ja.
3: Precies, leuk voor het kerstpakket. En anders is het ook een heel leuk cadeautje voor Sinterklaas wellicht. Dus mochten daar geïnteresseerde mensen voor zijn, dan horen we dat natuurlijk ook heel, heel graag. Ja. Maar we denken dus nu aan 1500 stuks.
0: Ja, oké. Okay. Maar die moet dus nog even gevuld worden. En vandaar het oproepje naar mooie foto's.
3: Ja, wij zoeken dus inderdaad mensen die mooie foto's hebben. Je hoeft echt niet professioneel fotograaf te zijn, maar heb je gewoon een mooie foto van het Reestal of van Meppel, stuur hem dan in. Leg even kort uit waarom je vindt dat deze foto in het kaartspel moet komen. En dan kan het zomaar zijn dat jouw foto, en als je dat wilt, met jouw naam in het kaartspel komt.
0: Leuk. En krijg je dan dat spel ook als bedankje?
3: Dan hopen we natuurlijk dat ze hem ook gaan kopen. En misschien ook wel de familieleden. Want uiteindelijk gaat het er ons natuurlijk ook om dat we dan wat geld ophalen. Waardoor we weer ons goede doel kunnen financieren.
0: Dat snap ik. Maar als je dan als jouw foto gekozen is, dan. Maar goed.
3: Dan ga ik nog even met de commissie overleggen of dat kan.
0: Ja, want hoeveel kaart, wat heb je nodig? Hoeveel verschillende foto's?
3: Ruim 50. Ja. Dus we hopen echt dat. En je mag er ook meer dan één insturen. We hebben wel gezegd maximaal 5. Want het is natuurlijk leuk als we van veel verschillende mensen een foto kunnen plaatsen.
0: Ja, en hoe wil je die aangeleverd hebben dan?
3: Nou, die moeten per mail naar ons toe. En nu hebben we best een ingewikkeld mailadres, maar ik zal dat proberen kort te vertellen. Dat is acties.lions.meppel-reestal@outlook.com.
0: Ja. Dat is inderdaad voor de meeschrijvers misschien iets te lang. Ik heb hem hier hoor, dus altijd contact opnemen met RTV Drenthe. Dan kan ik hem altijd doorspelen. Maar kan het ook via de site of zo? Dat je een linkje hebt waar je rechtstreeks kan mailen naar jullie?
3: Nee, hij zou ook kunnen naar misschien een iets korter mailadres. En dat is meppel.reestal@lions.nl.
0: Ook nog. .nl,
3: sorry. Ja, die hebben we ook nog.
0: Maar als je Lions Meppel intypt, dan vind je wel meer informatie. En dan kom je wel automatisch ook wel terecht bij een mailadres. Oké, voor wanneer wil jij de foto's binnen hebben?
3: Nou, die willen we graag voor 15 september binnen hebben, zodat we ze dan kunnen gaan kiezen. En daar. daar dan een mooi kaartspel van gaan maken, zodat het naar de drukker toe kan.
0: Ja, superleuk. En dan een beetje variatie dus. En je moet je naam erbij vermelden, waar je vandaan komt. En waarom je... Ja, precies, die foto daar.
3: Waarom je deze foto zo mooi vindt. Ja.
0: Mag het ook gewoon met een fotootje die ik met mijn telefoon heb gemaakt?
3: Ja hoor, zeker. Als je maar, het moet wel gedrukt worden, dus het is belangrijk dat de foto, en dat heet een beetje een vakterm, een hoge resolutie heeft. Mm-hmm. Maar dat kan prima met je camera, dat is geen probleem.
0: Hartstikke mooi. Annemarieke, prachtactie. Ik hoop dat je veel verschillende foto's toegestuurd krijgt, zodat je mooi veel te kiezen hebt om die 50 verschillende foto's daadwerkelijk te laten drukken. En 1500 had je het over, hè? Laten we daar dubbele van maken, dat zou helemaal mooi zijn, hè?
3: Nou, wie weet dat jullie hem ook in het kerstpakket kunnen stoppen. Wou
0: ik
3: op
0: ga hem hier neerleggen. Annemarieke, dankjewel. Hè. Succes.
3: Doei.
0: Voor het mailadres kan je altijd contact.

0: It would make a hold me. 1:20 is het. Ja, het is de tijd voor...
1: De slingerplaat.
0: Wij gaan op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En we hebben weer een beste kronkel in ons hoofd te pakken.
2: Nou, dit was een bevalling. Dit was echt. We hebben hier lang over gedaan.
0: Maar wij zijn dol op kronkels. Ja. Want we kunnen wel inkoppertjes gaan bedenken voor de slingerplaat. Maar dat vinden we zelf gewoon niet zo leuk. We willen graag ergens beginnen en dan totaal ergens anders eindigen. En dan dat het toch nog een linkje met elkaar heeft.
2: Precies. En daar zijn we vandaag wel weer aardig goed in geslaagd, moet ik zeggen. Begon natuurlijk allemaal met een artikel op onze website. rtvdrenthe.nl. Daar kwam vanmiddag online. Door bliksem getroffen Uffelter Knotlinde genomineerd als boom van het jaar.
0: Ja, vanaf vandaag kan je stemmen inderdaad op boom van het jaar. En wij hebben een prachtige boom in Uffelten. Mm-hmm. En die staat op die lijst dus daar kun je op stemmen. Maar wat was er nou mee aan de hand?
2: Nou ja.
0: Getroffen door bliksem.
2: Ja, zeker weten. Absoluut. Ja. En hij gaat dus wel, ondanks dat, hè, gaat hij gewoon op voor mooiste boom van Nederland. Het zou mooi zijn als we die toch gewoon naar Drenthe kunnen halen. Dus dat betekent inderdaad massaal gaan stemmen. En hopen dat Uffelte de mooiste boom van Nederland rijker gaat worden. Ja. Maar hoe hebben we dat nou weer toegepast op de slingerplaat van vandaag, Anouk?
0: Nou, je kan stemmen vanaf vandaag tot 10 oktober. En toen dachten wij, hey, stemmen, dat is dus een soort verkiezing. Er zijn ook heel wat artiesten groot geworden door een verkiezing. Hey, je hebt de Sound Mix Show, wat heb je nog meer?
2: Idols X-Factor, ken je dat nog?
0: Ja.
2: Voice of Holland natuurlijk.
0: Ja, en daar zijn zoveel artiesten uit voortgerold dat we dachten, dat wordt het thema van de slingerplaat. Dus artiesten die middels een verkiezing, zeg maar, groot zijn geworden. Nou, zo hopen wij een rat te vullen. Ja. 26 van die artiesten. 0592-33-1188. Je kan appen, je kan bellen. En toen zijn we eens even gaan kijken, wanneer begon dat eigenlijk allemaal met die verkiezingen op tv? Nou, dat was in de Sound Mix Show.
2: Ja, 1988 hebben we het dan over. De finale die kon je toen zelf thuis beslissen door een berichtje te sturen, door te bellen naar een bepaald telefoonnummer. Ik ben even de internet opgedoken, heb even gekeken van, nou, hoe ging dat nou eigenlijk toen in 1988? En die Huisman, dat weten we natuurlijk allemaal nog. Nou, het klonk zo.
3: Er gaat iets unieks gebeuren in Nederland, want elk artiest krijgt zijn eigen 06-nummer. Ik ga het rijtje langs elk artiest. Ik ga het ook het nummer noemen. Maar belt u pas als ik dat sein geef, alstublieft. Want anders werkt het niet en dan zou u de kandidaat kunnen benadelen. Dus pas gaan bellen als ik het zeg. Als je zo vriendelijk wil zijn, dan gaan we nu de nummers bekendmaken. Voor Anita Meijer, als u die fantastisch vond, dan moet u straks gaan bellen 06-3212201 voor Anita Meijer. 06-3212201. Of als u kiest voor Madonna.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, dat was dus niet de echte Anita Meijer en de echte Madonna, maar dat waren degene die ze nadeden. Ja, en toen lag alles plat. Heel Nederland, alle telefoonverkeer was zo hartstikke plat.
2: 1,2 miljoen mensen proberen tegelijkertijd te bellen.
0: Ja.
2: Niet normaal, toch?
0: Ja, fantastisch. Ja. Je hebt ook even opgezocht wie won destijds in 88. Dat was Jos van den Brom. Hij deed John Denver na. Fine.

0: Dat is toch fantastisch? Dit is Jos van der Brom en dit is dan het origineel. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Geweldig.
0: Artiesten dus die middels een verkiezing groot zijn geworden. Als je eentje weet, geef hem door. 0592-3311-88. Ik zie de app al lekker vol lopen. Ik zie dat er al gebeld wordt. Ik ga gewoon de eerste opnemen. Goedemiddag met Anouk.
2: Hoi, Evertson.
0: Hallo Evert, wat ben je er lekker vroeg bij?
2: Eigenlijk ben ik wat te vroeg. Want ik weet eigenlijk niet of het toen al een verkiezing was. Wat? Ik zat te denken aan André van Duin.
0: Ja.
2: Die is groot geworden als bandparodist. En dat was bij Willem O'Duis.
0: Ja, dat is wel zo. Maar was dat een verkiezing waarop we konden stemmen? Volgens mij niet, hè?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Want hij had wel zo'n soort show had hij erbij.
0: Ja.
2: Maar het is zo ontzettend lang geleden voor mij. Ja, nou, ik was ook niet al te groot toen, maar...
0: Zal ik eens even gaan googlen of dat klopt dan? En anders wou je graag een liedje van André erbij hebben.
2: Ja, als het kan.
0: En welke van André dan?
2: Hij heeft hele mooie liedjes gezongen eigenlijk. Anja Dierstraat nummer 19.
0: Ga ik erbij zetten. Ik ga voor je zoeken even, dankjewel.
2: Is goed.
0: Doei.
2: Hoi hoi.
0: Nou, dat gaat goed komen, want die telefoon blijft maar gaan. 0592 33 11 88. Kom maar door.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
7: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
8: Exact 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
9: Goedemiddag. Vandaag is de tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Daarmee staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren. Tot nu toe ging het vandaag onder meer over de schadevergoedingen die K. eventueel moet betalen aan zijn nabestaanden. Daarnaast zijn ook de nabestaanden zelf aan het woord geweest, vertelt verslaggever Stefan Klomp.
10: Namens ouders heeft iemand gesproken die zegt, ja, we hebben twee jonge kinderen verloren door de verschrikkelijke daad van de verdachte. En onze kleinkinderen zijn dus in één klap alles, hebben ze alles verloren en zij dragen de gevolgen van een tragedie die naar onze overtuiging voorkomen had kunnen worden als alle waarschuwingen vooraf serieus was genomen door de instanties.
9: Later vanmiddag is het woord aan het Openbaar Ministerie dat dan met de strafeis komt. De verwachting is dat die gelijk is aan het oordeel van de rechter in de eerste aanleg, levenslang. Alles over de tweede dag van het hoge beroep kun je volgen in het liveblog op onze website en in onze app. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. In juli ging eigenaar Henny van der Most al failliet. Verschillende bezittingen van de ondernemer worden daarom geveild. Het voormalige attractiepark wordt vooralsnog op 22 september geveild. Het is onduidelijk of het faillissement gevolgen heeft voor de veiling. De gemeente Coevorden die onderzoekt of er huizen kunnen worden gebouwd in schoolgebouw De Nieuwe Veste. De school die gaat verhuizen en daarom komt het pand vrij. De verhuizing van de school die gaat nog enkele jaren duren, maar de gemeente die wil niet wachten met het onderzoek totdat het gebouw leeg staat. In het beste geval zou het schoolgebouw goed kunnen zijn voor 150 huizen. En in Anderen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Nijend met de Provinciale Weg. De fietser die is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: Milko, dankjewel. Heb ik nog wat weer van Greta Spannenburg?
11: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er is daarbij geregeld ruimte voor de zon. Blijft ook droog en bij een matige en een beetje een vlagerige westelijke wind is het maximaal zo'n 20, 21 graden. Die stapelwolken lossen geleidelijk aan wel wat op. En dat leidt tot een vrij zonnige avond met dan een duidelijk afnemende wind.
12: Ze won op haar 14e een talentenjacht. Ze is inmiddels 60 en ik draai zo meteen een liedje van haar die je zeker weten kent.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
16: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
15: En voor Harold met een sta-opstoel.
17: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Anouk in de middag.

Hatfield en Cook op Radio Drenthe en Only Lies. En de volgende is mede Drents product samen met die Zeelandse jongens.

0: Anime samen met Bluff en Ik ben niet meer bang.
1: De Slingerplaat.
0: Wij zoeken vandaag artiesten die bekend zijn geworden door een verkiezingsshow. En dat heeft te maken met de verkiezing van de mooiste boom van Nederland, die vandaag geopend is. En wij, Drenthe, hebben daar die prachtige boom in Uffelte tussen staan, waar je op kan stemmen. Ja, en dat die misschien wel wordt uitgeroepen tot beste boom of mooiste boom van heel Nederland.
2: Zou het toch wat zijn, hè, dat we die hier gewoon in de provincie hebben staan?
0: Ja, zou hartstikke mooi zijn.
2: Zeker weten. En voor de slingerplaat hebben we natuurlijk weer een haakje gevonden.
0: Ja, precies. Ja. Dus artiesten die middels een verkiezing groot zijn geworden. En we hebben net dat fragmentje laten horen dat via de Soundmix Show de allereerste stemwijze via de telefoon kon. Ja. En dat toen heel Nederland plat lag qua telefonie. Wij hebben heel wat plaatjes al binnengekregen. We laten even wat horen. We hebben 26 verschillende artiesten zometeen nodig, omdat we daar graag een letter van het rad aan willen koppelen. Of een letter van het alfabet. En we hebben het rad met het alfabet daar in het hoekje staan. Deze komt er sowieso op.
3: Hemel en aarde bewegen als jij voor me staat. Het is voor mij.
0: Want ik had Jenny aan de telefoon die met dit liedje kwam. En ook via de app zag hem binnenkomen. Etilia Romley deed mee aan de Soundmix Show. En daar deze Olivia Adams na. En later deze natuurlijk ook nog mee met dit liedje aan het Songfestival.
2: Eigenlijk een beetje dubbel op wat dat betreft.
0: Ja, dubbel. Dus hemel en aarde komt erop.
2: Dubbele punten, inderdaad. Gaan we snel door naar het appje wat ik binnenkreeg van Ronald. Hij kwam met zangeres Maan. Want die kennen we natuurlijk allemaal van The Voice of Holland. Kom.

0: Lekker, zitten we erop.
1: Zeker weten. Zullen we snel doorgaan?
0: Ja.
1: Want je had de Voice of Holland natuurlijk, is weer helemaal terug. Maar daarvoor nog had je de X-Factor. Ken je dat nog wel? Ja, precies, dat inderdaad. Ja, dat X-logo wat je dan maakte met je handen. Daar kennen we Lisa Lewis natuurlijk van.

0: paar jaar geleden. Maar wist je dat hij daarvoor ook nog mee heeft gedaan aan het programma Waar is Elvis?
1: Ja, zetten we dan dit nummer op het rad?
2: As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a girl in his hand and a ghetto.
1: Zo, dat doen? Ja, deze moet erop. Verschillende nummers binnen, maar...
0: Maar ja, dit is ook twee keer met Elvis, hè?
1: Ja, daarom.
0: Het programma Waar is Elvis en ja. Tribute of the Band. Dus ja, nee, Elvis moet erop, ja.
1: Mooi. Gerard Joling kwam ook heel vaak binnen. Gerard Joling die we in de Soundbig Show natuurlijk hebben gezien. Roelie en Tinus en Johan en ik geloof nog meer mensen, hoor. Deze van Joling zetten we erop, oké? Okay?

0: stemronde, maar we moeten echt even kiezen.
1: Ja, en ik heb geteld, deze komt net even wat meer binnen. Dus dan gaat het stemmen gaat gewoon op om even in het thema te blijven gewoon. Ja. Gaan wij naar een andere artiest die meedeed aan de Soundmix Show. Glennis Grace.
0: Ja, inderdaad, die deed ook mee. En Raymond die kwam met haar, die zetten we er ook op. En dan kwamen we ook bij de Ali's suggestie. Die kwam met ABBA. Natuurlijk, het Songfestival is ook een verkiezing.
1: Nou, er is echt zo eentje die vergeet je dat dat in deze categorie valt. Vind je niet?
0: Ja.
1: Dat zit er gewoon bij. Hebben we tijd voor nog één?
0: Ja.
1: Nou, gaan we doen. Pak die van Klaas er maar bij. Hij kwam met Carrie Underwood. Die werd bekend in Amerika door deel te nemen aan het programma Idols.

0: groot in de countrywereld. Carrie Underwood, toch wel een gevestigde naam geworden na haar winst van Idols seizoen 2 volgens mij in Amerika.
1: Hebben we nog tijd voor eentje?
0: Want ja, toch, ik zie het is dat te leuk, hè? Het is te leuk, Anouk. Ja, doe maar.
1: Hoi, met Anouk.
2: Met Kees Winters, goeiedag.
1: Dag, Kees.
2: Ja, een beetje een alternatief. De tegenpartij van Cotton & The Bee.
1: De tegenpartij van Cotton & The Bee?
2: Ja, nou ja, dat gaat ook over. Dat gaat ook over je kunt door de tegenpartij kiezen. Je kunt verkiezingen. Zo zat ik te denken.
1: Ja, ja, ik vind het fijn dat jij spreekt, want jij hebt ook kronkels, Kees. Dat vind ik mooi. Nee. Ja, wij zochten artiesten die groot zijn geworden die, door een verkiezing, dus waar mensen op gestemd hebben.
2: Ja, ja, ja. En deze zijn meer bekend geworden door het lied, de tegenpartij.
1: Ja. Zou ik hem er toch even bij zoeken, in ieder geval?
3: Ja, lukt dat nog?
2: De tegenpartij, Cotton & The Bee.
1: Kees, dank voor het bellen.
2: Prima, oké, tot ziens. Hoi.
1: Ja, en terwijl we dit vertellen, zie ik ook nog weer Jim Bakken.
0: Oh, dat weet je, die strijd, hè? Ja. Jim versus Jamai. In welk kamp zat jij?
1: Maakt me niet uit.
0: Nee?
1: Nee, ik vond het allemaal mooi.
0: Want ik heb laatst die beelden nog weer teruggezien van die week van de finale van Idols.
1: Ja.
0: En dan zaten die twee in een hotel op de Dam in Amsterdam. Die hele Dam stond vol met mensen. Ja. Het was een soort Beatles-mania was het. Maar dan voor Jim en Jamai.
1: Ja.
0: Echt bizar wat dat teweeg bracht toen.
1: Ja, en Jamai aan het huilen.
0: Ja, ja, klopt.
1: Nou, beide nog steeds hartstikke groot in de wereld. Hè?
0: Zeker.
1: Dus dat hebben ze goed gedaan. Wij sluiten de lijnen. We hebben meer dan genoeg. Wij gaan er 26 uitzoeken. En dan gaan we het rat erbij pakken en dan gaan we daar een slinger aan geven.
0: Goed plan.
1: We gaan kijken waar we uitkomen. Na ABC op Radio Drenthe.

0: Sea and the Look of Love.
1: De slingerplaat.
0: Je hebt de draad gepakt. Ja, draai
2: er. Ja, maar draai met dat ding. We weten wat we gaan draaien in het, dit uur van Anouk in de middag. Dus even kijken waar het rad op uitkomt, Anouk. Ik heb weer een flinke slinger gegeven. En we eindigen bij de... Nou, dat scheelt weer scrollen bij de letter B van misschien wel Bouke. Ik weet niet meer wat ik eraan gekoppeld heb. Is het hem, ja of nee?
0: De B van Bouke, nee.
2: Nou.
0: Het is de suggestie van Frank.
2: Oh.
0: Frank, als je nu luistert, dan weet jij welke ik erbij ga pakken en welke ik ga draaien. Ja, we hadden het net over. Jij haalde dat moment toch aan op de Dam.
2: De grote Idols finale. Jim versus Jamai. Maar wie is het geworden, Anouk?
0: Nou, Frank weet het. Luister maar.
1: De slingerplaat.

0: al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rollo.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: Vroker samen met Welen. Hoe de liefde gaat. Wat is er aan de hand op de weg, Milko?
1: Ja, beste file. Ik heb het over de A28, Assen richting Zwolle, tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. 3,5 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook die is daar dicht. De reden is een spoedreparatie.
0: Oké, je houdt het in de gaten, hè?
1: Zeker weten.
0: Klaar om wat weg te geven?
1: Ook dat!
2: Yay!
0: Deze ene week maak je namelijk kaartjes om op kosten van RTV Drenthe naar het Bloemencorso in Eelde te gaan. Komend weekend is dat een hele speciale editie, want het is de 70ste keer, dus ze pakken echt lekker uit. Wij zijn er ook bij. Onze Judith en Ineke die zijn daar weer om verslag te doen. Vanaf 2:30 zaterdag kan je die prachtig versierde wagens zien op TV Drenthe. Maar ja, je kan er ook echt bij zijn als je meedoet met ons spelletje.
1: Ja, zeker. Even tussendoor. Ben je er wel eens geweest, Bloemencorso Eelde?
0: Niet echt, nee. Ik kijk altijd een Jutje.
1: Ja. Ja, wij zijn die kijkers inderdaad. Maar ja. Eigenlijk moeten we eens een keer die kant op, heb ik al wel weer door.
0: Ja.
1: Nee, maar goed, jij thuis, jij kan die kant op en dan kan inderdaad ook meedoen. Aan ons spel, hoe zit dat, Anouk? Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar bloemen.
0: Ja, zeker. We hebben allemaal liedjes gevonden en de hele week laten wij één liedje horen waarin gezongen wordt over een bepaalde bloem, maar op een moment suprem, op zo'n goed Drents, als het woord van de bloem bezongen wordt, dan is die weggepiept. Het is aan jou om dan de bloem door te geven. Dat kan via de app of je kan even bellen 0592 33 11 88. Gisteren liep het storm, want toen hadden we Jantje Koopmans met rode piep, rozen dus.
1: Juist, ja.
0: Toen waren we op zoek naar rozen. Waar zijn we nu naar op zoek? Als je het weet, kan je bellen. 0592 33 11 88. Dit is de opgave. I will find my way back home. Where the grows. Where the grows. Twee dikke piepen zelfs. 0592 33 11 88. Je kan nu bellen voor je antwoord.

0: Lynyrd Skynyrd, een Sweet Home Alabama. 2:20 is het, we gaan wat weggeven. Tenminste, dat hoop ik. Anita, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: U bent de grenzen, krijg ik te horen van Milko.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Waar woon je?
1: Al 17 jaar, in Boende.
0: In Boende, vlak over de grens, bij Winschoten die kant op.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ah, waar kom je vandaan?
1: Ik kom van de Smilde.
0: Ah, en waarom ga je naar Boende?
1: Ja, lang verhaal. We hebben geen heel lang verhaal.
0: Oh, ja. Nou, geen tijd voor.
1: Nee, dat wordt een te lang verhaal voor even nu.
0: Okay, maar ben je blij in Boende? Want dan gaat het natuurlijk
1: om. Ja, super, super, super.
0: Ik vind het fijn om te horen dat je toch nog altijd Radio Drenthe erop hebt dan.
1: Elke dag. Elke
0: Echt?
1: Dag. Ja, elke dag. Dat staat standaard. Hij kan niet eens op een andere zender.
0: Heel goed.
1: Ik mag graag op de hoogte blijven.
0: Leuk. Ja, zet je hem daarvoor aan om op de hoogte te blijven van het nieuws van uit Drenthe?
1: Ja.
0: Of,
1: Okay. Altijd al eigenlijk, zolang wij hier zitten.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Hey, en hoe bekend ben jij met het bloemencorso?
1: Niet.
0: Nee?
1: Ik ken het wel. Ik weet dat het bestaat. Ik ben er nog nooit geweest.
0: Lijkt het je leuk om heen te gaan?
1: Dat lijkt me gigantisch leuk, ja.
0: En wie ga je meenemen als je de kaartjes
1: nou,
0: vindt?
1: Nou, ik denk mijn wederhelft. Die is er ook nog nooit geweest.
0: Oh, dat zou mooi zijn. Ik ga het laten horen. En we hadden een liedje gevonden waarin een bloem was weggepiept. Mm-hmm. In verband met die bloemencorso, deze. I will find my way back home where the grows. Ja, twee dikke piepen zelfs. Maar volgens mij was die wel te doen, of niet?
1: Jawel, jawel. Volgens mij gaat het over magnolia's.
0: Oh, ja, zal ik even kijken?
1: Ja. I will find my way back home where magnolia grows.
0: Ja.
1: Ja, mooi hè.
0: Je hebt ze gewonnen!
1: Heerlijk, leuk!
0: Je kan op kosten van RTV Drenthe heen. Blijf even aan de lijn, dan praat Milko je bij van hoe en wat. Dan ga ik dat prachtige nummer van Danny Vera draaien.
1: Heerlijk.
0: Ja, mooi, hè?
1: Mooi. Ja, geweldig.
0: Hey, heel veel plezier dit weekend.
1: Dank je wel.
0: Doei.
1: Doei.

Anita Huitinga uit Boende, die wist het hoor. Hier werd over een magnolia gezongen door Danny Vera en won daarmee kaartjes voor het bloemencorso. Morgen bij Dimitri's, want dan ben ik een dagje niet, zijn ze ook weer te winnen hoor.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten... en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen... overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring... heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Wilco Scheper.
6: Goedemiddag. Vandaag is de tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Daarmee staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren. Tot nu toe ging het vandaag onder meer over schadevergoedingen... die K. eventueel moet betalen aan de nabestaanden. Daarna zijn ook de nabestaanden zelf aan het woord geweest... vertelt verslaggever Stefan Klomp.
7: Namens ouders heeft iemand gesproken die zegt... ja, we hebben twee jonge kinderen verloren... door de verschrikkelijke daad van de verdachte. En onze kleinkinderen zijn dus in één klap alles... hebben ze alles verloren en zij dragen de gevolgen van een tragedie... die naar onze overtuiging voorkomen had kunnen worden... als alle waarschuwingen vooraf serieus was genomen door de instanties.
6: Later vanmiddag is het woord aan het Openbaar Ministerie... die dan met de strafeis komt. De verwachting is dat hij gelijk staat aan het oordeel van de rechter... in de eerste aanleg, en dat is levenslang. Alles over de tweede dag van het hoge beroep... dat kun je volgen in het liveblog op onze website en in de app. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. In juli ging eigenaar Henny van der Most al failliet. Verschillende bezittingen van de ondernemer die worden daarom geveild. Het voormalige attractiepark wordt vooralsnog op 22 september geveild. Het is onduidelijk of het faillissement gevolgen gaat hebben voor die veiling. En in Anderen is vanochtend een fietser gewond geraakt... bij een aanrijding met een auto. Het gebeurde op de kruising van de Nijend met de Provinciale Weg. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
5: Wilco, dank je. Het weer, Grita Spannenburg.
8: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er is daarbij geregeld ruimte voor de zon. Blijft ook droog en bij een matige en een beetje een vlagerige westelijke wind... is het maximaal zo'n 20, 21 graden. Die stapelwolken lossen geleidelijk aan wel wat op... en dat leidt tot een vrij zonnige avond met dan een duidelijk afnemende wind.
9: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet... en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: En hoe was het bij het ING servicepunt?
17: Hij is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Lionel Richie en All Night Long.
1: Roeg.
2: Roeg. De Roeg-redactie kwam naar me toe en zei: bel even met Pauline, Pauline Kamerman. Want Pauline organiseert vanavond nog iets dat eigenlijk heel Drenthe moet weten. Goedemiddag, Pauline.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Dat is wel zo, hè?
3: Ja, natuurlijk is het zo. Nou, Pauline doet het wel voor het IVN en KNRV. Hè? Pauline doet het niet alleen maar voor zichzelf.
2: Nee, dat snap ik. Maar wat organiseren jullie vanavond?
3: Wij organiseren vanavond een lezing over de energietuin in Assen. En dat is een hele bijzondere tuin, uniek voor Nederland. Daar liggen zonnepanelen in. Om energie op te wekken op een duurzame manier. Maar het speciale daarvan is dat de hele omgeving van de energietuin zo natuurlijk mogelijk wordt gehouden. Dus er wordt én energie gemaakt en er wordt ruimte gegeven aan natuurontwikkeling.
2: Ja, en ik kan er zelfs ook gewoon tussendoor lopen, hè, als recreant.
3: Ja, nou niet tussen de panelen, dat is een beetje gevaarlijk, maar over het terrein, ja, dat zeker, dat kan.
2: Waar ligt die energietuin precies?
3: Die ligt als je vanuit aan de zuidkant van Assen en als je dan de weg neemt naar Hooghalen, dan bij Graswijk, dan links heb je de spoorlijn liggen. Dus als je met de trein vanuit Assen vertrekt naar het zuiden, naar Bijlen, dan zie je hem aan de rechterkant liggen. En daar kan ik eigenlijk niet veel meer over vertellen. Nee. Het ligt vlakbij Assen in ieder geval.
2: Maar hoe groot is die?
3: Hoeveel hectare, dat weet ik niet precies. Dat hoop ik vanavond te horen door de lezinghouders.
2: Oké, waarom is het zo uniek?
3: Het is uniek omdat in de hele omgeving van de energietuin dus de natuur zoveel mogelijk in stand is gehouden zoals hij daar is. En nu ook alle kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Dus dat planten en dieren daar kunnen groeien. En dat de omstandigheden daar ook zo gunstig zijn dat ook nieuwe plantensoorten, nieuwe diersoorten zich daar kunnen gaan vestigen.
2: Mm-hmm. Is dit initiatief ook verder opgepakt? Komen er meer energietuinen nu?
3: Er zijn meer energietuinen, of in ieder geval energieplekken in Nederland met zonnepanelen natuurlijk, dat weet iedereen. Wat ik weet is dat mensen vanaf die plekken ook in Assen komen kijken om ervan te leren hoe men dat hier heeft aangepakt.
2: Ja, daar zijn we hartstikke voorlopend in hier. Hey, en vanavond is er dus een lezing. Wie geeft dat?
3: Jannetje Colijn is daarbij betrokken. Die vertelt over de tuin. Maar tegelijkertijd komen ook mensen aan het woord die daar dus al onderzoek hebben gedaan naar welke planten en dieren er nu voorkomen.
2: Oké.
3: En die gaan ook vertellen over welke soorten. Dus er wordt zowel iets verteld over amfibieën als over zoogdieren, vogels en planten in ieder geval.
2: Ja, en dan is het alleen zitten, luisteren, kijken naar een scherm of ga je ook even door de tuin heen?
3: Nou, dat is een aanvullende excursie en die wordt zaterdag gegeven. Dus vanavond krijgen we vooral heel veel informatie over wat er zich allemaal afspeelt in de tuin en wat je er kan vinden. En zaterdag om 10:00 begint dan een excursie bij de energietuin en dan kan iedereen ook daar gaan kijken.
2: Ach, wat leuk. En voor beide moet je je aanmelden?
3: Dat is wel handig als je zeker wil weten dat je mee kan doen.
2: En voor wie is het eigenlijk geschikt dan of bedoeld?
3: Vanavond dan rekenen we vooral op dat volwassenen komen, want het loopt een beetje laat af. En dan dat is voor kinderen niet zo geschikt natuurlijk, als je dat bedoelt. Maar verder voor iedereen die belangstelling heeft. Ja, en zaterdag zouden ook kinderen mee kunnen natuurlijk bij de excursie.
2: Ja, zaterdag 10:00 heb ik onthouden, hè? Vanaf energietuin. Hey, en vanavond dan?
3: Vanavond beginnen we om 7:30, maar het is handig om vast om vanaf 7:00 of te weten dat je vanaf 7:00 welkom bent in de Bosrandzaal bij het Duurzaamheidscentrum.
2: Helemaal goed. Ik wens je veel plezier vanavond en zaterdag ook.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel, Pauline. Doei.
3: Ja, bedankt. Dag.

Green Tambourine. Bijna 3 uur alweer. René zit er alweer klaar voor. Neemt het over. Heel veel lekkere muziek. Ook daar natuurlijk weer te horen. Nog een hele fijne middag. Gaat lekker zonnig worden, begreep ik van Greta. Ik ben er morgen even niet. Dan is Dimitri er. Maar tot wanneer dan? Vrijdag pas weer, toch?

0: Visserij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra.
4: In Hogeveen.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het komt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: automatische spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Daar gaat hij dan!
4: Radio Drenthe.
5: Studio Steenbergen.
4: 60s en 70s.
5: Met René Steenbergen.

0: Nog geen 5 minuten onderweg en het is nu al hormonenradio, hè, zou je kunnen zeggen. Met onze favoriete bronbeer, Barry White. And you're the first, the last, my everything.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Wel een uitermate goed broeierig begin van dit uurtje. Hè. Dat zouden we wel kunnen zeggen, dus dat is allemaal prima. Van harte welkom, goedemiddag. Leuk dat je er weer bij bent. Leuk dat je weer luistert naar het jaren 60 en 70 uurtje... zoals we dat elke middag maken op Radio Drenthe tussen 3 en 4. En raad eens, is vandaag niet anders. Nee, tussen nu en 4 uur weer allerlei pareltjes... uit die twee prachtige decennia, de jaren 60 en de jaren 70. Zo kun je het komend uur bijvoorbeeld Beckman Turner Overdrive verwachten. Maar ook Stevie Wonder... En de Kings.
3: Oh, Mr. Pleasant. How is Mrs. Pleasant?
0: En deze van Smokey.

Ja, verder is de jukebox ook weer van de partij. Die gaan we straks aan het eind van dit uur de studio weer binnenrijden. Twee liedjes ga ik daaruit toveren die iets te maken hebben met de dag van vandaag. Nou, daar hoefde ik eerlijk gezegd vandaag niet zo heel erg lang over na te denken. Je hoort straks welke twee liedjes dat geworden zijn. En een oude top 40 heb ik ook voor je. Het is vandaag de lijst van deze dag in 1969. Je gaat het allemaal voorbij horen komen. Dus ja, er is maar één advies. Hou die radio gewoon lekker aan.

Het was een van de twee nummer 1 hits die ze in het jaar 1977 wisten te scoren. Smokey in Living Next Door to Alice. En daarvoor het muzikale openbaar vervoer, zou je kunnen zeggen, met de Hollies en Bastap. Op de seconde 3:15. Prachtige tijd voor het dagelijkse tijdreisje. Het is op deze dag in 1964 dat deze single van de Hondells uitkomt.

0: Ja, en als je nou denkt, hey, dit liedje Little Honda, dat klinkt wel erg als de Beach Boys, dan is dat niet zo raar, want het liedje werd geschreven door Mike Love en Brian Wilson van de Beach Boys. En bovendien namen de Beach Boys het zelf ook op. In Amerika komt Little Honda van de Hondells tot nummer 9 in de Billboard Hot 100. En dan naar deze dag in 1972, dan is Reykjavik. Daar is het toneel van de schaakmatch van de eeuw tussen de Rus Boris Spassky en de Amerikaan Bobby Fischer. Al duurt het wel even voordat die wedstrijd daadwerkelijk kan beginnen.
1: Well, Spassky is waiting.
2: Right, and it waiting and wondering whether Bobby will show or not show. And there's absolutely dead silence in the hall.
1: Spassky is pacing, he's nervous, and...
2: Wait, here comes Fischer, coming on the stage, saying that he was caught in traffic. And I think Spassky is visibly relieved.
1: And also perhaps pained.
0: Ja, Bobby Fischer komt dus te laat omdat hij vast zat in het verkeer. Nou, hij wint uiteindelijk wel de match en daarmee het kampioenschap. Ook op deze dag in 1972, dan krijgen de OJ's een gouden plaat voor deze Backstabbers.

0: John, I'm Only Dancing. Het is het verhaal waarin de verteller zijn homoseksuele vriend vertelt dat hij zich niet druk hoeft te maken over het meisje waar hij mee is, omdat hij alleen maar danst met haar. Al is er ook een theorie dat het liedje door Bowie geschreven zou zijn als antwoord op een commentaar dat John Lennon gaf op het crossdressen van Bowie. Nou, een grote hit wordt het liedje niet. Alleen in Engeland bereikt John I'm Only Dancing een redelijk nette 12e plaats. En dan naar deze dag in 1973. Dan komt deze vrolijke plaat binnen op nummer 19 in onze top 40. I know the guys, get to no kiss, get to no kiss. I Know Digas van Chris Montes. Het wordt een grote hit in Nederland. I Know Digas bereikt de 3e plaats. En het is ook op deze dag in 1973 dat deze klassieker van Bob Dylan binnenkomt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Knocking on Heaven's Door. Bob Dylan schrijft het voor de bioscoopfilm Pat Garrett en Billy the Kid. En daarin speelt hij het personage Alias. Knocking on Heaven's Door bereikt uiteindelijk de 12e plaats in de Amerikaanse hitlijst. Ja, en dan deze. Dit is leuk. Op deze dag in 1975 begint de RONO, de regionale omroep Noord en Oost, en de voorloper van RTV Drenthe en RTV Noord. Het begint dan met de experimentele doe-het-zelf-radio onder de naam Radio Fraamklap. En dat levert een aantal vernieuwende programma's op. Zoals bijvoorbeeld Radio Rona Lisa in de Blauwe Engel en, dit is echt leuk, de legendarische Mevrouw de Jager Show. Waarin huisvrouw Jantje de Jager uit Kolham op reportage gaat. Bijvoorbeeld naar een klokkenfabriek.
1: In een mine mutten, 10 pond prutten, 10 pond kaas en Mevrouw de Jager is de baas.
2: Maakt u hier ook nog grootvaders klokken?
3: Ja, de ene.
2: Dat liedje, daar zijn de zongen wel eens, ja. Mijn grootvaders klok is een deftige klok.
3: Ja, dat
2: met dat uurje werd zo goed en zo sterk. Ik wou wel eens even horen dat u hem ging zingen. Mijn grootvaders klok was een deftige klok. Met het uur werd zo goed en secuur. Tik-tak. Nou, en nou nog verder.
3: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik eerlijk
2: niet. Hij weet niet meer. Nou, dan wil ik ook niet langer zingen.
0: Ja, Mevrouw de Jager. Het programma wordt zo'n groot succes dat later ook een aantal landelijke omroepen het overnemen. Het is weer tijd voor een oude top 40 lijst. Vandaag de top 40 van 1 september 1969. En uit die lijst hoor je zometeen Honky Tonk Women van de Rolling Stones. Daarvoor nog de Bee Gees met Don't Forget to Remember. En eerst een van de allergrootste nederpophits ooit. Hier is Shocking Blue en Venus.

0: toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Bijna 1:05. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse Nieuws. Vandaag de tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Daarbij staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren. Het ging vandaag onder meer over schadevergoedingen die K. eventueel moet betalen aan de nabestaanden. Alle details over die tweede dag van het hoge beroep kun je volgen in het live-log op onze website en natuurlijk ook in de app. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. In juli ging eigenaar Henny van der Most al failliet. Het voormalige attractiepark wordt vooralsnog op 22 september geveild. En in Anderen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Nijend met de Provinciale Weg. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Meer nieuws, 24 uur per dag, te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En dan voor het weer naar Grita Spannenburg.
7: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er is daarbij geregeld ruimte voor de zon. Blijft ook droog en bij een matige en een beetje een vlagerige westelijke wind is het maximaal zo'n 20, 21 graden. Die stapelwolken lossen geleidelijk aan wel wat op. En dat leidt tot een vrij zonnige avond met dan een duidelijk afnemende wind.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Studio Steenbergen.
9: 60s en 70s.
8: Met René Steenbergen.

Groeten. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

Andrew Gold en Thank You For Being A Friend. Daarvoor nog Stevie Wonder en Uptight, Everything's Alright. En je hoorde ook nog BTO, oftewel Backman Turner Overdrive. And You Ain't Seen Nothing Yet. We zijn mooi onderweg in dit programma. Zo'n drie kwart ongeveer. Hè? Dagelijkse jaren 60 en 70 uurtje. En zo af en toe haal ik dan eens even zo'n muzikaal krentje uit de pap. En zo was het onlangs, weet niet meer helemaal precies wanneer, maar nog niet zo lang geleden was het zoveel jaar terug dat de legendarische Simon & Garfunkel begonnen aan de opname die zouden leiden tot het klassieke album Bridge Over Troubled Water. Daar moest ik vanochtend eens even aan denken. Toen dacht ik, ja, er staan hartstikke mooie liedjes op. Bijvoorbeeld dat kippenvel titelstuk natuurlijk. Maar ik dacht, het is ook wel eens leuk om dan eens even een net wat minder voor de hand liggend nummer van die plaat tevoorschijn te halen. Dus ik dacht, ik neem dat Bridge Over Troubled Water album eens een keertje mee. En dan pak ik juist een van die liedjes die je waarschijnlijk wel kent, maar nog 100 jaar niet gehoord hebt. Kijk, dat vind ik wel leuk om af en toe te doen. In de hoop dat jij dan aan de andere kant van de radio zegt, oh ja, die was leuk. Nou, ik denk dat dat wel lukt met Baby Driver.

zijn ouderlijk huis op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Morgen dan krijgen de advocaten van K het woord en mogen zij voor hun cliënt de zaak bepleiten. Dus we blijven het volgen.

0: hun hele Pianola en Mr. Pleasant. En zo zitten we alweer aan het einde van dit jaren 60 en 70 uurtje. En dat ga ik uiteraard weer afsluiten met twee klassiekers uit onze jukebox. Ik heb er vandaag niet lang over na hoeven denken. Eigenlijk was vanochtend, toen ik een kalenderblaadje van de kalender scheurde... Ja, dat wist ik eigenlijk al genoeg, want toen kwam er na 31 augustus... kwam 1 september tevoorschijn. Ik denk, hé, dan gaan we toch gewoon twee septemberliedjes doen. Dat is hartstikke makkelijk. Zometeen hoor je uit de jukebox September van Earth, Wind & Fire. Maar eerst ga ik de naald op de plaat leggen voor het prachtige September Morn. Hier is Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra.
4: In Hogeveen.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Proleider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Pas je eindelijk het

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: Of we weer goed over nagedacht over dit radioprogramma. Het vorige uur sluiten we dan af met de jukebox. En het tweede uur pakken we weer op met de jukebox. De jukebox Jive, wel te verstaan, van de Rouettes.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, uurtje twee van dit radioprogramma, waarbij Milko weer binnengekomen is.
3: Hey, ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag Milko, jij houdt alles in de peiling wat er in de wereld gebeurt. Maar ook zeker in Drenthe, of beter gezegd in dit geval in Leeuwarden. Want dag twee van de zaak Richard Kaaf, het hoge beroep, hè, moet ik officieel zeggen. En er zijn net wat ontwikkelingen naar buiten gekomen weer.
3: Zeker, want tegen Richard K. is opnieuw een levenslange celstraf geëist voor de moord op Ineke en Sam uit Wijtenveen. Kil en moedwillig, zo noemt de officier van justitie in hoger beroep de moord op het echtpaar. En K. heeft volgens het Openbaar Ministerie doelbewust en met voorbedachte raden de kopers van zijn ouderlijke huis op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Richard K. is in maart vorig jaar door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En het OM die wil hem dus nu opnieuw tot een levenslange straf laten veroordelen. Morgen dan krijgen de advocaten van K. het woord en mogen zij voor hun cliënt de zaak bepleiten. En in het volgende uur van Studio Steenbergen dan hebben wij verslaggever Stefan Klomp die even inbelt om ons door die hele dag door te nemen.
0: Die zat er de hele dag weer bij, hè?
3: Ja, klopt.
0: Nou, tot zover het serieuze nieuws. Zijn er ook nog andere zaken aan de hand in de wereld?
3: Nou, absoluut. Altijd leuke, gekke dingetjes in deze wereld. Want je kan tegenwoordig natuurlijk op van alles en nog wat kun je gokken. Sportwedstrijden, dat is heel bekend, hè? Dat weet je dat we daarop kunnen gokken. Mm-hmm. De winnaar van het Songfestival natuurlijk ook. Kun je op vooraf, hè, dat je zeker weet.
0: Alles gokken, ja.
3: Ja, en ook op de woorden van de president van Amerika, Donald Trump.
4: It's called fake news.
3: Nee, dit is echt waar, nee. Dit is geen fake news.
0: Maar even terug. Ja. Je kunt gokken op de woorden van Donald Trump.
3: Ja, zeker weten dat kan. Ja, dus op een bepaald platform in Amerika, daar kun je gewoon inzetten op bepaalde woorden. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb mezelf daar ook schuldig aan gemaakt. Ja. In de verkiezingstijd, hè. Wat is dat weer 2 jaar geleden? Weet je nog dat hij bijvoorbeeld in die McDonald's stond?
0: Ja.
3: Toen wist ik van, nou ja, de komende tijd, de speech die daarop volgt op, op dat werk in die McDonald's, daar gaat hij het woord McDonald's vast wel even noemen.
0: Ja.
3: Nou, dan had ik daar een paar.
0: Eigenlijk een soort bingo-kaart.
3: Eigenlijk wel. Ja, zeker. Okay, ja. Nou ja, het heeft me wel wat opgeleverd. niet alleen mij, maar ook een medewerker van het Witte Huis. En die gokte dus ook op welke woorden president Trump in die toespraken zou zeggen. Hij moet nu wel anderhalve ton gaan betalen aan een financiële waakhond. Ik heb het over Gabriel Perez. Hij kon makkelijk binnenlopen bij die weddenschappen, omdat hij de speeches gewoon vooraf al te zien kreeg.
0: Ja, dan kan ik het ook.
3: Ja, zeker. Ja, nou ja, het was dus gewoon lekker makkelijk om. Want hij zette die toespraak zette hij in de autocue.
0: Oh ja.
3: Dus ja, dat was gewoon even kijken op het blaadje van, nou, wat komt er vandaag weer voorbij? Tussen december en februari sloot hij meerdere weddenschappen af op de woorden waarvan hij wist dat ze gingen voorkomen in die toespraken. En let op, René. Perez die verdiende in totaal ruim $100,000 met zijn vals spel.
0: Zo.
3: Ja, dat is niet verkeerd.
0: Dan moeten we dat gokken natuurlijk niet de hemel in prijzen. We willen iemand op ideeën brengen. Maar het is natuurlijk wel zo dat heel veel mensen daaraan doen. Hè? En dan vooral de categorie van die kerels die rond hun 40ste, 45ste ineens nieuwe hobby's bedenken.
5: Maar mijn vriendin die is bang dat ik in een soort midlife-crisis zit. Volgens mij is ze voornamelijk bang dat ik haar ga inruilen voor een jonger ding.
6: Nou, daar hoeft ze echt niet bang voor te zijn.
5: Ik heb eens geïnformeerd. Ja, en als ik haar nu inruil, dan krijg ik er haast niks meer voor terug. En ja, dan kan ik deze beter eerst even helemaal oprijden. Maar goed. Weet je, het meest frustrerende van ouder worden, vind ik, is dat je er op een gegeven moment achter komt dat je niet helemaal degene bent geworden die je had willen zijn. Dat je zit opgeschreven met een genenpakket die de grenzen van je kunnen aangeeft. Daartussen heb je dan wat bewegingsvrijheid. Maar ik wou zo vaak dat ik een ander iemand was. Een beter iemand. En niet dat ik mezelf slecht vind, maar wanneer ben je goed? Wat kun je van jezelf verwachten? Laatst loop ik op straat. Staat opeens een voor mij totaal onbekende man voor me. Die kijkt me aan en die zegt, ik ben dakloos. Ik zeg, nou, je legt wel heel erg de nadruk op dat wat je niet hebt. Huh? Nee, of ik dan wat geld had. Ik zeg, nou, dat kun je wel zeggen, ja. Zeg, we hadden er niet uit mezelf over beginnen, maar

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, die beleeft weer van alles. Zo nu ook weer, want dit is in het kader van...
3: Van het boekenfront. Van het boekenfront. Van het boekenfront. Van het boekenfront.
4: Van het boekenfront.
0: Ja, want Aldert, je bent op een literair feestje, hè, zou je kunnen zeggen.
5: Ja, feest. En je weet, wat een feestje vieren kunt, daar ben we heel graag bij. Dus moest ik even naar Roden, want niemand minder dan Femke Limburg... die is daar benoemd tot dé boekenverkoopster van Nederland. Femke, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: En van harte gefeliciteerd.
6: Dankjewel, dankjewel. Ja,
5: wanneer hoort niet dat?
6: Gistermiddag om 15:15 was de uitreiking.
5: Ja, en ik heb stiekem al een klein beetje begrepen, Femke. Je hebt toch al je best gedaan, hè? Om de beste boekenverkoopster van Nederland te worden.
6: Zeker, dat was een titel die al heel lang op mijn lijstje stond. Ik heb er gewoon echt naartoe gewerkt.
5: Ja.
6: En de stap van de verhuizing, zeg maar, die heeft daar zeker aan bijgedragen. En het voelt gewoon ook als een heel goed moment om deze prijs nu te krijgen. Want,
5: een verhuizing? Waar naartoe? Van waar naar waar?
6: Van nummer 87. Naar nummer 95. We zaten in het pand hiernaast. Ja. En we zijn in januari zijn we in dit pand gekomen.
5: Ja, een mooie boekhandel midden in het centrum van Roden. En Femke, maar hoe lang ben je dan al boekhandelaar?
6: Nou, dit zijn dan van die momenten dat je daar zo over na gaat denken. En inmiddels 25 jaar. Zo. Dus dat is best wel al lang, hè?
5: Nee, dubbel feest eigenlijk.
6: Eigenlijk dubbel feest, ja. Maar er is niemand die dat doorheeft. Ja. Dus,
5: Maar vertel je, wat is er zo mooi aan boekenverkopen?
6: Nou, het is toch fantastisch om gewoon mensen te mogen adviseren en een mooi verhaal te mogen verkopen. En het leukste daaraan is, dat vind ik tenminste, dat mensen dan terugkomen en dan, dat ze je dan bedanken omdat je zo'n geweldig boek hebt aangeprezen.
5: Oh ja.
6: En dat vind ik eigenlijk een van de leuke de kanten van het vak. Maar ook de gesprekken en zo die je met je klanten hebt. Dat je weet gewoon heel veel van je klanten.
5: Maar dat betekent dus ook dat zelf ook een beetje een boekenworm wezen moet.
6: Ja, zeker. Ja, dat heb ik de laatste jaren heb ik daar flink mijn best ook voor gedaan. Ik heb altijd het streven om zo'n 100 boeken per jaar te lezen.
5: Pardon?
6: Nou, en dat lukt aardig.
5: Ja.
6: Daardoor kun je wel gewoon heel goed je klanten adviseren.
5: Ja.
6: Maakt wel echt verschil.
5: Maar je hebt toch zelf ook voorkeur?
6: Zeker, zeker. Maar hoeft de klant niet altijd te weten.
5: Maar vertel ons even je voorkeur.
6: Nou, op dit moment is het toch wel Theo in Golden. Dat is echt een fantastische roman. En het is echt wel een beetje feel good. Dus het is ook zeker niet voor iedereen het juiste boek. Maar ik heb daar echt van genoten.
5: Ja. En nou ben je dus de beste boekenverkoper van Nederland. Maar hoe word je dat dan?
6: Nou, je wordt eerst voorgedragen. Dan kom je op de longlist terecht. Daar staan dan zo'n 25 mensen op. En dan is het verzoek, zeg maar, om campagne te voeren. Dus stemmen te werven. Nou, dat hebben wij groots aangepakt.
5: Heel actief heet dat dan?
6: Ja, dat hebben we echt wel actief gedaan. Ja. Maar ook omdat ik gewoon heel graag deze prijs naar Roden wou halen. En er is gewoon nog nooit iemand in het noorden van Nederland geweest die deze prijs heeft gewonnen. En nou, dat maakt me wel extra trots, zeg maar, dat Albert Hoogveen bokaal gewoon weer terug is in het noorden.
5: Yeah.
6: Ik
5: wil je zeggen, de Albert Hoogveen bokaal, die ken ik dan weer niet, maar leg hem uit.
6: Nou, de Albert Hoogveen bokaal, dat was een boekhandelaar in Groningen. En daar hebben ze de prijs naar vernoemd, zeg maar. Dus dat is ook echt het beeldje. Alleen het beeldje heb ik nog niet gekregen.
5: Oh.
6: Er was nog even iets mee aan de hand. Oh. Dus ik hoop dat vandaag of morgen nog geleverd gaat worden.
5: Ja, dat is wel jammer, want ik had hem graag op een foto zetten.
6: De luisteraars het ook graag willen laten zien, hè. Maar ja, dat gaat niet.
5: Dat kan tegenwoordig, hè. Ja, dat kan tegenwoordig echt. Maar goed, je hebt er inderdaad goed je best gedaan. Met andere woorden, je hebt ook je hele je publiek, je eigen klanten ook mobiliseren.
6: Ja, dus dat is het punt. Eerst ga je je klanten mobiliseren om hun stem uit te brengen. En ze kunnen dat dan motiveren. En daardoor kom je dus op de shortlist. En ja, we hebben dat gewoon wel goed aangepakt, denk ik. En gewoon heel veel stemmen binnengehaald. En ik heb ook die motivaties mogen lezen. Nou, dat is echt hartverwarmend. En dan sta je dus op de shortlist. Dus er waren 5 boekverkopers die op de shortlist terechtkwamen. En dan komt er een vakjury langs. En die vakjury die bepaalt dus uiteindelijk wie dan de winnaar is. En in de vakjury zitten dan een uitgever, een boekverkoper, een boekhandelaar. Dus allemaal uit verschillende disciplines van het boekenvak. Ja, en die waren gewoon diep en diep onder de indruk van de winkel en van wat we hier in Roden doen. Dus ja, het is gewoon fantastisch.
5: En allemaal felicitaties van klanten vandaag,
6: neem ik aan. Maar ook mensen die gewoon ontroerd binnenkomen omdat ze gewoon zo trots zijn. Het is ook hun boekhandel, hè?
5: Ja.
6: Dus dat is gewoon fantastisch om te zien dat je dat je mensen trots maakt en dat je dat kunt bewerkstelligen. Dat geeft mij echt een fantastisch goed gevoel.
5: En wordt het behalve die bokaal die er nog komt, wordt het verder nog
6: gevierd? Ja, nou, gevierd niet. Ja, wij gaan het natuurlijk groots vieren. We gaan wel verschillende activiteiten organiseren. Daar moeten we nog even over nadenken, want soms moet je niet op de zaken vooruitlopen. helpen. Maar voor de rest is het ook wel... Ik ben nu soort van ambassadeur van het boekenvak. Dus ik denk dat er best veel op me af gaat komen. En ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen in het boekenvak. En iets te kunnen betekenen voor anderen.
5: Hij de Roden loopt en je ziet een winkel met heel veel ballonnen bij de voordeur. Dat weet je zeker. Daarachter is Femke aan het werk. Kom met me binnen, geef haar een dikke smoke. Want zij is de allerbeste boekenverkoper.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit en je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met 3-puntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Zo goed als 4:30. Snel over naar Milko Scheper voor het regionale nieuws.
4: Goedemiddag. Tegen Richard K. uit Wijtenveen is opnieuw een levenslange celstraf geëist voor de moord op Ineke en Sam uit Wijtenveen. Kil en moedwillig, zo noemt de officier van justitie in hoger beroep de moord op het echtpaar. K. heeft volgens het Openbaar Ministerie doelbewust en met voorbedachte raden de kopers van zijn ouderlijk huis op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Richard K. is in maart vorig jaar ook door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het OM wil hem dus opnieuw tot een levenslange straf laten veroordelen. Morgen dan krijgen de advocaten van K. het woord en mogen zij voor hun cliënt de zaak bepleiten. De Adventkerk in Assen maakt kans om uitgeroepen te worden tot mooiste kerk van Nederland. De kerk uit 1966 is een van de 7 finalisten. Het ronde gebouw heeft 2 gebogen muren, waardoor het lijkt alsof de kerk bezoekers omarmt. Van bovenaf doet de vorm denken aan een oorschelp, een luisterend oor voor de kwetsbare mensen. De kerk is inmiddels onderdeel van Stadsklooster Assen en wordt gebruikt voor onder meer muziek, theater, kunst en ontmoetingen. Donderdag dan wordt bekend welke kerk de titel krijgt. En in Anderen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Nijend met de Provinciale Weg. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
3: En dan door naar Grieta Spannenburg, want die weet alles over het weer.
5: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af en er is daarbij geregeld ruimte voor de zon. Blijft ook droog en bij een matige en een beetje een vlagerige westelijke wind is het maximaal zo'n 20, 21 graden. Die stapelwolken lossen geleidelijk aan wel wat op en dat leidt tot een vrij zonnige avond met dan een duidelijk afnemende wind.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
12: Studio Steenbergen.
13: Met René Steenbergen.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. Well,

0: Crispian met een P. Je zou verwachten met een T. Christian, nee. Crispian St. Peters en You Were On My Mind. En daarvoor nog The Border van America. Hey, daar is dat gezellige muziekje weer. Dat kan maar één ding betekenen, Milko.
1: We gaan weer wat weggeven.
0: We gaan het spelletje, het gezelschapsspel Remember the Music weer weggeven.
1: Leuk.
0: Dat is een hartstikke leuke trivia spelletje met die kaartjes en die dobbelsteen en die pionnetjes. Nou ja, je kent het allemaal wel. Ook vandaag zoeken we weer via een van de kaartjes uit dat spel een bepaalde artiest, een bepaalde act. Het kan een zanger zijn, een zangeres, een groep, een band. Noem het allemaal maar op. Er staan hints op die kaartjes en ook een QR-code waarmee je een geluidsfragmentje te horen krijgt. Ja, en met die kaartjes is het dus de bedoeling dat je met je hele vriendenploeg rondom de tafel gaat zitten. En wie dan het eerst bij de finish is, hè? Dus je moet wel een beetje iets van de muziekgeschiedenis weten.
1: Ja.
0: Ik heb vandaag de Nederpop-editie meegenomen.
1: Oh, dat komt wel goed dan.
0: Er zijn verschillende versies van het spel. Vandaag spelen we met de Nederpop-editie. Dus zoek het een beetje op eigen bodem. We zijn op zoek naar, ja, eigen bodem tussen aanhalingstekens een beetje. Weer wel en ook weer niet, want we zoeken een Nederlands-Surinaamse groep.
1: Oké.
0: Okay. Werd begin jaren 80 opgericht door ex-leden van The Happy Boys. Ook al een gezellige naam.
1: Jazeker.
0: En die wilden graag met tropische en Caribische muziek er een lekker feestje van maken. Nou, dat konden ze wel. Een aantal jaren geleden, 2013, ontving zanger Edgar. Die kreeg een koninklijk lintje. Die werd ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hartstikke mooi. En die kreeg hij dan voor zijn grote verdiensten als zanger en entertainer. Nou, dat is toch leuk? Verder een bekend album van deze groep, want die zoeken we. We zoeken een groep dus. Een bekend album van ze is getiteld Even Anders. Nou ja, het is een beetje lastig, denk ik.
1: Ik vind het heel moeilijk. Ik hang aan jouw lippen, René, maar ik vind hem lastig, hoor.
0: Dan ga ik de QR-code eventjes lezen en dan kijken wat we dan te horen krijgen. En ik denk dat het dan wel een lichtje gaat branden. Nou.
1: Oh. Ja, dat lichtje dat brandt volop hier bij mij.
0: Ik vond ook wel weer voldoende. Nou, nog even een klein stukje. Dat. Dat is hem, hoor.
1: We geven hem wel weg in die laatste ronde dan, hè.
0: Hier moet je mee doen. Als jij dat leuke spel wilt winnen, moet je nu even je antwoord aan ons doorgeven. Wat is ook alweer de naam van deze groep, deze band? 0592 33 11 88.

0: deze man ooit nog eens op het North Sea Jazz Festival gezien.
1: Oh.
0: Toen nog in Den Haag.
1: Ja.
0: Ah, was wel leuk hoor. Gitaargod George Benson. En dit liedje deed hij daar natuurlijk ook. Gimme the Night. En daarvoor nog onze eigen regionale held Bouke en Hot Sexy Mama. Het is 5:10. Even kijken of er nog iemand blij te maken is. We gaan over de grup, Milko, begrijp
1: ik. Zeker weten. Ja, we gaan naar Groningen.
0: Hari Ina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Dan zit je in Groningen en dan luister je naar de Drentse Omroep. Dan moet je toch even uitleggen.
2: Ja, ik kom van oorsprong uit Drenthe.
0: Ah,
2: dus ik luister nog altijd naar Radio Drenthe.
0: Kijk, en waar kom je weg dan?
2: Van oorsprong uit Westerbork.
0: Oh ja, ja, dus ja, die roots dat blijft dan altijd wel een beetje. En dan weet je toch een beetje feeling blijven houden met dat gebied. Dat begrijp ik wel.
2: Ja, en familie bij Hogeveen en zo. Ja, dus,
0: dan snap ik het, ja.

0: Nou zit ik eigenlijk te denken, misschien had ik deze beter gisteren kunnen doen. Want gisteren was het natuurlijk wasdag.
1: Ja, woensdag was. Nou, woensdag wasdag. Hè?
0: Oh, is bij jou op woensdag wasdag, ja?
1: Ja.
0: Oh ja, nee, ja. Dat is bij mij gehaktdag, maar dat is weer anders.
1: Dat is weer wat anders.
0: Kan op dinsdag ook best. Wasmachine, daar zijn ze natuurlijk wereldberoemd mee. En Travassi was inderdaad de band die we zochten. En dat levert jou dat hartstikke leuke spel op. Dus met die donkere herfstavonden die er weer aankomen. Eindeloze avonden speelplezier. Leuk, hè?
1: Hartstikke leuk,
0: We gaan zo snel mogelijk naar Groningen sturen, want dat weet onze postbode ook wel te vinden. Komt allemaal goed.
1: Oh, fijn. Hey, dankjewel.
0: Fijne dag verder, Ina.
1: Ook zo. Hoi. Fijne dag.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
7: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
9: Doral Negens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood, met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
12: Nee, Attens met ds.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf. jezelf die Holland America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.

0: Linda Ronstadt en It's So Easy.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Het is 7:05. Er is nogal wat aan de hand vandaag in de wereld en in Drenthe. Milko, wat heb je zoal op je telex staan?
3: Tegen Richard Kuijt-Wijterveen is vandaag opnieuw een levenslange celstraf geëist voor de moord op Ineke en Sam uit Wijterveen. En straks hoor je hoe die dag verliep daar in de rechtbank. Onze verslaggever Stefan Klomp die was er de hele dag bij. De Adventkerk in Assen die maakt kans om uitgeroepen te worden tot mooiste kerk van Nederland. De kerk uit 1966 is een van de 7 finalisten. En donderdag, ja, dan wordt bekend welke kerk die veelbegeerde titel krijgt. En in Anderen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het gebeurt op de kruising van de Nijend met de Provinciale Weg. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
0: Al het Drentse nieuws kun je vinden in de app en natuurlijk op rtvdrenthe.nl.

0: een van de meest populaire artiesten in Nederland op dit moment. Yves Berendsen en zijn nieuwe single Misschien is het tijd. Brengt de tijd op exact 11 minuten over 5. Ja, vandaag was de tweede dag in het hoge beroep van Richard K. die terecht staat voor het vermoorden van zijn buren Sam en Ineke in Wijdeveen. Verslaggever Stefan Klomp was de hele dag weer in de rechtbank in Leeuwarden. Goedemiddag Stefan.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ging deze tweede dag in zijn werk?
1: Ja, deze tweede dag waren vooral de nabestaanden aan het woord en was het woord aan het Openbaar Ministerie. De dag begon inderdaad met de nabestaanden. Die mochten een verklaring voorlezen. Die hadden dus hun spreekrecht en daar maakten ze ook gebruik van. Dat gebeurde dan wel namens een woordvoerder en namens de advocaten. Ja, en die deden natuurlijk een verhaal. Ze vonden natuurlijk vreselijk wat er is gebeurd. En ze accepteren ook de excuses van Richard K. niet. Ze geloven het ook niet. En ze snappen er eigenlijk niks van waarom het zo ver heeft moeten komen. En daarna was het inderdaad het woord aan het Openbaar Ministerie. Die zegt dat Richard K. doelbewust en met voorbedachte raden Sam en Ineke van het leven heeft gebracht. En daarom kwam het Openbaar Ministerie opnieuw met een levenslange gevangenisstraf als eis. En dat tot genoegen van de nabestaanden, die zeggen dat het Openbaar Ministerie helder en op een pijnlijke wijze uiteen heeft gezet waarom hier geen andere straf past dan levenslang.
0: Ja, hoe reageerde hij daarop?
1: Richard K. heeft eigenlijk heel weinig gezegd vandaag. Hij heeft wel gereageerd even kort op de reacties van de nabestaanden. En eigenlijk zei hij, ik weet eigenlijk niet hoe ik hierop moet reageren. Hij zegt, het spijt me dat ze mijn excuses niet accepteren en geloven, maar ik heb er wel degelijk spijt van. En verder zei hij vooral, ja, ik weet niet wat ik hier verder over moet zeggen.
0: Ja. Dan dat schadevergoedingverhaal waar je het al eerder over had. Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Klopt, de nabestaanden hebben inderdaad nog een schadevergoeding inderdaad geëist. Het gaat om tienduizenden euro's. En dat gaat bijvoorbeeld om naar de kinderen toe, naar de opa's en oma's, maar ook naar andere familieleden, broers bijvoorbeeld, die toch wel schade hebben geleden door het verlies natuurlijk van een ouders, verlies van familieleden, waardoor ze of inkomsten door hun werk verliezen en natuurlijk trauma's hebben opgelopen. Gaat bijvoorbeeld om PTSS bij wat nabestaanden. Ja, die willen daar natuurlijk wel een schadevergoeding voor. Daarop heeft ze ook nog samen met de verdediging, met Richard K. nog een tijd over gesproken. Richard K. zegt, ik wil best wel wat betalen, maar hij gaat niet overal mee akkoord. Dus daar wordt later nog wel even over doorgepraat.
0: Ja. Dat was dag 2 dus. Wat staat er morgen op het programma? Wat gaat er dan precies gebeuren?
1: Morgen inderdaad de laatste dag van dit hoge beroep, wat inderdaad 3 dagen heeft geduurd. En dan is het woord aan de verdediging. Dan mag de verdediging zeggen waarom zij zeggen, van er is geen sprake van moord, maar van doodslag. Het Openbaar Ministerie zegt, het gaat om moord met voorbedachte raden. De verdediging zegt, het gaat om doodslag in een opwelling gedaan door gevolgen van hersenschade. Ja, dus dat zal de verdediging moeten gaan bewijzen waarom ze dat vinden. En het laatste woord, dat is aan Richard K. zelf.
0: Ja. Daar horen we morgen ongetwijfeld weer alles over, want dan ben jij weer bij daar in de rechtbank in Leeuwarden. Stefan Klomp, dankjewel voor

0: Joe Buck and The Way You Take Time. Boerenzwaluwen blijven de bouw van de nieuwe Norgerbrug dwars zitten. Onder de oude brug is opnieuw een beschermd nest gevonden, waardoor het werk weer niet kan worden hervat. Aan projectleider Lammert Vlieg te vragen of dit allemaal niet te voorkomen was geweest.
1: Achteraf gezien hadden we dat prima kunnen voorkomen met netten. Alleen aan de voorkant van het project is een en ander ook onderzocht, hè, door een ecologische deskundige. En die heeft ook wel geconstateerd dat er zwaluwen in de omgeving waren. Maar het is nooit als een risico gezien dat een zwaluw onder een nieuw te bouwen brug meteen gaat nestelen. En onder de oude brug hebben eigenlijk ook nooit zwaluwen gezeten. Dus er is nooit aanleiding toe geweest om preventieve maatregelen te nemen.
2: Hey, want u moet het bewegen van die brug testen, hè? En dat verstoort die vogel terwijl die aan het nestelen is. En dat mag dus niet. Maar als er nou volgend jaar weer zo'n zwaluw zit, kan de brug dan opnieuw niet open?
1: Kijk, heel veel bruggen die gewoon in bedrijf zijn, waar het verkeer overheen rijdt en waar scheepvaart doorheen vaart. Ja, daar kunnen ook vogels gaan nestelen. Mm-hmm. Maar daar is de vogel gewend aan het verkeer. En dan als een vogel dan wel gaat nestelen, gaan we de brug niet stremmen. Want de vogel die is gewend aan al het verkeer.
2: En dan mag
1: dus
2: het wel.
1: Dan is dat geen probleem.
2: Nee, precies. Ja. Nu balen wel wat mensen hiervan natuurlijk. Hè. Ondernemers in de buurt balen, die lopen inkomsten mis. De automobilisten moeten nog langer omrijden. Overlast in dorpen blijft ook nog. Wat kunt u voor die mensen doen?
1: We hebben in ieder geval is het mogelijk dat mensen gebruik maken van een nadeelcompensatie. Goed, daarvoor moeten ze natuurlijk wel de nodige papieren invullen. Maar goed, mensen die echt zich tekort gedaan voelen, die kunnen daar wel gebruik van maken en kijken of ze daarvoor in aanmerking komen.
2: En dan kunnen ondernemers bijvoorbeeld een compensatie krijgen?
1: Ja, niet op voorhand, maar ze kunnen wel kijken. Dat wordt dan uitgezocht. Ze kunnen opgeven wat hun verlies is. Mm-hmm. En dat wordt dan beoordeeld door een externe. En dan kunnen ze misschien gecompenseerd worden.
2: Ja. Wanneer kunt u weer door met het werk, denkt u?
1: Het is misschien wel om goed te zeggen. Bepaalde werkzaamheden lopen nog, hè, want die kunnen nog wel gedaan worden. Mm-hmm. Maar echt specifieke werkzaamheden, zoals het in bedrijf stellen van de brug. En de voegovergangen tussen de brug en nog een aantal zaken. Mm-hmm. Dat kan pas weer in oktober starten.
2: Ja, en wanneer kan die dan open?
1: In de loop van het jaar hopen dat de brug gewoon weer beweegbaar is. En we gaan ervan uit dat begin volgend jaar de brug en de weg weer helemaal open is. Dus dat het werk definitief afgerond is.
0: Ja. En dat zei projectleider Lammert Vlieg, die hele situatie rondom de Norgerbrug. We zullen er ongetwijfeld nog wel een en ander over horen de komende tijd. Zometeen een bijzonder archeologisch onderzoek naar sporen van Neandertalers in Drenthe. Hoe dat zit, hoor je na deze plaat van The Suite.

0: is de onvervalste glam rock van The Sweet en Fox on the Run. En daarmee is het 17:30. Exact. Onze provincie is rijk aan archeologische schatten, van het meisje van Ide tot aan de Hunebedden. Nou, bij Norg begint binnenkort archeologisch onderzoek naar de sporen van Neandertalers. En onderzoeker Sjoerd Wagenaar vertelt wat hij hoopt te vinden.
1: Het kunnen speerpuntjes zijn of vuistbijlen of ander werktuig. Of ze vinden ook wel afslagmateriaal waarmee die wat afspat van zo'n maken van zo'n vuistbijl. Mm-hmm. Maar goed, we hebben nog natuurlijk geen organisch materiaal gevonden. Dat is natuurlijk nog, als dat wel vindbaar wordt, dan wordt het natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ja. Maar het is eigenlijk nog steeds gebaseerd op het vinden van stenen.
2: Maar waar denk je dan aan? Wat zou je het liefst vinden? Wanneer gaat een droom in werkelijkheid worden?
1: Nou ja, nogmaals gezegd, ik ben geen archeoloog, maar ik kan me heel goed voorstellen dat in de kleiafzetting, in de leemafzetting, dat natuurlijk wat veel beter dingen bewaard blijven. Hè? We kennen allemaal het meisje van Ide, dat natuurlijk ook goed bewaard is gebleven. Dat juist in die afzetting van klei en leem, dat daar juist dingen gevonden worden waarin, dat kunnen ook dieren zijn, of nou een mammoet is, of anderszins. Maar dat daar resten liggen die misschien wel DNA van een Neandertaler. En dan, dat wordt dan wel heel bijzonder.
0: Ja, bij archeologisch onderzoek staat er normaal gesproken een hekje omheen. Kun je als publiek niet meekijken, maar dat gaat bij dit onderzoek anders.
1: We hebben eigenlijk twee trajecten. Eén is de expeditie waarin het publiek mee wordt genomen onder begeleiding. En wordt het verhaal ook helemaal verteld van die plek. En de andere traject is dat mensen zich op kunnen geven als vrijwilliger. Maar dan moet je wel toch wel aan wat dingen voldoen. En dat is ook echt strikt onder begeleiding van de archeologen. Dus het zijn eigenlijk twee trajecten die lopen. Eén dus voor het publiek die gewoon meeloopt. En de andere is dus voor mensen die echt 2 à 3 dagen meewerken met de afgravingen.
0: Ja, schep je een vergrootglas mee dus, hè? Want in Norg kun je dus binnenkort zelf speuren naar die sporen van Neandertalers. Je hoorde onderzoeker Sjoerd Wagenaar.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Het is exact 17:30. Hier is Milko Scheper met het regionale nieuws.
6: Goedemiddag. Tegen Richard K. uit Wijteveen is opnieuw een levenslange celstraf geëist voor de moord op Ineke en Sam uit Wijteveen. Kil en moedwillig, zo noemt de officier van justitie in hoger beroep de moord op het echtpaar. K. heeft volgens het Openbaar Ministerie doelbewust en met voorbedachte raden de kopers van zijn ouderlijk huis op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Richard K. is in maart vorig jaar ook door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het OM wil hem dus opnieuw tot een levenslange straf laten veroordelen. Morgen dan krijgen de advocaten van K. het woord en mogen zij voor hun cliënt de zaak bepleiten. De Adventkerk in Assen maakt kans om uitgeroepen te worden tot mooiste kerk van Nederland. De kerk uit 1966 is een van de 7 finalisten. Het ronde gebouw heeft 2 gebogen muren, waardoor het lijkt alsof de kerk bezoekers omarmt. Van bovenaf doet de vorm denken aan een oorschelp, een luisterend oor voor de kwetsbare mensen. De kerk is inmiddels onderdeel van Stadsklooster Assen en wordt gebruikt voor onder meer muziek, theater, kunst en ontmoetingen. Donderdag dan wordt bekend welke kerk de titel krijgt. En in Anderen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Nijend met de Provinciale Weg. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
5: Gaan we naar het weer. Grieta Spannenburg, goedemiddag.
7: Goedemiddag, nee.
5: Grieta, ik heb best nog wel wat zon gezien vandaag.
7: Ja, die zon die kwam er leuk bij. We hadden eigenlijk dat hele leuke Nederlandse weer, tenminste vind ik, van stapelwolken en zon. En die stapelwolken zag je ook niet heel hoog uitgroeien, want daar kwam een hoge drukgebiedje boven te liggen en die duwde eigenlijk die stapelwolken ook alweer een beetje in elkaar. En dat zie je nu ook eigenlijk gebeuren. Dat er zijn nog wel wat stapelwolkjes, maar ze worden steeds minder prominent en uiteindelijk wordt het vrij zonnig voordat de zon ondergaat.
5: Kijk, en dan? Ja. Het vervolgverhaal ben ik benieuwd aan.
7: Het vervolgverhaal, ja. Het vervolgverhaal is nou ja, aan de wisselvallige kant. Of licht wisselvallig. Pak je momenten, zou ik willen zeggen. Morgenochtend met een frisse start van 11, 12 graden... is het denk ik nog wel af en toe ruimte voor de zon. Morgenmiddag dan is het grotendeels bewolkt. Kan er weer een enkele regenbui vallen. Vandaag was het droog, maar morgen vallen een paar middagbuien bij. Net als vandaag. 21 graden. En ja, morgen in de loop van de avond en tijdens de nacht naar donderdag zit er een slepend front in de weg, wat af en toe wat regen kan veroorzaken. En ook donderdag en vrijdag ja, zijn het af en toe wat slepende fronten. Niet helemaal overtuigend, maar het is ook niet helemaal overtuigend droog. Donderdag begint de wind al een beetje aan te trekken. Bewolking overheerst, van tijd tot tijd valt de regen. En met name vrijdag ziet er op dit moment best wel windrijk uit. Zo'n vlagerige wind, een beetje zoals we gisteren hadden. Dus wat meer wind dan vandaag. En ja, van tijd tot tijd buien. En het zou aan het eind van de middag en vrijdagavond toch ook stevige buien kunnen zijn. Dus ja, laveer er een beetje tussendoor. Het is altijd zo dat het veel meer droog is dan nat.
8: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
9: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
12: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.

0: Echte 60s klassieker van de mama's en de papa's. En I saw her again last night. Organisaties kunnen zich sinds vandaag weer aanmelden voor het compliment van Drenthe. Een prijs voor vrijwilligersorganisaties in onze provincie. En juryvoorzitter Erik Giethoorn legt uit waarom het thema van dit jaar duurzaamheid is.
1: Omdat wij, het is natuurlijk een thema gekozen door de provincie, maar omdat er zoveel mensen op vrijwillige basis bezig zijn met een duurzamere omgeving. Hè. Het leeft allemaal. Kijk alleen maar eens als je rondkijkt naar wandelgroepen die met stokken rondlopen om afval te prikken. Er gebeurt heel veel op dat gebied. En als je kijkt naar, we hebben gezegd, het is heel belangrijk dat de leefomgeving vergroend wordt. Je kunt dit alle initiatieven op het gebied van hergebruik, afvalvermindering, energiebesparing, duurzame energie, dat leeft allemaal. En juist dat nu extra onder de aandacht brengen, vinden we een mooi thema.
2: Ja, dus even voor duidelijkheid, geen professionals die daarmee bezig zijn, maar het gaat echt om vrijwilligers, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: En dat kunnen mensen uit de buurt zijn die hun buurt verduurzamen bijvoorbeeld?
1: Ja, dat kan, maar ook het besparen van energie op een buurthuis. En inderdaad het vergroenen van jullie buurt. Het verminderen van afvaltuinen, het afval verminderen, buurtuinen. Je kunt van alles erbij bedenken, ja. Als het maar op vrijwillige basis is.
2: Ja, en dat kan binnen een vereniging, maar dat kan ook individueel dus.
1: Ja, of in een groep individuen die geen vereniging zijn, maar wel een groep vormen die iets doen. Dat kan ook. Ja, helemaal goed.
2: Dan krijgen de winnaars, of de winnaar krijgt, het compliment van Drenthe. Dat is natuurlijk sowieso mooi om compliment te krijgen, maar is het nog meer dan dat?
1: Nou ja, je zegt al winnaar. Hè. We zeggen ook, het is eigenlijk geen prijs, het is een compliment. Hè. Een prijs stelt ook dat één initiatief wint. Uiteindelijk krijgt wel één initiatief het compliment van Drenthe.
2: Ja, dat is toch winnen, hè?
1: We vinden alle vrijwilligers initiatieven waardevol. En iedereen die instaat krijgt sowieso ook een prijs. Daar zijn we nog mee bezig om dat uit te zoeken. Ja. Maar inderdaad, uiteindelijk is er iemand die het compliment gaat ontvangen. Dat gaat gebeuren op de dag van de vrijwilliger. Op maandag 7 december. Ja. En dat is een geldbedrag, het compliment. En dat is €3.000.

0: prachtig liedje van Leon Moorman, reed Geluk. En daarmee is het op de seconde 5:15. In Annen wordt deze week de Brink omgetoverd tot racebaan voor de grasbaanrace van komende zondag. Maar zo'n evenement organiseren, dat wordt steeds duurder. En ook in Annen zorgt dat af en toe voor hoofdbrekens, vertelt penningmeester Arthur Zwiers.
1: Nou, daar zitten we wel over na te denken. Ja. Want vooral omdat alles duurder wordt. Alleen, ik moet zeggen, we hebben hier in Annen een geweldige groep ondernemers die het allemaal goed hard toedragen en die sponsoren goed. Want wij hebben ook als enige van alle gasbaanracen in Nederland hebben wij vrije entree. Dus zondag kunnen de mensen gewoon vrije entree, kunnen die gewoon naar binnen lopen en kieken en kunnen de hele dag blijven. Die kunnen een patatje kopen.
2: Dankzij
1: die kunnen,
2: de sponsoren.
1: Dankzij de sponsoren. Ja, ja. Wij spelen iedere keer nog kiet. Ja. Gewoon een klein beetje over in kaas voor extreme gevallen. Maar wij komen eruit dankzij onze sponsoren. Ja, ja. Die ben wij ook super, super dankbaar.
2: Ja. Maar dan vroeg ik me nog wel eenmaal van, we staan hier aan de rand natuurlijk van al die schotten. Ja. Daarachter is dan een soort van niemandsland en dan komt er nog weer hekken.
1: Ja.
2: En dat niemandsland is inderdaad voor de calamiteiten in beeld.
1: Ja. Nou, dat is voor calamiteiten, vooral voor de rijders. Je kunt je voorstellen, als zo'n rijder valt en gelanceerd wordt, dat hij dan ergens overheen kan vallen. Hij kan natuurlijk over het hek heen vallen. En dan zit hij meteen in het publiek. Dus daarom hebben we 3 meter afstand.
2: Dat is mooi opvangen, joh.
1: Ja, ja, ja. Dat vindt het publiek. Dat is, vindt de rijden niet leuk, met het publiek ook niet, denk ik. En dan hebben ze 3 meter. Die afstand van hek tot die andere hekken. Ben 3 meter. Dat is uitmeten.
2: Ja.
1: En dat is verplicht. En dan heeft hij wat meer bufferzone. En als er wel wat gebeurt, dan kunnen wij als hulpverleners ook sneller erbij wezen.
2: Ik wil nog 1 ding met je bespreken, Arthur. En dat is helemaal aan de kant van het veld. Er staat een toiletunit, maar dat is niet een gewone.
1: Nee, dat is een minder invalide toilet. Die is gebouwd door de man van Ann. Er kwamen een keer 2 dames bij de club van de mannen van Annen. Daar ben ik zelf ook lid van. Dat is een club van een man of 18 die allemaal dingen samen gedaan heeft. Vroeger onder andere combine-racen.
2: Ik
1: ben ook 4 keer Nederlands kampioen geweest. En dan gingen we heel Nederland door met die combine. Nou, en op een gegeven moment hadden we eigenlijk niks meer. De combine was klaar. We een paar keer Nederlands kampioen zeiden, we stopten ermee. En toen hebben we een man of wat. Toen kwam die vrouw bij ons om te pitchen of zij een. Die hadden het idee van een minder verliend toilet voor het dorp. We hebben hier in het dorp een paar mensen. Ja, die zitten in een rollator.
2: Ja.
1: Die kunnen nooit naar de wc eigenlijk. Dan moeten ze naar huis. Dus die meiden die hebben daar gepist bij ons. En toen hebben we in de vergadering gezegd, ja, we hebben toch niet veel om handen. Laten we daar eens ons hoofd over bouwen. Nou, dan hebben ze dat ding gebouwd. En die kan helemaal zakken naar de grond. Er zit hydrauliek in. Je kunt
2: met de rolstoel inrijden, zeg maar.
1: Dan kun je dus met de rolstoel inrijden. Ja. Er zit een alarmsysteem op, dat je er niet meer uit kan komen. Net zoals in het ziekenhuis, trek je aan een touwtje en dan gaat aan de buitenkant een lampje branden.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, en als hij vervoerd moet worden, dan pomp je hem op. Nou, en dan breng je hem naar de volgende plek. Ja, en zo doe je dat met anderen, met elkaar, doe je daar wat voor.

0: 1991 was een hele grote hit. R.E.M. en Losing My Religion. Jongerenwerk in de gemeente Westerveld heeft sinds vorige week een bijzondere bus tot beschikking. Het is een soort jeugdhonk op wielen. En de mooie, bespoten, opvallende blauwe bus, ja, die is er al wel eventjes, maar nu is hij ook aan de binnenkant helemaal klaar. Collega Aaldert dook eerder vandaag die bus in en daar zaten initiatiefnemers Tom en Monique.
1: Heel af en toe gebruiken we hem al. In de zomervakantie hebben we hem gebruikt bij Summer Moves. Gingen we naar het zwembad toe, hadden we allemaal leuke activiteiten en waren wij daar om te chillen en om te gamen in de bus.
2: Ja, ja. Het is een hangplek voor jongeren meer, moet zo zien.
3: Ja.
2: Ja. Ja. En ze zuipkeet ook?
3: Nee. Nee, ja, je mag wel wat drinken, maar is geen alcohol. Nee.
2: Ik ken ons programma Rete Keet, hè? Dat is nog wel een hele bijzondere keet, hè?
3: Ja. Nee, maar deze schaar ik daar niet onder.
2: Niet? Nee. Toch niet? Nee. Oké. Maar goed, heel veel jongeren passen er dan ook weer niet in.
3: Nee, maar we willen ook wel. We gaan activiteiten buiten doen. En binnen kunnen ze dan chillen. En laatst hebben ze toch al met 7, 8 naast elkaar gezeten. Okay. Dus, ja. Het is vooral een mooie mobiele ontmoetingsplek. Die wij dus in de wijk. We kunnen naar verschillende dorpen toerijden. En in plaats van dat jongeren naar ons komen, komen wij naar hun.
2: Ja, maar wordt er ook maar niet. Want ik kan me ook voorstellen dat een jongere denkt van doe mij een vast honk. Maar dan kom ik met elkaar veel makkelijker afspreken.
1: Ik denk wel dat het jongeren aantrekt eigenlijk.
2: Ja, toch hoor.
1: Westerveld is natuurlijk heel groot.
2: Ja.
1: En jongeren zijn eigenlijk overal.
2: Ja.
1: Dus wij komen ze eigenlijk op straat ook overal tegen. Dus ik denk dat het echt wel een mooie meerwaarde is, deze bus.
2: Maar goed, je kunt die spelletjes spelen, althans op televisie. Ik zie zo'n gameconsole en zo. Dus dat kunnen ze thuis natuurlijk ook doen in principe. Maar gewoon met elkaar is leuker natuurlijk, hè?
3: Ik denk wel dat leuker is. En we kregen al wel hele leuke reacties ook al bij het zwembad. Dat het een, ik zal het even jongerentaal, maar die zeiden een zieke setup. Dus dat is, dat is wel heel leuk om dat terug te horen.
2: En, ja.
3: Dus de eerste reacties zijn veelbelovend.
2: Maar er is maar één bus en de gemeente Westerveld is vrij groot. Dus hoe vaak kom je dan bij de jongen?
3: Ja, probeer hem zo vaak mogelijk in te zetten. En we moeten in de praktijk nog gaan ervaren hoe dat gaat.
2: Ja.
3: Dus hoe vaak? Ja, ik probeer sowieso, zoals vanmiddag ga ik de straat weer op. En dan neem ik de bus mee.
2: Gewoon een beetje luk raken? Of is het een super mooi plekje op ergens in het dorp?
1: We rijden gewoon rond. Jongerenwerk on tour. Dus we gaan gewoon alle dorpen bij langs.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen. Een jongen denkt van, nou, het is om 4 uur is hier. En morgen is om 11 uur is het daar.
3: Ja, dat is nog misschien een beetje het concept wat we gaan uitbreiden. Daar willen we misschien wel naartoe.
2: Ja.
3: Dat we zeggen, nou, vanmiddag zijn we om 4 uur in Dwingelo.
2: Dus jullie moesten wel een beetje aftasten, begreep ik, van hoe giet het eigenlijk wat in de praktijk?
1: Ja, het is echt wel een beetje zoeken, zeg maar.
2: Ja.
1: En we hopen dat de jongeren ons daar eigenlijk mee gaan helpen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar je denkt wel dat er behoefte aan is, joh. Dat is de jongens hier een spelletje kunnen doen, want dan verloopt het iets. Maar hoe lang sta je op één plek bijvoorbeeld, dan moest het er ook weer uit.
3: Ja, dan ga ik weer naar een ander dorp. Dus zolang het potje FIFA of iets anders afgelopen is of het nog speelt, ja, dan blijven we staan.
0: Ja, mooi dus. Mooi initiatief, die bus daar. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Uiteraard met Johan Derksen. Veel plezier daarbij en ik wens je een mooie avond.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er €1,5 miljard uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. Politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.
2: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Radio Drenthe.
15: Muziek voor volwassenen.
7: Met Johan Derksen.

Duffy, dat is een zangeres uit Bangor in Wales. Ze begon als zangeres bij lokale bands. Later ging ze solo optreden in de nachtclub Alexander's Jazz and Blues Club in Chester. En dat deed ze met gitarist David Burton. Deze single van haar eindigde 3 in Engeland, 7 in Denemarken, 9 in Nederland, 11 in Ierland, 12 in Duitsland en Zwitserland en 15 in Nieuw-Zeeland. Duffy, Warwick Avenue.

0: Duffy, Warwick Avenue. Grace Carter uit Londen begon als voorprogramma bij Dua Lipa en Rag & Bone Man. Haar stiefvader, singer-songwriter Paul Phillips, inspireerde haar om ook eigen nummers te gaan schrijven. Maar het was niet meteen raak, want deze debuutsingle bereikte in geen enkel land de hitparade. Grace Carter, Silence.
1: Say everything's better in the daylight.

0: you.
1: Grace Carter, Silence. Imelda May, dat is een singer-songwriter uit Dublin. Ze werd ontdekt door Jules Holland, die haar meteen meenam op zijn tour door Engeland. En intussen trad ze ook al op met Jeff Beck, Bono, Robert Gray, Mark Knopfler en Bob Geldof. Imelda May, Call Me.

Imelda May, Call Me. Rhys Lewis, dat is een singer-songwriter uit Oxford. Hij speelde met zijn broer in een lokale coverband, maar Rhys Lewis dacht dat hij vanuit Oxford nooit zou doorbreken en daarom verhuisde hij naar Londen. En zijn muziek staat bol van de blues- en soul-invloeden. En hij schrijft veel over gebroken harten. Rhys Lewis, Be Your Man.

Priest Lewis, Be Your Man. Jamie Cullum, dat is een Engelse jazzzanger en pianist. Hij speelt overigens ook gitaar en drums. En zijn debuutalbum, Heard It All Before, financierde hij zelf. De kosten waren £500. Intussen speelde hij al bij Radiohead, Elton John, John Legend en Lady Gaga. En dit was een hit in Engeland en Ierland voor Jamie Cullum. These are the days.

Jamie Cullum, These Are The Days. John Roger Stephens uit Ohio noemt zich John Legend. En tijdens zijn studie in Philadelphia werd hij daar de zanger van de band The Counterparts. En hij werd ontdekt door Bruce Springsteen. Intussen heeft hij 16 albums gemaakt, 37 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Australië, Canada, Nederland en Zwitserland. John Legend, All of Me.

John Legend, All of Me. Sam Smith, dat is een singer-songwriter uit Londen. Hij debuteerde in 2007 in de musical O'Carroll over het leven van Neil Sedaka. Hij stond in 2024 al op Pinkpop. Hij heeft 61 hits, waaronder 9 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Engeland, Canada, Ierland en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Amerika, 3 in Denemarken, 4 in Zweden en 5 in Australië. Sam Smith, Stay With Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Foxes in the Snow van Jason Isbell is het album van deze week. In 2017 verscheen het eerste soloalbum van Jason Isbell, Sirens of the Ditch, en hij ging vervolgens toeren met Ryan Adams, die net uit Whiskey Town was gestapt. En vervolgens begon hij samen te werken met topproducer Dave Cobb. Jason Isbell, Gravel Weed.

Jason Isbell, Gravel Weed. Alicia Keys uit New York groeide op in de achterbuurt van Manhattan, de Hell's Kitchen. En ze studeerde klassieke piano. Ze kan de composities van Beethoven, Mozart en Chopin foutloos spelen. Maar intussen heeft ze ook 18 albums gemaakt, 36 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, België, Nederland en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 2 in Duitsland en Zwitserland en 3 in Ierland en Engeland. Alicia Keys, 4.

Alicia Keys, Fallin. Emily Sandé uit Sunderland deed ervaring op bij de band The Chipmunks. Maar als meisje van 16 had ze al een solocontract bij Telstar Records. Ze studeerde nog eventjes medicijnen in Glasgow, maar ze koos al snel voor de muziek. Ze heeft 6 albums gemaakt, 19 hits en 5 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Engeland. Het eindigde 2 in Ierland, 21 in België, 34 in Australië, 58 in Zwitserland en 80 in Duitsland. Emily Sandé, Read All About It.

Emily Sandé, Read All About It. Jessie Ware, dat is een zangeres uit Londen. Ze is de zus van actrice Hannah Ware. Ze begon als achtergrondzangeres bij allerlei lokale bands. Intussen heeft ze 19 albums gemaakt en 16 hits. Dit was een hit in Engeland, Australië, België en Schotland. Jessie Ware, Say You Love Me.

Jessie Ware, Say You Love Me. John Mayer, dat is een zanggitarist uit Connecticut. Hij leerde het vak in het clubcircuit van Atlanta. Hij heeft zijn John Mayer trio en de band Dead & Company met drie ex-leden van The Grateful Dead. En hij toerde door Amerika, Europa en Australië met The Counting Crows, The Wallflowers, Sheryl Crow en Train. Dit was een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 14 in Nieuw-Zeeland, 28 in Australië, 42 in Engeland en 97 in Nederland. John Mayer, No Such Thing.

John Mayer, No Such Thing. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Engelse singer-songwriter James Taylor Watts is genoemd naar de Amerikaanse songwriter James Taylor. Dat was de favoriete zanger van zijn ouders. Island Records ontdekte hem op YouTube en het werd een hit in Nederland, Schotland, Zweden, Engeland en Amerika. James T.W. When You Love Someone.

0: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
11: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
12: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
11: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
10: Er viel een dode en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gim Balduk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
13: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
10: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
1: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
3: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
1: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platinaboek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platinaboek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant 3 euro per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Winsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek.

0: En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.